0: него.
1: Het is 6 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag opnieuw naar school. Voor de scholen verandert er ook heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten begint vandaag ook een heel bijzonder schooljaar. Hij gaat lesgeven in het 6e leerjaar van het Klavertje in Wenduinen. Dat is de school waar hij zelf als kleuter ook is gestart. En nu dus aan zijn carrière als onderwijzer zal beginnen.
2: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Allee, ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
1: De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste aantal van Europa. Tegen volgende zomer moet er dan ook een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
3: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig, meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen, waar het soms wel warmer is, de Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
1: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar plots in een modderstroom. De afgelopen dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En nog in de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven.
4: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud-bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
1: De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Julie van Bogaert.
6: Goedemorgen. De boekentassen staan klaar, de schoenen zijn gepoetst en ik heb hier veel leuke muziek klaarstaan om er weer in te vliegen. 1 september, kom maar op.

Het Philharmonisch Orkest van Sint-Petersburg onder leiding van Maris Jansons met een scherzo van Sergei Rachmaninov. De Canadese pianist Bruce Liu heeft een nieuw album uit, Lunaris. Een verkenningstocht door de nacht en de verbeelding, en daar hoort ook deze dromerige prelude van Bach bij.

0: Bruce Liu aan de piano met een prelude uit het klavierboekje voor Wilhelm Friedemann Bach van Johann Sebastian Bach. Gisteren begon ook Music Matters aan een nieuw seizoen. Music Matters, dat is ons muziekmagazine, elke werkdag om 12 uur op Clara. En om die start met heel veel bravoure kracht bij te zetten, heeft de hele redactie tijdens de zomervakantie samen een liedje opgenomen. Want onze 7 collega's van Music Matters spelen allemaal een instrument. Olaf speelt gitaar, Charlotte viool, Ilja cello, Dries en Vincent piano, Cara zingt en Els schudt met de sambaballen. Ze namen hun instrument voor één keer mee naar het werk en maakte hun versie van Aguas de Março, of The Waters of March, van Antonio Carlos Jobim. Jobim, moet ik zeggen. Het werd meteen een heel leuke ode aan de radio.
1: Een noot, een woord, je bent niet meer alleen. We vinden elkaar, het is een stem die je hoort. Het is de zon door het raam, het is de nacht.

strand. Het is een dag hemelsblauw. En opnieuw speelt het lied van vandaag. De gitaar die waait mee en de radio speelt een noot, een woord.

radio speelt. Een noot, een woord, we zijn met z'n twee. We vinden elkaar, het is een stem die je kent. Een herkenbaar verhaal, de zee, het strand, de dag, de nacht. Een lied dat je zingt, ja opnieuw en opnieuw. Zoals de dagen ervoor, het is een stem die je zegt, kom, we gaan door.

Heerlijk toch? De hele redactie van Music Matters samen in de studio voor deze ode aan de radio. Misschien moeten we met Espresso ook eens zoiets proberen.

Een paar jaar geleden was ze een van onze twintigers, gitariste Emma Wills. We hoorden haar samen met celliste Octavie Dostalé-Lalonde in een Spaanse dans van Pablo de Sarasate. Hoe lang is het geleden dat u naar een all-you-can-eat buffet bent geweest? Dat je niet met honger van tafel gaat, dat is daar wel zeker. Maar of het ook lekker is, dat is altijd afwachten. Maar met een all-you-can-hear abonnement van de Bijloken ben je wel zeker van kwaliteit. Meer dan 10 concerten zitten daarin, van onder meer het Vlaamse Radiokoor, Jan Michiels, het Spectra Ensemble. En zo'n abonnement, zo'n all-you-can-hear-formule, kan u vandaag winnen als u ons gaat opzoeken op VRT Max. Doe mee en win. Daar moet u op klikken. Veel succes!

Het Andante Sostenuto uit een strijkkwartet van George Onslow door het Mandelring Strijkkwartet. Oxalis speelt nog enkele variaties op een lied van Nino Rota en daarna krijgen we een nieuwsupdate van Lode.

0: Het ensemble Oxalis met een deel uit de nonet van Nino Rota, de Canzone con Variazione. Half zeven, goedemorgen Lode Roels.
1: Jullie, goedemorgen.
0: 1 september vandaag, de start van een nieuw schooljaar.
1: Ja, dat is het geval voor ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen inderdaad vandaag. En voor de scholen verandert er toch heel wat dit nieuwe schooljaar. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het tweede leerjaar komen er aparte taalklassen en in het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. In Oekraïne zijn nu al zeker 4 doden gevallen na nieuwe Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev de afgelopen uren. Dat meldt de lokale gouverneur daar. Er zijn onder meer raketten en drones neergekomen op een appartementsgebouw en een bedrijventerrein. Daarbij is zeker ook 1 kind gewond geraakt. En in de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt weliswaar niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Davis, nu 63 jaar, riskeert een levenslange gevangenisstraf. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag in het oosten, maximaal tot 22 graden. Morgen en ook donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

ritmisch en als een ridder te paard. Ritmico e cavalleresco, zo reed gitarist Pepe Romero door dit gitaarconcerto van Mario Castelnuovo Tedesco. Onze nieuwe keuze van Clara, het album Berlin, Berlin, Berlin van Anne-Sophie van Otter. Daaruit zal ik u vanochtend zeker nog iets laten horen, maar de Nederlandse collega's van NPO Klassiek, die kiezen er ook elke week een plaat uit. Bij hen heet dat gewoon Album van de Week. En deze week is dat er een van violist Kirsten Leong en pianist Jonathan Fournel. Zij spelen samen Forêt.

Een vioolsonate van Fauré in een nieuwe opname met Kirsten Leong op viool en Jonathan Fournel op piano. Eric Whittaker, de Amerikaanse superster van de koormuziek, die komt begin oktober zelf het Vlaams Radiokoor dirigeren in een indrukwekkend werk van hem, The Sacred Veil, een werk van bijna een uur over verder leven na verlies. Een goede vriend van Whittaker, dichter Charles Anthony Silvestri, schreef de tekst nadat hij zelf zijn vrouw moest afgeven. Hij schreef al eerder teksten voor Whittaker, ook dit tedere Sleep.

Het minuet uit de Serenade voor Blazers van Antonin Dvorak door I Solisti del Vento onder leiding van Etienne Siebens. Misschien bent u de voorbije zomer wel in Firenze geweest met de Duomo en de Ponte Vecchio. Dan hoop ik dat u aan die stad even mooie herinneringen overhoudt als Peter Tchaikovsky. Hij zette de zijne om in muziek, in zijn Souvenir de Florence. Nog een beetje mijmeren dan maar en dan zal het stilaan tijd zijn voor het nieuws.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. De terreinen van de voormalige Audi-fabriek in Vorst hebben een nieuwe eigenaar. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Goedemorgen, 1 september vandaag. En dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen straks aan een nieuw schooljaar. En deze leerkrachten zijn er alvast klaar voor.
1: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart doen wij in de voormiddag.
2: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar kijk ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
3: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
0: En voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe schooljaar ook heel wat. Sanne Baak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw dit jaar?
4: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
0: Sanne, dankjewel. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de allerlaatste schooldag. De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. 1,5 jaar nadat er de laatste auto van de band is gerold, is de site overgenomen door de Kempische industriële groep Heile met meer dan 40 bedrijven. Tess de Keerschieter, wat willen ze met die site gaan doen?
5: De voormalige Audi-site is met 55 hectare het grootste industrieterrein van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedoeling is om de site om te bouwen tot 1 groot bedrijvenpark waar verschillende bedrijven, van lokale KMO's tot grote internationals, zich kunnen vestigen. Met de focus op innovatie en industrie. Welke bedrijven het precies worden is nog niet duidelijk, ook niet hoeveel Heile precies betaald heeft voor de site. Maar 1 doel is wel duidelijk, namelijk 3000 jobs creëren. Dat is ongeveer gelijk aan het aantal jobs dat verloren ging door de sluiting van Audi Vorst.
0: Dankjewel, Tess. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is het hoogste cijfer van heel Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Prater.
6: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkar, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In Oekraïne zijn zeker 4 doden en meer dan 10 gewonden gevallen na nieuwe Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Dat meldt de lokale Oekraïnse gouverneur. Het is al de 6e dag op rij dat de hoofdstad onder vuur wordt genomen. Ten oosten van Kiev zijn ook raketten en drones neergekomen op een appartementsgebouw en bedrijventerrein. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd in september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt weliswaar niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door correspondent Thomas de Graven.
7: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Voer voor samenzweringstheorieën. Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider bijgenaamd Kefi D, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis kwam op de radar nadat hij in 2019 in zijn memoires opbiechtte een belangrijke rol te hebben gespeeld in de moord. En hij gaf nog meer details later in een podcast. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen en dat er geen hard fysiek bewijs was. Maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam teruggevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens intense regenbuien veranderde een beek daar in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplekken. In Nepal zijn 4 lichamen teruggevonden in tunnels van waterkrachtcentrales die door de vloedgolf van vorige week zijn ondergelopen. Op het moment van de watersnood zouden honderden mensen in die tunnels aan het werk zijn geweest. Er is sprake van nog zeker 600 vermisten in de tunnels. Chinese en Nepalese reddingswerkers blijven lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden, maar de kans wordt steeds kleiner dat ze nog mensen levend zullen terugvinden. Het dodental in Nepal en Tibet is ondertussen opgelopen tot meer dan 950. Er zijn nog altijd 4.400 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders van verschillende nationaliteiten. De Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang werd de waarde van het bedrijf geschat op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog $100 miljard. Maar Shein is zijn waarde gezakt, onder meer door de Amerikaanse importheffingen. Een sportbericht: op het US Open tennis toernooi heeft onze landgenoot Alexander Blok zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Chileen Thomas Barrios in 3 sets. Rafael Collignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcardspeler Sebastian Gorzny, maar kon het niet afmaken. Onze landgenoot verloor uiteindelijk in 5 sets. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. En we openden het ochtendnieuws van deze 1 september met de start van het nieuwe schooljaar. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen verandert er ook heel wat. Zo komen er nieuwe minimumdoelen en worden in het secundair onderwijs de pedagogische studiedagen afgeschaft. Meer details in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd.
9: Ode Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Ode Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
10: In Bozar geven kunstenaars dit seizoen opnieuw een andere wending aan je concertervaring. Tijdens Staging the Concerts. William Kentridge gaat op 18 september in dialoog met Shostakovich's tragische 10e symfonie. En in april diept hij de emotie verder uit bij Schubert's beklijvende winterreise. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
8: Espresso. Met Julie van Bogaert.
11: Goedemorgen. Nu vraag ik mij ineens af, de schoolbel, wordt die van tevoren getest? Even checken of die het nog wel doet na 2 maanden stilte. Stel je voor dat die niet werkt, zeg. Op het meest cruciale moment van het jaar, op de eerste schooldag. Maar ik wil ook niemand nerveuzer maken dan nodig. Het zal gesmeerd lopen. Welkom bij Espresso.

Murray Pariah met een van de bijna ontelbare klaviersonates van Domenico Scarlatti. September is een dure maand, wordt er wel eens gezegd. Wie schoolgaande kinderen heeft, zit nu heel hard te knikken. Maar weet u wat niet duur hoeft te zijn? Een abonnement bij de Bijloken. Dat kan zelfs helemaal gratis zijn als u vandaag meespeelt met onze weggeefactie op VRT Max. Er kan er wel maar één de gelukkige zijn, maar blijf zeker elke dag uw kans wagen, want morgen geven we weer een ander abonnement weg. Clara, blijf verwonderd.

Een bootje op de oceaan, Un barque sur l'océan van Maurice Ravel, door Symphony of London onder leiding van John Wilson. Heeft u de voorbije zomer het vliegtuig genomen en heeft u er dan op gelet of er tijdens het inschepen muziek klinkt in het vliegtuig? Klassieke muziek misschien. Bij British Airways is dat altijd het geval. Dat heb ik gisteren van Carlo geleerd in Iedereen Klassiek, ons nieuwe programma tussen 9 en 12. Benieuwd waar hij vandaag weer klassieke muziek heeft gespot. En er is ook altijd een componist van de week in Iedereen Klassiek. En de eerste in het rijtje is deze Felix Mendelssohn.

Het scherzo uit het octet van Felix Mendelssohn, met onder meer Shushan Cyranocian op viool. Het nieuws en de krantencommentaren komen in zicht, maar dit septet van Karl Amand Mangold gooi ik er toch nog even tussen.

0: Een deel uit een septet van Karl Amand Mangold door het Berolina Ensemble. Het is 7:30, Lode Roels. Goedemorgen.
1: Julie, goedemorgen.
0: Ja, Lode, de zomervakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat van start.
1: Ja, zo is dat. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag. Dus opnieuw elke dag in de klas. Voor het personeel en de scholen verandert er toch wel wat dit nieuwe schooljaar. De kleuter- en de lagere scholen, ja, die moeten gespreid over bijna 4 jaar 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het tweede leerjaar komen er ook aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook veel minder evaluatiedagen zijn. De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. De industriële groep Heijlen neemt de terreinen over en wil de Audi-site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heijlen groep heeft betaald voor de Audi-site. En in de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en ook dat hij het wapen heeft geleverd. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. We krijgen kans op wat neerslag in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en ook de dag daarna vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot een graad of 24. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Samen met het nieuwe schooljaar starten ook weer hervormingen in het onderwijs. Bij Steven van Kerkhoven vallen daarbij vooral de nieuwe minimumdoelen op voor het lager onderwijs, zegt hij in Gazet van Antwerpen. Die moeten de kennis en het niveau weer opkrikken, al met al een goede zaak. Want kennis zal ook nodig zijn om de uitdagingen aan te gaan van de nieuwe tijd, waarin internet, automatisering en artificiële intelligentie de samenleving transformeren. Kinderen moeten leren omgaan met ideologisch en commercieel aangejaagde algoritmes, met filterbubbels, complotdenken en fake news. En ook dat begint, net als lezen en schrijven, al in de eerste schooljaren. De tanker van het onderwijs keer je weliswaar niet in 1, 2, 3. Opeenvolgende onderwijsministers beloofden het tijd te keren. En nu ook minister Demir, want het niveau van het onderwijs in Vlaanderen moet weer omhoog. Maar ineens wil ze heel snel gaan. En daarbij zegt ze niet te geven om wat de leerkrachten van haar vinden. Toch vreemd, zegt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Want als je de leerkrachten niet mee hebt, dan zal het toch niet lukken. Dan blijven het mooie plannen op papier en zeggen we binnen 10 jaar nog altijd dat de tanker nu eindelijk eens moet keren. Ook Peter Meilemans ziet het zo in Nieuwsblad. Zuhal Demir wil terecht het Vlaamse onderwijs opnieuw op de rails zetten, met meer kennis en strengere minimumdoelen. Onder meer door meer tucht in de klas, voor meer aandacht en concentratie. Maar ze ondergraaft dat plan zelf, met ideologische en symbolische ingrepen. Moet die 30 juni echt een volledige lesdag zijn? Wat bereiken we eigenlijk met de tijd voor klasraden in te korten? Daarmee zet Demir onnodig kwaad bloed bij het werkveld. En haar hervorming kan alleen slagen als ze niet alleen maar gelijk wil halen, maar ook leerkrachten en scholen meekrijgt. In Belang van Limburg kijkt Liliana Casagrande naar de centen achter deze discussie. Vlaanderen heeft jaarlijks 17 miljard euro over voor onderwijs. En we hebben een bijzonder groot lerarenkorps. Maar de resultaten blijven onvoldoende. Het probleem is dus niet simpelweg een gebrek aan middelen. Hervormingen dringen zich op. Alleen is onderwijs een bijzonder delicate materie. Dat weten we al uit eerdere hervormingspogingen die stuk liepen. Demir staat voor de moeilijke opdracht om leerkrachten en vakbonden mee te krijgen. Hopelijk verzandt de noodzakelijke hervorming niet in stakingen en verzet. Voor Anneleen van Bos-Zuid, minister van Asiel en Migratie, wordt 1 september ook een bijzondere dag. Want dan schrapt ze in Brussel de financiering van 1000 plekken voor asielzoekers, de helft van wat voorzien is. Dat kan, zegt de minister, want de wachtlijst voor opvang krimpt. Schandelijk, zegt Bart Eekhout in De Morgen. Het is de weg naar meer dakloosheid, meer illegaliteit, meer onveiligheid. Maar de boekhouding van de minister zal kloppen. Een minister die foetert over de verloedering van Brussel, maar dat zelf mee in de hand werkt. Als de opvang dan toch beheersbaar is, stelt Van Eekhout, laat asielzoekers dan ook opvang vragen in andere steden dan Brussel. En laat dan ook, in bijvoorbeeld Gent of Antwerpen, wie uit de boot valt, gewoon aan zijn lot over. We zullen zien hoe lang het duurt. De pijnlijke beursgang van Shein toont dat de Chinese e-commerce-giganten niet onaantastbaar zijn, merkt Bart Haakop in De Tijd. Europese en Amerikaanse toezichthouders zetten het bedrijf onder druk wegens arbeidsvoorwaarden, namaak, veiligheid en milieuschade. De spotgoedkope Chinese pakjesstroom heeft dus wel degelijk een prijs. De strijd is daarmee allerminst gewonnen, maar ze bewijst wel dat we Chinese economische reuzen pijn kunnen doen. We hoeven ons dus nog lang niet gewonnen te geven. Ook niet tegen de VS. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, is op het matje geroepen nadat hij zich weer eens provocerend had bemoeid met de binnenlandse politiek. Waarschijnlijk doet White lustig verder, want België is maar klein. Maar toch zou die agressieve stijl van hem en van Trump wel eens slecht kunnen uitpakken voor de VS, stelt Koen Vidal in De Standaard. België en ook Canada laten zich niet zomaar intimideren en zoeken steeds meer steun bij andere partners. Zo groeit de solidariteit tussen landen die genoeg hebben van de Amerikaanse treiterpolitiek. Wat Trump als machtsvertoon ziet, kan dus wel eens uitmonden in het tegenovergestelde. Een VS die steeds meer bondgenoten tegen zich in het harnas jaagt. Het is dinsdag 1 september. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

John Sermon op sopraansax. En hij schreef ook dit nummer, Wayfarers All. We zijn allemaal reizigers. Straks is onze bestemming Berlijn met onze keuze van Clara. Maar eerst gaan we nog eens langs in Catfish Row.

0: Porgy Sings uit Catfish Row. De orkestsuite die George Gershwin maakte op basis van zijn opera Porgy and Bess.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week mezzosopraan Anne-Sophie van Otter met haar nieuwste album Berlin, Berlin, Berlin. Met Duitse liedjes uit de jaren 1920 tot 1940. Anne-Sophie van Otter had de laatste tijd niet zo'n goede recensies gekregen eigenlijk. Want ja, een menselijke stem die zakt met de leeftijd. En Anne-Sophie van Otter is intussen 71. Maar op dat soort kritiek heeft ze nu het perfecte antwoord. Een cabaretnummer met haar prachtige, rijpe stem en met de nodige zelfspot.

wie es da drinnen aussieht, geht niemand was.

Zo doe je dat. Je critici stijlvol van antwoord dienen. Ah, mijn stem is te veel gezakt? Dan zal ik u daar eens een liedje over zingen. Over hoe ze ook vroeger al commentaar hadden op zangeressen met een lage stem. Ach, wie schön man zingt imitatief. Ach, hoe mooi men zingt steeds lager. Anne-Sophie von Otter op haar nieuwe album Berlin, Berlin, Berlin. Onze keuze van Clara.

Lavinia Meijer op harp met een scherzetto van Jacques Ibert. Het nieuwe concertseizoen begint, maar waarvoor zou ik nu kaartjes kopen? Soms weet ik het ook niet meer en dan helpt het mij wel om het eens te vragen aan iemand die er meer in thuis is dan ik en die er ook heel enthousiast over kan praten. En dat kan mijn collega Ilja Lisser als geen ander. Straks na 8 uur komt hij langs met 3 tips voor concerten waar hij zelf heel hard naar uitkijkt.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Goertzenich Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Voor zo'n 1,2 miljoen kinderen en jongeren start vandaag het nieuwe schooljaar. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in ons land in werking. En in de VS is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. 1 september vandaag en dus beginnen ruim 1 miljoen leerlingen in Vlaanderen zometeen aan een nieuw schooljaar. Voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe jaar ook heel wat. Sanne Baak, je hebt het overzicht. Wat is er nieuw?
2: Wel, het is vandaag de officiële start voor bijna 1000 nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Al mogen scholen die de komende 4 jaar wel op eigen tempo invoeren. 30 inspiratiescholen moeten daarbij het goede voorbeeld geven. Daarnaast zijn er ook nog pionierscholen. Die moeten dan weer uitzoeken hoe ons onderwijs inclusiever kan zijn voor kinderen met extra zorgnoden. Ook nieuw, scholen kunnen vanaf het tweede leerjaar aparte taalklassen maken voor anderstalige nieuwkomers. En in het secundair krijgt 5% van de eerstejaars 3 uur extra les om het Nederlands te verbeteren. Nog in dat secundair zijn pedagogische studiedagen afgeschaft en is er minder tijd voor examens en deliberaties. En op elke school moet een gedragsexpert helpen om tot meer rust en routines te komen in en rond de klas.
1: Sanne, dankjewel. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas is ook juf Els van het derde leerjaar er klaar voor. Het thema van de school dit jaar is groeien. En ook voor haar is het wennen aan de nieuwe minimumdoelen, die dus bepalen wat de leerlingen tenminste moeten kennen en kunnen.
3: Het is allemaal een beetje nieuw en anders, maar we voelen toch wel dat de lat omhoog moet, zullen we maar zeggen. Als ik het vergelijk, voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen. Dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus Het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
1: Haar school is een van de 30 inspiratiescholen die een voortrekkersrol moeten nemen om die nieuwe minimumdoelen in te voeren. En vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in werking in ons land. Het vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Filip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
4: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu. Het nieuwe strafwetboek geldt voor alle misdrijven die vanaf vandaag worden gepleegd. Voor oudere misdrijven zal de rechter telkens het oude en het nieuwe strafwetboek met elkaar moeten vergelijken en dan de minst strenge straf uitspreken. En dat kan nog wel enkele jaren duren.
1: De Kempische industriële groep Heile heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. En dat 1,5 jaar nadat de laatste auto daarvan de band rolde. De groep wil de site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. Dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heile groep heeft betaald voor de Audi-site. De nieuwe eigenaar gaat nu op zoek naar bedrijven die er zich willen vestigen. Dat zegt woordvoerder Sarah Dirks.
5: We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site. Zodat dat park eigenlijk kan uitgroeien tot een economische, duurzame economische motor voor Brussel.
1: Het zal een kleine 10 jaar duren voor de site helemaal operationeel zal zijn. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit toegegeven in de afspraak op Canvas. Afgelopen zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan komen, zegt de Prater. Volgens haar moeten we ons aanpassen en weerbaarder worden.
6: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
1: Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf deze maand opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen en daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet. Maar de vakbonden zeggen dat er was afgesproken om alleen met vrijwilligers te werken. Het personeel moet volgens de bonden zelf kunnen beslissen of ze naar een conflictgebied willen vliegen of niet. De stakingsaanzegging gaat vandaag in. Als Brussels Airlines de beslissing niet intrekt, dan kunnen er dus acties komen. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het hoofd van de Oekraïnse spoorwegen. Op andere plaatsen in Kiev zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen omgekomen. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft geviseerd. En ook Oekraïne heeft enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen ingezet tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. De Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en ook dat hij het wapen heeft geleverd. Meer uitleg door Thomas de Graven.
7: 30 jaar lang was het grootste mysterie in de hiphopwereld. Wie vermoordde Tupac Shakur? Nu is de 63-jarige Dwayne Keith Davis door een jury schuldig bevonden aan moord op de legendarische rapper. Davis, een oud bendeleider, had het plan bedacht om wraak te nemen op Tupac en zijn platenbaas nadat de twee hadden gevochten met de neef van Davis. Het zou de neef geweest zijn die effectief de trekker overhaalde, maar hij is inmiddels overleden. Davis verdedigde zich door te zeggen dat hij het verhaal verzonnen had om geld te verdienen, maar de jury vond zijn woorden genoeg om hem schuldig te bevinden. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.
1: In Nepal en Tibet is het dodental van de vloedgolf vorige week gestegen tot meer dan 1000. Het overgrote deel van hen is in Nepal omgekomen. Er zijn ook nog altijd 4400 mensen vermist. Onder meer in enkele tunnels van waterkrachtcentrales wordt nog altijd gezocht naar meer dan 600 mensen die daar vorige week aan het werk waren. Reddingswerkers hebben intussen al 4 lichamen naar boven gehaald. Ze blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijke overlevenden. Maar de kans wordt steeds kleiner dat ze vermisten nog levend zullen terugvinden. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag in het oosten, maxima tot 22 graden vandaag. Morgen en ook donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag zachter met op zondag tot 29 graden. De zomervakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat zometeen van start. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen zitten vanaf vandaag opnieuw in de klas. Voor de scholen en het personeel zijn er ook heel wat dingen die veranderen. Alle details daarover vindt u in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Julie van Bogaert.
9: Goedemorgen. Een opstel schrijven over mijn vakantie. Hoort dat er nog bij aan het begin van het nieuwe schooljaar? Ik denk dat horniste Sarah Willis liever een nummer zou spelen over haar vakantie. Over haar vakantie in Cuba.

0: hoorniste Sarah Willis. Ze heeft haar hart verloren aan Cuba en aan Cubaanse muziek. Dit komt van op haar eerste Cubaanse album, Mozart y Mambo. Een Cubaanse dans van Ernesto Oliva Rodriguez. Bent u ons alles gaan opzoeken op VRT Max? Ik zou dat toch maar doen, want voor de start van het nieuwe cultuurseizoen geven we elke dag een abonnement weg. Elke dag van een ander cultuurhuis. En vandaag is dat voor de Bijloken in Gent hun All You Can Hear formule. Ga dus maar snel uw kans wagen bij Clara op VRT Max.
1: Espresso.

0: De Argentijnse pianist en componist Pablo Siegler met zijn eigen Milonga en el Vento. Espresso. In september gaan niet alleen de schoolpoorten weer open, maar ook de deuren van veel cultuurhuizen. Het aanbod is enorm en keuzes maken daardoor niet altijd makkelijk. Maar gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen, want de komende 2 weken gidsen wij u in Espresso door het nieuwe cultuurseizoen. En met wij bedoel ik dan vooral mijn geweldige collega's. Vandaag is dat Ilja Lisser. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Julie.
0: Ilja, je bent muzieksamensteller bij Clara, onder meer bij Music Matters. Dus als iemand weet wat er op muzikaal vlak de moeite is dit seizoen, dan ben jij het wel. En daarom heb ik jou gevraagd om 3 tips te geven, 3 dingen waar je zelf enorm naar uitkijkt. Heb ik het jou moeilijk gemaakt?
1: Ontzettend. Als je tegenwoordig naar die programmaboekjes kijkt, ja. Die zijn soms zo dik als een novelle, maar ook wel als een hele omnibus.
0: En, het geeft echt zin om alles eruit te
1: zien. Zin, maar kiezen is verliezen.
0: Ja. En jij kan er niet snel genoeg aan beginnen, denk ik, want jij hebt jouw eerste tip al voor eind deze maand. Vertel.
1: Ja, op 27 september gaat het Utopia Ensemble de nieuwe CD releasen, samen met Psalentis dit keer. Mm-hmm. En dat is altijd zo'n ensemble waar ik enorm naar uitkijk. Niet alleen omdat ze prachtig, mooi, intiem zingen, maar ook omdat ze altijd heel veel aandacht besteden aan het programma. En dit keer is het programma volledig opgehangen aan de Onze Lieve Vrouwenkerk, nu kathedraal, in Antwerpen, waar ze zo'n heel mooi programma gaan presenteren van de vroege middeleeuwen tot de late middeleeuwen tot aan de vroege barok. Ja. Zodat je zo heel mooi de polyfonie kan volgen die daar in die kerk geschreven werd. De kerk stond namelijk bekend als bijzonder rijk. Mm-hmm. En kon echt de beste zangers en de beste hofcomponisten aantrekken. Dus een zeer boeiende periode waar ik echt heel erg naar uitkijk van wat gaan ze daarmee doen en welke componisten en welke stukken plukken ze daaruit.
0: Ja, A Musical Path to Rubens. Dus tot aan die bloeiperiode van Rubens in Antwerpen. Ja, Ilja, ik heb de indruk dat jij een tour wil maken langs alle kathedralen in Vlaanderen, want jouw tweede tip, daarvoor moeten we in de Sint-Baafskathedraal in Gent zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja, geen plek zo mooi om polyfonie te horen, denk ik, als toch een kerk. Ja. Hè? Die intieme setting, het idee van misschien heeft die muziek daar ook ooit wel geklonken. Dat voegt toch ook wel wat toe. Nee, in de Sint-Baafskathedraal, daar gaat La Tempête, het Franse oude muziekensemble, het Festival van Vlaanderen Gent openen met Bomba Flamenca.
0: Ah, maar dat doet een belletje rinken.
1: Nog niet zo lang geleden ook Keuze van Clara. Hè? Dat was een nieuwe cd waarin ze zo muzikaal de begrafenisceremonie van Karel de Vijfde gaan reconstrueren.
0: Het is wel symbolisch dan om dat te doen in de stad waar hij geboren is.
1: Nou ja, precies. Ja. Dus waarschijnlijk dat daarom ook het festival dacht, daarmee gaan we gewoon ons festival aftrappen. Er is geen beter concert. Helaas is het ook al uitverkocht. Ai. Maar niet getreurd. Ze komen in oktober ook nog naar Bozar om de Maria Vespers van Monteverdi uit te voeren. En dat gaan ze ook à la La Tempête doen. Hè? Waar zo vaak de lacunes in de muziekgeschiedenis worden opgevuld met eigen creativiteit en eigen ideeën. Waardoor die muziek weer springlevend wordt, weer gaat leven. En waardoor je dus op andere manieren weer gaat luisteren naar die stukken die we eigenlijk al heel erg goed kennen.
0: Oké, dus 2 keer die fantasievolle blik van La Tempête. Ik snap helemaal waarom die in jouw top 3 staat. En dan zijn we al bij nummer 3 aanbeland.
1: Janine Dubic, dat is portretartiest in Beaux-Arts. Die gaat in totaal 4 keer daar optreden. Mm-hmm. Zij is sopraan, zij komt uit Trinidad, uit de Caribische eilanden. Mm-hmm. En zij is zelf heel erg gespecialiseerd in oude muziek. In Purcell, in Handel, in Lully, Rameau. Daar gaat ze uiteraard ook een concert mee brengen. Maar ze wil zich van alle kanten laten zien. Dus verwacht ook Mozart, verwacht ook hedendaagse muziek van André Previn. En daar kijk ik eigenlijk wel het meest naar uit, ze gaat ook calypso zingen.
0: Oh,
1: want dat is een muziekgenre waar zij natuurlijk mee is groot geworden. Ja. Het is natuurlijk het folkgenre van Trinidad zelf. Ze werd ooit als kind op de basisschool uitgeroepen tot calypso queen of the year. dat zegt misschien niet zoveel zo'n schoolwedstrijd, maar het zegt wel dat zij al naast klassieke muziek daar enorm mee bezig was. En zij ziet ook heel veel linken tussen barokmuziek en tussen die calypso's. Een thematiek in het slavernijverleden van sommige componisten als Handel in instrumentatie. En ze wil echt zo die westerse kunstmuziek zien meer als een erfenis die de muziek in Trinidad heeft beïnvloed dan als een overheersing. En ze gaat dus ook in Beaux-Arts tot 2 keer toe met Apollo's Fire en met het Island Chamber Orchestra, gaan ze die muziekgenres weer terug bij elkaar brengen en kijken wat dat geeft.
0: Ja, ik vind dat wel boeiend, zo van die crossover met andere muziektradities. Mooie tip ook. Dankjewel Ilja voor jouw 3 tips en blijf nog even zitten, want ik heb hier een nummer klaarstaan uit die keuze van Clara van vlak voor de zomer van La Tempête, jouw tip nummer 2 uit Bomba Flamenca.

Parce mihi domine, spaar mij heer, van Cristobal de Morales. Van op dat album van La Tempête dat voor de zomer nog een keuze van Clara was en waar Ilja Lisser zo zot van is, Bomba Flamenca. Heel binnenkort op 10 september live mee te maken in de Sint-Baafskathedraal in Gent.

0: De finale uit een klarinetquintet van Bernard Henry Crusell met Eric Hoprick op klarinet. Half negen, dag Lode.
1: Jullie, goedemorgen.
0: Vandaag start voor 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen het nieuwe schooljaar.
2: Ja, dat is juist. En voor het personeel en de scholen verandert er dit nieuwe schooljaar ook wel heel wat. De pedagogische studiedagen in het middelbaar bijvoorbeeld, die zijn afgeschaft. Er zullen ook veel minder evaluatiedagen zijn. En de kleuter- en de lagere scholen, die moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Die bepalen wat leerlingen moeten kunnen en kennen. En vandaag wordt al meteen een volledige lesdag. En dat zal ook zo zijn voor de laatste schooldag. De Kempische industriële groep Heilen heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. De groep wil de Audi-site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is nog niet bekend hoeveel de Heilen groep heeft betaald voor de Audi-site. Het zal een kleine 10 jaar duren voor het allemaal operationeel is daar. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf deze maand opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht worden ingezet. Maar de vakbonden zeggen dat er was afgesproken om alleen met vrijwilligers te werken. Personeel moet volgens de bonden zelf kunnen beslissen of ze naar een conflictgebied willen vliegen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag. Er is kans op wat neerslag in het oosten van het land. Minima tot of maxima liever tussen 17 en 22 graden. Morgen en ook donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot een graad of 24. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Een allegro vol variaties van Giovanni Battista Constanti, met een andere Giovanni op cello, Giovanni Solima. Het Bijbelse verhaal over de kleine David die zich verzet tegen de reus Goliath. Er wordt veel naar verwijzen. Ik hoorde gisteren nog een vergelijking toen het ging over de Canadese premier Mark Carney die zich niet zomaar laat doen door Donald Trump. Maar waar we het dan veel minder over hebben, dat is koning Saul die jaloers was op die dappere David. En daarover heeft George Frederick Handel een oratorium geschreven.

Zo begint het oratorium over koning Saul van George Frederick Handel. We hoorden The Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Egar. Het is nog maar 1 september, maar bij Music Matters blikken ze nu al vooruit naar 1 januari. Naar de aftrap van het Beethovenjaar. Beethovenkenner Jan Kaiers komt vanmiddag naar de studio. En ook pianist Jeff Kolaschny. Hij zal zelfs live een stukje Beethoven spelen. Goed dat we voor het nieuwe radioseizoen onze piano nog eens hebben laten stemmen. Dit is Jeff Kolaschny tijdens een 20ersconcert met Brahms.

Een van de 6 klavierstukken van Johannes Brahms, het Intermezzo, door Jeff Kolaschny. Dit kwam uit het concert dat hij gaf in onze studio Toets als een van de 20ers van Clara. Bijna tijd voor Iedereen Klassiek, ons nieuwe programma tussen 9 en 12. En ik hou mij al klaar voor de quiz. Ik ben verder ook benieuwd naar de onverwachte plekken waar Carlo deze keer klassieke muziek is tegengekomen. We zullen het samen ontdekken na Julius Röntgen, het nieuws en de krantencommentaren.

0: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
1: Het is 9 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Vandaag treedt het nieuwe strafwetboek in werking in ons land. Dat vervangt het oude strafwetboek dat bijna 160 jaar oud was. De bedoeling is om ons strafrecht moderner, logischer en humaner te maken. Meer uitleg door Filip Heijmans.
2: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
1: Er komt kritiek ook op het nieuwe strafwetboek. Volgens VUB-professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit.
3: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden. En het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude. Maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders, met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
1: Het is vandaag 1 september en dat betekent dus dat het nieuwe schooljaar is gestart. Voor deze leerlingen van de middelbare school Wico Junior Campus in Pelt in Limburg is dit een spannende dag.
4: Ik vind het wel een beetje spannend vanwege nieuwe klas. Maar ik heb er ook wel veel zin in vanwege allemaal nieuwe kinderen leren kennen.
5: Ik vind het gewoon vervelend dat we terug naar school moeten gaan.
6: Een beetje gestresst, maar ook wel goed. Voordat ik hier bijna zo niemand ken.
7: Het is spannend, maar ik ben ook blij om vrienden terug te zien.
1: En voor de scholen en het personeel verandert er wel heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en er zullen ook veel minder evaluatiedagen zijn. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou het personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden met vrijwilligers gebeurde. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar een conflictgebied willen vliegen, zegt Jolinde de Vouw van ACV Puls.
8: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische, morele aspect dat we van het vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
1: De stakingsaanzegging geldt enkel voor personeelsleden die op Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor alle andere vluchten. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen omgekomen, dat zegt het hoofd van de Oekraïnse spoorwegen. Op andere plaatsen in Kiev zijn door Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland beweert dat het enkel militaire doelwitten heeft geviseerd. Ook Oekraïne heeft zelf enkele aanvallen uitgevoerd, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen ingezet tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te beschermen. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag met kans op wat neerslag in het oosten van het land. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het zachter en op zondag kunnen we mogelijk weer tot 29 graden halen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Samen met het nieuwe schooljaar starten ook weer hervormingen in het onderwijs. Bij Steven van Kerkhoven vallen daarbij vooral de nieuwe minimumdoelen op voor het lager onderwijs, zegt hij in Gazet van Antwerpen. Die moeten de kennis en het niveau weer opkrikken, al met al een goede zaak. Want kennis zal ook nodig zijn om de uitdagingen aan te gaan van de nieuwe tijd, waarin internet, automatisering en artificiële intelligentie de samenleving transformeren. Kinderen moeten leren omgaan met ideologisch en commercieel aangejaagde algoritmes, met filterbubbels, complotdenken en fake news. En ook dat begint, net als lezen en schrijven, al in de eerste schooljaren. De tanker van het onderwijs keer je weliswaar niet in 1, 2, 3. Opeenvolgende onderwijsministers beloofden het tijd te keren. En nu ook minister Demir, want het niveau van het onderwijs in Vlaanderen moet weer omhoog. Maar ineens wil ze heel snel gaan. En daarbij zegt ze niet te geven om wat de leerkrachten van haar vinden. Toch vreemd, zegt Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Want als je de leerkrachten niet mee hebt, dan zal het toch niet lukken. Dan blijven het mooie plannen op papier en zeggen we binnen 10 jaar nog altijd dat de tanker nu eindelijk eens moet keren. Ook Peter Meilemans ziet het zo in Nieuwsblad. Zuhal Demir wil terecht het Vlaamse onderwijs opnieuw op de rails zetten, met meer kennis en strengere minimumdoelen. Onder meer door meer tucht in de klas, voor meer aandacht en concentratie. Maar ze ondergraaft dat plan zelf, met ideologische en symbolische ingrepen. Moet die 30 juni echt een volledige lesdag zijn? Wat bereiken we eigenlijk met de tijd voor klasraden in te korten? Daarmee zet Demir onnodig kwaad bloed bij het werkveld. En haar hervorming kan alleen slagen als ze niet alleen maar gelijk wil halen, maar ook leerkrachten en scholen meekrijgt. In Belang van Limburg kijkt Liliana Casagrande naar de centen achter deze discussie. Vlaanderen heeft jaarlijks 17 miljard euro over voor onderwijs. En we hebben een bijzonder groot lerarenkorps. Maar de resultaten blijven onvoldoende. Het probleem is dus niet simpelweg een gebrek aan middelen. Hervormingen dringen zich op. Alleen is onderwijs een bijzonder delicate materie. Dat weten we al uit eerdere hervormingspogingen die stuk liepen. Demir staat voor de moeilijke opdracht om leerkrachten en vakbonden mee te krijgen. Hopelijk verzandt de noodzakelijke hervorming niet in stakingen en verzet. Voor Anneleen van Bos-Zuid, minister van Asiel en Migratie, wordt 1 september ook een bijzondere dag. Want dan schrapt ze in Brussel de financiering van 1000 plekken voor asielzoekers, de helft van wat voorzien is. Dat kan, zegt de minister, want de wachtlijst voor opvang krimpt. Schandelijk, zegt Bart Eekhout in De Morgen. Het is de weg naar meer dakloosheid, meer illegaliteit, meer onveiligheid. Maar de boekhouding van de minister zal kloppen. Een minister die foetert over de verloedering van Brussel, maar dat zelf mee in de hand werkt. Als de opvang dan toch beheersbaar is, stelt Van Eekhout, laat asielzoekers dan ook opvang vragen in andere steden dan Brussel. En laat dan ook, in bijvoorbeeld Gent of Antwerpen, wie uit de boot valt, gewoon aan zijn lot over. We zullen zien hoe lang het duurt. De pijnlijke beursgang van Shein toont dat de Chinese e-commerce giganten niet onaantastbaar zijn, merkt Bart Haakop in De Tijd. Europese en Amerikaanse toezichthouders zetten het bedrijf onder druk wegens arbeidsvoorwaarden, namaak, veiligheid en milieuschade. De spotgoedkope Chinese pakjesstroom heeft dus wel degelijk een prijs. De strijd is daarmee allerminst gewonnen, maar ze bewijst wel dat we Chinese economische reuzen pijn kunnen doen. We hoeven ons dus nog lang niet gewonnen te geven. Ook niet tegen de VS. Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, is op het matje geroepen nadat hij zich weer eens provocerend had bemoeid met de binnenlandse politiek. Waarschijnlijk doet White lustig verder, want België is maar klein. Maar toch zou die agressieve stijl van hem en van Trump wel eens slecht kunnen uitpakken voor de VS, stelt Koen Vidal in De Standaard. België en ook Canada laten zich niet zomaar intimideren en zoeken steeds meer steun bij andere partners. Zo groeit de solidariteit tussen landen die genoeg hebben van de Amerikaanse treiterpolitiek. Wat Trump als machtsvertoon ziet, kan dus wel eens uitmonden in het tegenovergestelde. Een VS die steeds meer bondgenoten tegen zich in het harnas jaagt. Het is dinsdag 1 september. Ik ben Dominique De Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
0: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
9: Goedemorgen. Met 1,2 miljoen zijn ze de Vlaamse leerlingen die vandaag weer naar school trekken. Dat zou toch alleszins moeten gebeurd zijn, vermoed ik, die ochtendrush, want het is iets over 9 uur ondertussen. Welkom bij Iedereen Klassiek. En ook Jean Sibelius stuurde zijn kinderen naar school. Hij schreef er toch muziek over en dat is deze koormuziek, De Weg naar School.

deze ochtend aan de vele schoolpoorten in Vlaanderen even rustgevend en gelukzalig was zoals in deze muziek, dat viel echt wel nog af te wachten. Koormuziek van Jean Sibelius, De Weg naar School, met het Philharmonisch Kamerkoor uit Estland onder leiding van Heikki Seppänen. Jean Sibelius had ook wel ouderlijke plichten, want hij was een vader van maar liefst 6 dochters. Jawel, 6 dochters. En zijn langst levende dochter, Margaretha, overleed in 1988.

De Dans van de Herderin, een hitje van Hugo Alvén met het Zweedse Radiosymfonieorkest onder leiding van Esa-Pekka Salonen. Het komt uit één van zijn balletten van Hugo Alvén, De Bergkoning. En dat verhaal, het libretto, kreeg hij van een schilder, een goede vriend, een zekere John Bauer, die in Zweden enorm bekend is voor zijn tekeningen en schilderijen van trollen en prinsessen. Niet van herderinnetjes. Onze componist van de week is nog steeds Felix Mendelssohn. Hij komt er zo meteen aan in onze playlist hier bij Iedereen Klassiek. Eerst geven we heel graag de rode loper aan zijn zus. Ook met de initialen FM. Fanny Mendelssohn.

Beatrice Roche met drie pianostukken van Fanny Mendelssohn. En zij brengt ons naadloos over tot bij onze componist van de week. Fanny Mendelssohn was de oudste van de vier kinderen en daarna kwam Felix Mendelssohn. Ze hadden een toch wel bijzondere band als broer en zus. En je zou het bijna vergeten als je over historische figuren praat. Ja, die mensen hadden natuurlijk ook hun communicatiemiddel om met elkaar te communiceren. En dat was in hun tijd, in hun geval, veel brieven schrijven. Dat deden ze naar elkaar, Fanny en Felix Mendelssohn. Van Fanny Mendelssohn zijn er zo'n 150 bewaard gebleven. En dat is natuurlijk voor ons een schat aan informatie. Ze correspondeerde met Felix onder andere over zijn muziek, over haar muziek uiteraard ook, maar ook over het artistieke leven in Berlijn en over de politieke situatie in Londen toen Felix daar even op bezoek was. Zo schreef ze ooit een brief aan haar broer met de boodschap dat ze zijn octet heeft gekopieerd voor een zekere Karel Klingeman. Dat was een diplomaat in Londen die zelf ook violist was, een best wel begenadigd muzikant. Goede pennenvriend ook van haar broer en van Fanny zelf ook trouwens. En Felix Mendelssohn is ooit eens met die Karel Klingeman op reis geweest naar Schotland. Hier is dat octet van Felix Mendelssohn, het openingsdeel met Roel Dieltien cellist en Ensemble Exploration.

0: Roel Diltiens en zijn ensemble Exploration met het openingsdeel uit het octet van Felix Mendelssohn, onze componist van de week. De eerste van het gloednieuwe seizoen Iedereen Klassiek, en morgen maken we kennis met zijn religieuze muziek.
1: Iedereen Klassiek met Carlos Gillot.

Bariton Zambel Hasselhorn met twee liederen van Franz Schubert. Eerst aan Sylvia en net nog Fischer Weise over een visser die helemaal geen zorgen heeft. Hij geniet van het leven. In de vroege ochtend trekt hij erop uit. Hij zingt een liedje, gooit zijn lijn uit en zo is hij helemaal klaar voor een nieuwe dag. Maar ook vrouwen kunnen naar een vis tussen aanhalingstekens hengelen, dus hij moet toch een beetje oppassen voor dat herderinnetje op de brug. Die arme visser toch. Die forelle is dan weer een ander lied van Franz Schubert, een bekend lied met een volksliedachtige melodie die later zou terugkeren in zijn mooie pianoquintet. Dat forelle-quintet hier met Andreas Hefliger aan de piano en het Takács-kwartet.

Zo glad als een aal, die forel. Uit dat forellenquintet van Franz Schubert, zijn pianoquintet, thema en variaties met Andreas Heffliger aan de piano en het Takács Quartet. Georges Bizet neemt ons nog even mee naar Rome, naar Italië, met deze symfonische muziek Roma, het orkest van Parijs onder leiding van Paavo Järvi.

0: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Maar alle beklaagden hadden een maand tijd om in beroep te gaan. En 43 van hen hebben dat ook effectief gedaan. Zij zullen nu voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Puls een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat in het verleden met vrijwilligers gebeurde. Volgens de vakbonden zijn er heel wat personeelsleden die liever niet naar een conflictgebied willen vliegen. De stakingsaanzegging geldt wel enkel voor vluchten van en naar Israël, zegt Jolinde de Vieuw van ACV Puls.
1: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv-vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een stakingsvergoeding.
0: Vanochtend is voor 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen het nieuwe schooljaar gestart. Voor scholen zijn er heel wat nieuwe dingen dit jaar. Gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas is bijvoorbeeld een van de 30 inspiratiescholen die een voortrekkersrol moet nemen om de nieuwe minimumdoelen in te voeren. Voor leerlingen en leerkrachten is het een spannende start van dit nieuwe schooljaar, zag Sanne Baak.
2: Goedemorgen!
3: Een laatste knuffel met papa of mama aan de schoolpoort en dan een blij weerzien met de vriendjes.
4: Ik heb heel veel zin in het school, omdat ik een lieve juf heb en leuk mijn vriendjes terugzien en leuk spelen.
5: Wel om iedereen terug te zien, maar niet omdat ze vroeg opstaan is.
3: Charlotte gaat naar het vijfde leerjaar en heeft deze zomer al geoefend op haar Frans.
6: Bonjour, je m'appelle Charlotte.
3: Juf Els verwelkomt als tuinier de kinderen met een toneeltje.
7: Kun je groeien door nieuwe dingen te leren?
3: Het jaarthema hier is groeien en dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten, want die staan voor een stevige uitdaging om met de nieuwe minimumdoelen aan de slag te gaan.
8: Als ik het vergelijk voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen, dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
3: Maar vandaag draait het vooral om kennismaking en leren samenwerken.
9: Het grote groeionderzoek begint!
0: In Nepal blijven reddingswerkers zoeken naar meer dan 600 vermisten die zouden vastzitten in de tunnels van waterkrachtcentrales na de verwoestende vloedgolf van vorige week. Daardoor zijn zeker 10 van die tunnels volgelopen met modder en water. De reddingsteams hopen nog overlevenden te vinden, maar die kans wordt met de uren kleiner. Dat zegt correspondent in de regio Davy Boerma.
10: Die tunnels zijn heel groot, dus technisch gezien is er ruimte om weg te rennen voor dat water. Maar er moet zuurstof zijn, het moet maar gelukt zijn omdat ze zo weinig tijd hadden om weg te rennen voor die golf. En dat er geen teken van leven is, geeft natuurlijk niet veel hoop.
0: Ondertussen blijft het dodental na de plotse overstromingen in Nepal en Tibet oplopen. Er zijn nu al zeker 1000 doden geteld en er blijven ook nog 4400 mensen vermist, onder wie ook honderden buitenlanders. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen vandaag met kans op wat neerslag in het oosten. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en een graad of 24. Vanaf vrijdag zachter met op zondag mogelijk tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
12: Goedemorgen, welkom. Eind vorig jaar kondigde ze haar pensioen aan en dat was niet geheel onverwacht. Dat was eigenlijk vrij logisch. Als je 81 jaar bent, dan is het misschien wel eens tijd om een stapje terug te zetten, ook wanneer je gezondheid er wat op achteruit gaat. Ze zal dus geen concerten meer spelen in binnen- en buitenland, maar gelukkig kunnen we volop genieten van haar cd-opnames. Maria João Pires in het 14e pianoconcerto van Mozart.

Maria João Pires in het openingsdeel uit het 14e pianoconcerto van Mozart en Claudio Abbado dirigeerde de Wiener Philharmoniker. Zij is deze week pianist van de week bij Maestro, de eerste week van het nieuwe seizoen. En deze namiddag speelt ze bij Mark Janssens een intermezzo van Johannes Brahms. Een paar weken geleden was ze nog te spotten in Lausanne in Zwitserland. Ze was daar op vakantie. Ze wilde heel graag een van haar dochters bezoeken. Ze ging ook op restaurant, uiteraard. Dat hoort er wel eens bij. En dat schrijft ze ook op sociale media. Daar had ze voor het eerst in haar leven een hamburger. Je moet je dat voorstellen. Maria João Pires, 82 jaar. En voor het eerst in haar leven eet ze gewoon een hamburger. Wel met vis, schrijft ze erbij, want ze eet geen vlees. Dus het was ergens wel een fishburger, geen echte hamburger. Maar ik hoop wel dat het gesmaakt heeft voor Maria João Pires op haar 82ste. Simone Kermes doet waar ze goed in is en dat is barokmuziek zingen. Hier een aria van Leonardo Leo.

Als je het woord morir hoort in een opera-aria, dan weet je dat het niet zo goed gaat met een personage. Sopraan Simone Kermes in een aria uit Il Demetrio van Leonardo Leo.

Luitist Rolf Lislevant met zijn eigen muziek, Passacaglia Andalus, Thor Harold Johnson op gitaar en Pedro Esteban percussie. Nieuw in Iedereen Klassiek is ons dagelijks quizmoment. Dat is voor zometeen. Eén vraag, één antwoord en één verrassende quizmaster. Dat is het. En het is puur spelplezier. Er zijn geen prijzen te winnen. Het is echt voor de fun om met een goed gevoel de dag verder te kunnen zetten. U kan straks gewoon meespelen via die VRT Max-app.

0: We blijven nog even in Andalusische sferen met het Concerto Andalus van Joaquín Rodrigo, het openingsdeel.
1: Iedereen klassiek.
0: Het is ruim 10:30, ondertussen hoog tijd om aan onze quiz te beginnen. Elke weekdag polsen we graag even naar uw muzikale oren, want we stellen een luistervraag, dus het is wel even focussen, geblazen, even goed luisteren. Zet dus noods de radio wat luider en speel gewoon mee voor het plezier. Het is een ABC-vraag telkens, dus het enige wat u zo meteen hoeft te doen is A, B of C sturen via die VRT Max-app. Zo kan u met ons meespelen. Let op, eens de vraag is gesteld door de quizmaster, heeft u maar een paar minuten de tijd om dat antwoord door te sturen. Dus wacht zeker niet te lang met uw goed beredeneerde gok of antwoord. En vandaag is onze quizmaster toch wel een muzikale duizendpoot.
2: Goedemiddag, ik ben Senne Guns, de maestro fortissimo van Ketnet.
3: Maestro, maestro.
2: In dat programma ga ik op zoek naar muzikale oplossingen voor kleine problemen. Op VRT Max vind je trouwens ook Koken met Classics.
4: Classic Stories.
5: Koken.
2: Een podcast over de muzikale keuken.
5: Met classics.
2: Van bekende rocksongs. Rockmuziek wordt wel eens geassocieerd met veel pinten drinken en laat in bed kruipen. Maar daar kunnen klassieke muzikanten ook iets van. Er is zelfs speciaal muziek geschreven voor mensen die er 's avonds niet in kunnen. Frédéric Chopin was bijvoorbeeld zo'n nachtbraker. Hij gaf vaak tot 's avonds laat concerten in Parijs en daarna componeerde hij weer verder, al dan niet met houten kop. Maar weet u ook hoe de muziek heet die we vooral met de late uurtjes verbinden? Is dat A, een nocturne, B, een impromptu, of is het C, een obscurio? Luister goed.

0: Pianomuziek van Frédéric Chopin. Ik moet het een beetje algemeen houden, want het is natuurlijk deel van onze quiz vandaag. We waren op zoek naar een specifiek type van pianomuziek. Nachtmuziek, een pianostuk voor de latere uurtjes. Want ja, onze quizmaster Senne Gun stelde de vraag, hoe noemt men zo'n stuk? Was dat A, een nocturne, B, een impromptu of C, een obscurio? Als ik even de Clara heb bekijkt, ben ik ontzettend blij dat u massaal meespeelt met onze quiz van vandaag. Vind ik heel fijn dat het meteen ook wat teweeg brengt bij jullie thuis. En als ik de rekensom een beetje maak, dan zie ik toch wel een grote voorkeur voor antwoord A, voor de nocturne. Chopin schreef naast andere dingen ook concerto's, preludes, sonates. Maar wij zochten een andere muziekvorm en dat is...
1: Het juiste antwoord is een nocturne.
0: Inderdaad, de nocturne, een pianonocturne, een kort, langzaam pianowerk, helemaal in de sfeer van zo'n melancholieke, intieme nachtscène. Prachtig werk, prachtige muziek. En ja, Frédéric Chopin maakte dat pianostuk of die pianovorm onsterfelijk, alhoewel hij was zeker niet de eerste om nocturnes voor piano te componeren. John Field ging hem toch een paar jaar voor. Maar goed, Frédéric Chopin heeft het toch wel mooi op zijn uiveren kunnen drukken, die nocturnes. Het was dus onder andere geen impromptu, dat was antwoord B van onze quiz. Maar dat schreef Chopin ook, maar dit is er toch eentje van Franz Schubert.

Andreas Hefligaer met een impromptu van Frans Schubert. Clémence de Grandval, chique naam. En ze kwam ook uit een chique familie, hoor. Ze kwam uit een aristocratisch gezin met toch wel de nodige passie en liefde voor kunst en cultuur. Vader amateurschrijver, moeder bedreven pianist en zij zelf, Clémence de Grandval, zong en speelde piano. Ze kreeg zelfs nog les van Frédéric Chopin, die daarnet nog de hoofdrol speelde in onze quiz. Dit is het salontrio van Clémence de Grandval.

Het salontrio van Clémence de Grandval met Hans Riekelink aan de piano, Bram Nolf-Hobo en Luc Loubry op fagot. Twee weken lang zorgen wij ervoor hier bij Clara dat u gezwind aan dat nieuwe cultuurseizoen kan beginnen. Want elke dag geven we een abonnement weg. Inderdaad, een volledig abonnement. Vandaag is dat All You Can Hear, een mooie reeks bij Muziekcentrum De Bijloken in Gent. Het gaat om een pakket van 12 concerten met uitsluitend hedendaagse muziek. Misschien voor de avonturiers onder u of voor de ontdekkers onder u. En hoe kan u dat abonnement winnen? Wel, u zal het misschien al gemerkt hebben, de Clara-app is verdwenen. Alles wat in de Clara-app kon, kan dus nu ook in de VRT Max-app. Dat is de plek waar u naartoe moet. Dus daar kan u ook meespelen voor dat abonnement. Bij Clara op VRT Max vindt u een wedstrijdpagina. Klik op de knop Doe mee en win. En zo bent u een quizvraag verwijderd om kans te maken op dat pakket All You Can Hear. Een mooi abonnement bij Muziekcentrum De Bijloken in Gent met onder meer het Vlaams Radiokoor, Jan Michiels, Isolisti, Spectra en ook deze cellist Arne de Forse, want hij komt naar Gent voor muziek van Yannis Xenakis.

Een fragment uit Nomos Alpha van Yannis Xenakis met de Belgische cellist Arne de Forse. En hij zal dat werk volgend jaar in Muziekcentrum De Bijloken spelen naast heel wat ander solo-repertoire voor cello van die Griekse componist Yannis Xenakis. En voor dat concert kan u dus onder meer vandaag tickets winnen in de VRT Max-app. Gewoon even kijken en doe mee en win is de boodschap. Na het nieuws van 11 uur trekken wij naar Amerika dankzij Antonin Dvorak, maar eerst nog de dansschoenen van Edvard Grieg met deze symfonische dans gespeeld door het VDE Symfonieorkest Köln onder leiding van Eivind Adland.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen toen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 27 van hen hebben dat ook effectief gedaan, zegt Luc de Cler, woordvoerder van de Hoven en Rechtbanken.
1: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf. Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
0: Zij zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma halen. Eerder konden ze daar al les volgen en opleidingen, maar die telden niet mee om een officieel schooldiploma te kunnen krijgen. Dat verandert nu. Vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen één overheidsinstelling die het onderwijs daar organiseert. En die lessen tellen dus ook mee in het reguliere onderwijs wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen. En dat is erg belangrijk, zegt Ellen Duyk van de Vlaamse gemeenschapsinstellingen. Zij organiseren de lessen.
2: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
0: Een deel van het schoonmaakpersoneel van de Antwerpse gemeentescholen hebben vanmorgen actie gevoerd tegen besparingen van de stad. Er verdwijnen bijna 20 jobs en heel wat schoonmakers krijgen ook minder werkuren. En dat zal gevolgen hebben, zegt Inge Gillis van het ACV.
3: Dus er gaat waarschijnlijk minder grondig gepoetst worden. Eigenlijk de schoonmakers moeten meer rondlopen en kijken of het echt vuil is. En als het echt vuil is, dan mogen ze kuisen en anders dan moeten ze doorlopen. Er zijn ook verschillende taken die gaan doorgeschoven worden, waarschijnlijk naar de leerkrachten, terwijl die zelf al zeer overbevraagd zijn.
0: In China is het vermogen voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie voor het eerst groter geworden dan dat uit steenkoolcentrales. Zonne-energie had eind juli een capaciteit van 1286 gigawatt. En dat is iets meer dan die van steenkoolcentrales. Dat meldt de Chinese energieautoriteit op sociale media. Steenkoolcentrales produceren in China in de praktijk wel nog altijd meer elektriciteit. Vorig jaar zelfs 5 keer zoveel dan zonnepanelen. China is voorlopig nog de grootste uitstoter van broeikasgassen wereldwijd, maar wil tegen 2060 koolstofneutraal zijn. Racing Genk verkoopt zijn verdediger Zakaria Elouadi, dat meldt de Limburgse eerste klasser zelf. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV, een club uit de Duitse Bundesliga. Elouadi won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat neerslag in het oosten. We halen tot 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms wat lichte regen en tot 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer zachter met op zondag tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Het derde deel uit de negende symfonie van Antonin Dvorak uit de Nieuwe Wereld met Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel. En luisteraar Marieke wordt een beetje nostalgisch als ze deze symfonie hoort, want het was muziek die ze hoorde op haar eerste concert ooit. Ze was 14 jaar en dat brengt haar helemaal terug naar de tijd aan de muziekschool en haar schoolcarrière. Welkom bij Iedereen Klassiek. Ik ben bij u tot 12 uur.

Jozef de Beenhouwer met de Vals Romantiek van Clara Schumann. Hij was de eerste ooit om alle pianowerken van Clara Schumann op te nemen en dat was echt wel pionierswerk, begin jaren 90. Dit stond vorig jaar op 94 in de Clara Top 100. Muziek van Christoph Willibald von Gluck.

Hoe moet je verder met een leven als de liefde van je leven niet meer in de buurt is? Het is helaas een gevoel dat heel veel mensen tegenkomen in het leven. Een herkenbaar gevoel dat eeuwenoud is. En dat is ook de tragiek van Orpheus en Eurydice in die opera van Christoph Willibald von Gluck. Die prachtige aria Che farò senza Eurydice hier met contratenor Andrea Scholl. En ja, treuren om een geliefde, daar lusten ze in de barokmuziek echt wel pap van. Ook in Rodelinda van George Frideric Handel is dat het geval, alleen zit het daar net iets anders in elkaar. Rodelinda, het hoofdpersonage, denkt dat haar grote geliefde Berta Rido omgekomen is. Hij heeft zijn dood geveinsd om een of andere reden, dus hij leeft wel nog. En aan het begin van de opera staat hij dan voor zijn eigen graf te mijmeren. En dan komt hij tot het grote, pijnlijke besef dat een leven zonder zijn Rodelinda toch ook maar verschrikkelijk is.

0: Daarnet hadden we nog Andrea Scholl en deze keer kregen we een contratenor van een andere generatie en wat voor een. Jacob Joseph Orlinski met Dove sei amato bene, een aria uit Rodelinda van George Frideric Handel. Een vroege opname van Jacob Joseph Orlinski, lang voor hij zijn dikke platencontract binnen had bij Warner Classics. Het is bijna 11:30, Iedereen Klassiek gaat nog een half uurtje door tot de middag met muziek van Ludovico Einaudi. Het vierde pianoconcerto van Beethoven en ook een strijkkwartet van Alexander Glazunov.
1: Iedereen Klassiek.

Richard Good in het rondo uit het vierde pianoconcerto van Beethoven met Budapest Festival Orchestra, dirigent Ivan Fischer. Ludovico Einaudi zit niet meteen verlegen om een stunt 10 jaar geleden. Misschien herinnert u het zich nog, speelde hij op de Arctische Oceaan of in de Arctische Oceaan. Pianomuziek helemaal omringd door smeltend ijs op zo'n drijvend platform deed hij dat. En dat deed hij allemaal om het klimaatprobleem aan te kaarten via zijn muziek, via zijn pianowerken. Een lange tijd daarvoor had hij een gelijkaardig iets gedaan, niet per se een stunt om iets aan te kaarten, maar meer een bijzondere ervaring. Hij kon 2 kilometer in de hoogte, in de Dolomieten, ergens op een platform piano spelen. Hij was een van de gasten op een festival daar en dat maakte voor hem toch wel een bijzondere indruk. Hij was bijzonder onder de indruk van de omgeving, van het ruisende water, die prachtige bergen op de achtergrond, de wind die langs je heen raast. En speciaal voor dat festival heeft hij toen een soort van suite gecomponeerd. Divenire. En daaruit gaan we nu muziek, of een fragment beter, luisteren, horen. Lavinia Meijer op harp.

Lavinia Meijer met Divenire van Ludovico Einaudi. Olaf Grondelaars komt er zometeen aan met Music Matters. En dat staat vandaag volledig in het teken van Ludwig van Beethoven.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Goertzenich Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa lijkt af te stevenen op een nieuwe gascrisis. Ons land dient geen natuurherstelplan in bij de EU, ondanks de deadline. En straks legt de nieuwe Noorse koning Håkon de eed af. Goedemiddag. De Europese gasprijs heeft in meer dan 3 jaar tijd nooit zo hoog gestaan als vandaag. En tegelijk staan de gasvoorraden in Europa ook historisch laag. Ja, Nina Verhagen, dat lijkt op het recept voor een crisis, hè?
2: Ja, sinds gisteren flirt de Europese gasprijs met de drempel van 70 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2023. De gasprijs is al maanden aan het stijgen sinds de Amerikaanse aanval op Iran. En Europa concurreert nu met Azië voor de aankoop van gas in aanloop naar de winter. Dus dat drijft de prijs op de internationale markten op. Terwijl de gasprijs in Amerika, dat zelf zijn gas produceert, zowat 8 keer lager. Ligt.
1: Ja, er is die prijs en tegelijkertijd staan de gasvoorraden in Europa ook erg laag.
2: Ja, normaal worden die voorraden in de zomer volop gevuld, dus voor de winter begint. Dat is de voorbije maanden veel te weinig gebeurd, net omdat die prijs zo hoog stond. Normaal zitten de voorraden nu op een vulpercentage van 70-80%. Vandaag is dat 65%, het laagste niveau in 15 jaar tijd op een 1 september. Nu, specifiek voor België is er weinig vrees voor een tekort aan gas. Wij zitten zowat aan de bron van de Europese invoer. Maar wat zal dat gas kosten, dat is de vraag.
1: Duidelijk, Nina, dankjewel. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep worden overgedaan. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grootschalige invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan. 26 van hen hebben dat ook gedaan. En ook het parket ging in beroep. Luc de Cler, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
3: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf. Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
1: Zij zullen dus voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans verloopt de deadline die daarvoor is vastgelegd in de Europese Natuurherstelwet. In dat plan moet staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Dat ons land voorlopig geen plan indient, is onbegrijpelijk, zegt Jurie Thijs van Greenpeace Belgium.
4: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water, wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
1: In Overasselt, dat is in Nederland, is een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. 2 agenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd. Op beelden die circuleren is te zien hoe een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Over een uur legt de nieuwe Noorse koning Håkon de eed af voor het Noorse parlement. De opvolger van koning Harald, zijn vader, die vorige vrijdag is gestorven, is dan echt officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebelen, wat gebeurt er straks?
5: Wel, eerst zal de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald de vijfde voorlezen. En daarna zal koning Håkon de achtste een eed zweren. En hij zal zeggen: ik beloof en zweer dat ik over het koninkrijk Noorwegen zou regeren volgens de grondwet en alle wetten. en dat God me mogen helpen, de Almachtige en Alwetende. Er is geen kroning op zich, dat doen ze al lang niet meer in Noorwegen. Nu, bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig, op advies van haar dokters. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn toch wel wat complicaties. De kroonprinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Ferre Magnus zijn er wel bij, net als de vrouw van de overleden koning, koningin Sofia. Er ook niet bij Marius Huibi, de veroordeelde zoon van de koningin uit een vroegere relatie. Dus een groot moment straks voor Noorwegen, en vanaf vandaag kunnen de Nooren ook de overleden koning groeten in de kapel van het paleis, en volgende week woensdag wordt koning Harald begraven.
1: Dankjewel, Peter. In Nepal zijn er nu al meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In Tibet, aan de Chinese kant van de grens, blijft de dodental op 16 staan. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 vermisten. Volgens critici zouden de Chinese autoriteiten het aantal slachtoffers bewust onderschatten. In China zijn ook 10 mensen bestraft met boetes en mogelijk korte celstraffen, omdat ze hadden gezegd dat er wellicht veel meer doden zijn gevallen dan de autoriteiten melden. Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Ouadi, dat meldt de Limburgse eerste klasser zelf. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV. Dat is een club uit de Duitse Bundesliga. El Ouadi won vorig seizoen nog de ebbenhouten schoen. En straks vindt in Waregem in West-Vlaanderen het traditionele paardenevenement Waregem Koersen plaats. Ze verwachten daar 35.000 bezoekers. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna 600.000 euro voorzien. En dat is een record. Bij de editie van vorig jaar kwamen 2 paarden om. En daarom zijn er nu aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verhogen. Dat zegt algemeen directeur van Waregem Koersen, Bram van de Wallen.
6: We hebben een aantal hindernissen veranderd. En dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, hebben we 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
1: Het weer deze namiddag: zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en nog 20 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt weer met soms wat lichte regen, maar het blijft wel zacht tot 25 graden. Europa lijkt af te stevenen op een nieuwe gascrisis. Dat was de blikvanger vanmiddag. De gasprijs staat op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. En ook de lage voorraden in veel Europese landen spelen een rol. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Music Matters. Met Olaf Grondelaars.
8: Goedemiddag. Op 26 maart volgend jaar is het alle hens aan dek in Beethovenstad Bonn en in de rest van de wereld. Dan zal het precies 200 jaar geleden zijn dat Beethoven overleed. En een van de vele dingen waar ik naar uitkijk is een nieuw boek van Beethoven-biograaf Jan Kaaiers, die het deze keer over een andere boeg zal gooien. Welke boeg dat precies is, vertelt hij straks zelf na 1 uur. En wilde Beethoven zijn machtige pianomuziek ook live met u delen vandaag. Wel, 20er Jeff Kolaschny, die zet zich met veel plezier over een kleine 20 minuten aan de piano hier in de studio. Verder naar gewoonte, heel veel nieuw werk hè, in Music Matters vandaag. Zoals deze backbreaker van Andries Bone, Lamprohisa Splendidula. Kom erbij, allemaal.

Lamprohiza splendidula, dat kan naar twee dingen verwijzen. Het is de Latijnse naam voor de kleine glimworm en vanaf nu ook de naam van de nieuwe single van violist Andries Bonen, die vroeg verschillende oud-twintigers om mee te spelen, waaronder Marieke van Ransbeek op doedelzak en Oscar Beerten op hardangerviool. Vele jaren geleden liet Paul van Ostaaij zich voor een gedicht inspireren door een Singer-naaimachine. Wel, de Ierse componist Donacha Dennehy, die deed net hetzelfde. Voor zijn driedelig werk Woven voor cello en percussie dacht hij terug aan het geluid van de naaimachine van zijn moeder. En hij schreef die suite voor deze twee muzikanten, cellist Guy Johnston en percussioniste Ji Hee Young. We horen het heerlijk spinnende openingsdeel en dat heet Knit.

Net heet dit, het openingsdeel van een driedelige suite voor cello en percussie van een Iers componist, Donacha Dennehy. En wie in het algemeen zijn muziek graag wat avontuurlijker geserveerd krijgt, ga eens kijken op de Clara-pagina op VRT Max. Want daar kan u vandaag een abonnement winnen voor maar liefst 12 bijzondere concerten in de Bijloken in Gent. Ik zie Arne de Vors, die cellowerk van Yannis Xenakis gaat spelen. Veel Xenakis daar, want hij is 25 jaar dood dit jaar. Het Baumor Quartet gaat ook Xenakis spelen. Legiti, Luigi Nono, Nadar Ensemble, Spectra Ensemble. Enfin, ga eens kijken op VRT Max. En wie weet, kan u er daar gratis naartoe. Op vrijdag 11 september begint er weer een nieuwe editie van Jazz at Home, gezellig festival in Mechelen dat een weekend duurt. Zondag zijn er de hele dag huisconcerten in de stad en vrijdagavond is er al een opmaat in het Predikheren. Trompetist Carlo Nardozza speelt er dan samen met het kwartet van drummer Tony Vita Colonna. Hier horen we Carlo in zijn eigen trio in Bocca al Lupo en er zijn ook twee stemmen bij, die van zijn vrouw Katja Malecki, en benieuwd of u de andere herkent.

Petit Mon Ami. Quand tu es parti, een lied van trompetist Carlo Nardozza. Hij schreef het voor zijn zoon Alessio. We horen als zanger zijn partner Katja Maleki. Maar heeft u de andere stem herkend? Dat was Raymond van het Groenewoud. Carlo speelt ook graag met Raymond samen als trompetist. Voor de vakantie raakte bekend dat dirigent Anthony Hermus, die jarenlang het Belgian National Orchestra heeft geleid, vanaf september volgend jaar de nieuwe chef van het BBC Scottish Symphony Orchestra wordt. En dat orkest heeft net een nieuw album uit met een van hun vorige dirigenten, Roman Gamba. Dat is iemand die heel graag in het minder bekende Britse repertoire dook, maar die voor dit album naar Frankrijk trok met orkestwerk van de componiste Mel Bonis. Dit is haar driedelige suite En forme de valse, geschreven op de rand van de 19e eeuw.

0: Drie walsen voor orkest die samen een suite vormen. Een suite en forme de valse van Mel Bonis. Zijn nieuwe opname met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roman Gamba.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, gisteren zat hier Stijn Kolaschny aan de piano met 20 meisjes van Jong Scala. Hier zit iemand die nonkel mag zeggen tegen Stijn. Dag, chef Kolaschny.
2: Dag, Olaf.
0: 20er van Clara van de editie eerder dit jaar. Chef, we hebben jou vandaag uitgenodigd omdat je graag Beethoven speelt.
2: Klopt.
0: Na 1 uur komt Jan Kajers langs om het te hebben over de Eroica, onder andere de 3e symfonie van Beethoven. Over een nieuw boek ook over Beethoven dat hij volgend jaar uitbrengt. Je kent Jan Kajers, hè, chef?
2: Persoonlijk heb ik hem nog nooit ontmoet. Het is, maar ik kijk er enorm naar op, dus vandaar dat ik zijn boek ook heb meegenomen om te laten signeren.
0: Zijn eerste biografie
2: over Beethoven.
0: Oh, dat is fantastisch. En wanneer heb je dat boek gekocht?
2: Ik heb net gecheckt voordat ik hier binnenkwam. Het is de 12e druk uit 2020.
0: Dus, ja. En hoe oud was je toen je dat gelezen had?
2: Daar gaat dat 16, 17 jaar. Ja. Het was mijn tweede biografie die ik over componisten las, dat weet ik nog.
0: En wat was je eerste dan?
2: Chopin. Okay. Dat was ook mijn eerste grote klassieke stuk dat ik speelde. En het tweede grote klassieke stuk dat ik speelde was van Beethoven. En vandaar dat ik dus... ik moest weten wie dat die mensen waren.
0: Ja. Is dat zoiets wat je altijd doet? Wil je graag wat achtergrond van de componist waar je dan werk van gaat spelen? Of van het werk zelf?
2: Ik denk, als ik jonger was, was dat echt om een soort... Ik had zelfs nog geen chronologische tijdlijn in mijn hoofd. Ik wist niet wie eerst kwam. Maar... Dus dan was dat zeker van groot belang. Maar nu, nog steeds, doe ik dat ongelooflijk graag. En zonder psychopathisch over te komen. Maar ik wil altijd een beetje dat die componisten beginnen voelen als mensen die ik gekend heb of zou kennen. En daar helpen die biografieën gewoon enorm mee. Want je bent altijd wel bezig met materiaal van een persoon. En ik ben ook een persoon. En op een manier, door die biografieën, maak je dan toch een connectie. En dat klinkt misschien heel vreemd.
0: Nee, maar je probeert je gewoon Beethoven als mens voor te stellen, zoals jij ook een mens
2: exact,
0: bent.
2: Exact, ja. Ja. Dat is zeer belangrijk voor mij als ik uitvoer.
0: Ja, dat is goed. En daarom ook dat je die Beethoven-biografie van
2: exact.
0: Jan Kajers gelezen hebt, die je dan bij hebt om te laten signeren.
2: Exact.
0: Nu, in mijn eigen tijd in het consultorium, als gitarist zelf, hoorde ik in 3/4 van de kleine oefenkamertjes pianisten de vingers breken op sonates.
2: Klopt.
0: Van Beethoven. Misschien een moeilijke vraag voor jou, chef, maar wat maakt dat die muziek en vooral die sonates van Beethoven zo populair zijn onder pianisten in het algemeen?
2: Ja, ik denk dat, omdat je spreekt over conservatorium, dat ze zeker een enorm grote educatieve waarde hebben aangezien, en dat is een groot cliché dat ik nu zal bovenhalen, maar dat we echt in die overgangsfase zitten naar de vroege romantiek. Mm-hmm. Het is zo'n enorm speelfiguur dat een jonge pianist in zijn conservatoriumperiode echt wel moet gespeeld hebben een paar keer, om het vervolg erop ook te snappen, om Schubert te kunnen spelen, en dan daarna naar de romantiek te gaan. Dus het is ik denk van educatieve waarde dat de leraren het zeer veel geven, maar het zijn fantastische sonates, dus ik bijvoorbeeld ook heb ze ook gewoon zeer veel voorgesteld aan mijn leraren.
0: Mm, ja, dat is fijn, hè? Om als van basis ook voor later werk dan te kunnen spelen zelf. Binnenkort, chef Kolaschny, speel je live muziek van Beethoven in Aldenbizen.
2: Klopt.
0: Ter welke gelegenheid is dat?
2: Wel, ook een van de mensen waar ik enorm naar opkijk, Liebrecht van Beckenvoort, heeft altijd een masterclass georganiseerd. Een ongelooflijk fijne masterclass in Aldenbiezen, Piano Lab. En die bestaan 5 jaar en ze doen nu hun eerste grote festival. En ik ben super, super blij dat ik daar met een paar medestudenten en zelfs leraren, wat altijd heel cool is, dat je naast je leraar mag staan, dat ik daar mag gaan spelen.
0: Ja, je gaat zaterdagavond 12 september spelen op het slotconcert van die eerste dag.
2: Klopt.
0: 3e pianoconcerto van Beethoven.
2: Ja, fantastisch.
0: Is dat met een heel orkest bij?
2: We gaan in een kleine bezetting doen. Ja.
0: Ja.
2: Er is een arrangement geschreven voor 5 strijkers van Lechner, als ik me niet vergis. Maar het is ook zo leuk. Bijvoorbeeld, als ik dat concert aan het instuderen was vorig jaar, keek ik naar Liebrecht zijn opname die hij had gemaakt op zijn festival in Knokke-Heist. En dat was ook met 5 strijkers. En dat ik dat nu mag doen in de organisatie van Liebrecht. Dan is de cirkel een beetje rond.
0: Ja, dat maakt het ook een beetje af voor jou natuurlijk ook. Fijn. Liebrecht komt trouwens volgende week dinsdag hier ook langs.
2: Oh, fantastisch.
0: Misschien dat je weer kan terugkomen aan Jeff om een handtekening aan Liebrecht te vragen. Maar heb je dat wel al ooit gedaan?
2: Binnen 2 weken moet ik dat eigenlijk wel eens doen.
0: Zeker doen. Oké, we hebben jou gevraagd, Jeff, om voor ons vandaag live hier aan onze piano een werk van Beethoven te spelen. Iets uit een van zijn sonates. Wat heb je gekozen?
2: Ik heb het tweede deel uit de Pathetiek sonate van Beethoven gekozen.
0: Dat is een heel, heel erg mooi stuk muziek.
2: Bloedmooie muziek.
0: Is het iets voor jou om de 32 sonates op te nemen, chef?
2: Ik ga daar heel dom en jong gewoon keihard ja op antwoorden. Ik zou dat doodgraag doen.
0: Dat is fantastisch. Kijk, bij deze alle platenpazen die dit horen, engageer chef.
2: U weet me te vinden, absoluut.
0: Chef, heel hartelijk bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Zet je aan de piano, wij gaan luisteren naar jou.
2: Met heel veel plezier, dank
0: en u. En naar dat tweede deel, dat hele mooie Adagio Cantabile uit de Pathétique. Dat is de achtste pianosonate van Ludwig van Beethoven.

Applaus van mij voor Jeff Kolaschny hier live in Music Matters. Met het hele mooie tweede deel uit de achtste sonate, de Pathetiek van Beethoven. Straks na het nieuws meer Beethoven met Jan Kajers en met Jeff Kolaschny, die zijn biografie gaat laten signeren, zoals hij net verteld heeft. Vorige vrijdag bracht de fluitiste Anna Besson nieuw werk uit samen met drie leden van Anocte Temporis, het ensemble dat ze samen met haar man Reinoud van Mechelen heeft. En daarop staan alle fluitkwartetten van Mozart. Heerlijke muziek die Mozart geschreven heeft, ondanks het feit dat Mozart toch maar een coole minnaar was van de dwarsfluit. En voor Anna Besson was het een hernieuwde kennismaking met die kwartetten, want ze speelde ze ooit aan boord van een cruise-schip op de Nijl in Egypte, toen ze 15 was.

0: fluitkwartet in La Groot van Mozart. Het laatste van zijn vier fluitkwartetten dat hij niet zoals de drie andere opdroeg aan fluitist Ferdinand de Jean. Het lijkt wel alsof hij dit voor de lol heeft geschreven. We hoorden fluitiste Anna Besson samen met drie leden van het ensemble An Nocte Temporis.
1: Music Matters.
0: Het Nederlandse Metropoolorkest is een samengaan van een strijkorkest, een big band, houtblazers, slagwerk en harp. Bestaat al sinds 1945, heeft met de grootste iconen uit de jazzgeschiedenis samengewerkt. Ella Fitzgerald, Herbie Hancock, vorig jaar nog met Tutu Pouane. En voor hun nieuwste album sloegen ze de handen in elkaar met Cecile McLaurin-Salvant. Hier brengen ze samen Sophisticated Lady van Duke Ellington.

With Every Breath I Take. Zo heet het nieuwe album van Cecile McLaurin-Salvant samen met het Metropole Orkest. En hier brachten ze samen Sophisticated Lady van Duke Ellington. Na het nieuws van 1 uur verwacht ik hier een Sophisticated Gentleman. Jan Kaiers komt dan vertellen over de grootste plannen die hij heeft aan de vooravond van het volgende Beethovenjaar. Dit is eerst nog een sonatine voor klarinet en piano van Joseph Horowitz.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Europa lijkt af te stevenen op een nieuwe gascrisis. Ons land dient geen natuurherstelplan in bij de EU, ondanks de deadline. En de nieuwe Noorse koning Håkon legt de eed af. De Europese gasprijs heeft in meer dan 3 jaar tijd nooit zo hoog gestaan als nu. Tegelijk staan de gasvoorraden in Europa historisch laag. Nina Verhagen, een nieuwe gascrisis lijkt dus in de maak.
1: Ja, inderdaad. De Europese gasprijs flirt al de hele ochtend met de grens van 70, zelfs 71 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2023. Nu, de gasprijs is al maanden aan het stijgen sinds de Amerikaanse aanval op Iran. En Europa concurreert nu met Azië voor de aankoop van gas in aanloop naar de winter. Dus dat drijft de prijs op de internationale markten op, terwijl de gasprijs in Amerika, dat zelfs zijn gas produceert, zowat 8 keer lager ligt.
0: Hoe komt het dat die gasvoorraden in Europa ook zo laag staan?
1: Wel, normaal worden die reservoirs in de zomer volop gevuld om dan voorraad te hebben voor de winter. Maar dat is de voorbije maanden veel te weinig gebeurd, net omdat die prijs dus zo hoog stond. Normaal zijn de voorraden nu voor 70% of 80% gevuld. Vandaag is dat 65%. Dat is het laagste niveau in 15 jaar tijd op een 1 september. Nu, specifiek voor België is er weinig vrees voor een tekort aan gas. Wij zitten zowat aan de bron van de Europese invoer. Maar wat zal dat gas kosten, dat is de vraag.
0: Dankjewel voor de uitleg, Nina. Het drugsproces Costa zal in beroep grotendeels overgedaan moeten worden. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de invoer van 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 van hen hebben dat ook gedaan. Ook het parket ging in beroep omdat het de straffen te laag vond. Het was al een proces dat vaak onderbroken werd en lang aansleepte. En nu wordt het weer een hele procedure, zegt Luc de Cler, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
2: Ja, het hof is dergelijke omvang wel gewoon, maar ja, de rechters gaan hier wel veel werk aan hebben, vooral omdat dus dat nieuw strafwet van kracht is en er geval per geval gaat moeten gewikt en gewogen worden. Dat betekent wel inderdaad dat het grootste drugsproces van Limburg nu naar Antwerpen komt en dat dit heel wat werklast zal opleveren.
0: De beklaagden zullen nu voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. Een datum voor het nieuwe proces is er nog niet. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Nochtans verloopt de deadline die daarvoor vastgelegd was. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Jury Thijs van Greenpeace vindt dat onbegrijpelijk.
3: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water, wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
0: In Overasselt in Nederland is er al sinds vannacht een grote politieactie aan de gang. Toen viel er een dode bij een schietpartij en 2 agenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten opgepakt. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe tientallen gewapende mannen door de straten van Overasselt liepen. Mogelijk gaat het om een conflict in het drugsmilieu. Er zou zeker 1 huis beschoten zijn en het dorp is zo goed als afgesloten, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
4: Alle wegen zijn afgezet in het gebied rondom het pand waar het om zou gaan. De politie is nog volop bezig met onderzoek rondom het huis. Ook het gebied wordt nog bekeken. Ook in een maïsveld wordt nog gekeken. En ook in de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar die mannen die op die beelden van de Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden, Mexicaanse toestanden, zei iemand.
0: In Noorwegen is de eedaflegging van koning Håkon begonnen in het Noorse parlement. Hij was al automatisch de nieuwe koning geworden na de dood van zijn vader Harald vorige vrijdag. En nu is er de officiële eedaflegging. Peter de Kroebele, wat gebeurt er?
5: Wel ja, de ceremonie is net begonnen. Koning Håkon is het parlement binnengekomen. En eerst leest de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald V voor. En daarna zou koning Håkon de 8e trouw beloven aan de grondwet en alle wetten en hulpvragen aan God. Er is geen kroning, dat doen ze al lang niet meer in Noorwegen. En bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn wel wat complicaties. En koning Håkon is 53, een man met veel universitaire diplomas. Een man ook die in der tijd een schandaalsfeer moest overwinnen om te trouwen met zijn vrouw. Maar Håkon is, net als zijn overleden vader, populair in Noorwegen. En straks is hij bekrachtigd door het parlement als de nieuwe koning.
0: Dankjewel, Pieter. In Nepal zijn er nu meer dan 1000 doden geteld na de plotse overstromingen van vorige week. In Tibet, aan de Chinese kant van de grens, blijft het dodental op 16 staan. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 vermisten. Volgens critici zou de Chinese overheid het aantal slachtoffers bewust onderschatten. In China hebben ook 10 mensen boetes gekregen en mogelijk korte celstraffen, omdat ze gezegd hadden dat er waarschijnlijk veel meer doden zijn dan de autoriteiten melden. Straks vindt in Waregem het traditionele paardenevenement Waregem Koersen plaats. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Voor de verschillende paardenraces is er in totaal een prijzenpot van bijna €600.000, een record. Bij de editie van vorig jaar zijn 2 paarden overleden en daarom zijn er aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verbeteren, zegt algemeen directeur Bram van de Wallen.
6: We hebben een aantal hindernissen veranderd en dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, we hebben 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
0: Vanmiddag zon en wolken met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt weer met soms wat lichte regen, maar het blijft wel zacht tot 25 graden. Een nieuwe gascrisis lijkt in de maak in Europa. Dat was de opener. De gasprijs staat op het hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. En in aanloop naar de winter staan ook de gasvoorraden in veel Europese landen erg laag. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Verwonderd.
8: Eau de Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Eau de Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
9: Ik ben Jan Keijers, ik ben dirigent van het Orkestelijk Conseil Olympique. Ik ben ook de schrijver van een Beethoven-biografie. Voor mij is muziek in mijn leven heel belangrijk. Muziek prikkelt de geest en streelt het hart. En het is die combinatie die ze zo uniek maakt en zo waardevol.
7: Music Matters met Olaf Grondelaars.
10: Goedemiddag. Ja, muziek prikkelt de geest, streelt het hart. En als Jan Keijers over Beethoven praat, dan tintelen ook onze oren. Jan is hier om het te hebben over de grote plannen die hij heeft in het naderende Beethovenjaar volgend jaar. Het jaar waarin Beethoven 200 jaar dood is. Er komt een nieuw boek aan en hij dirigeert meerdere keren deze 3e symfonie van Beethoven. We horen het scherzo uit die Eroica met de Berliner Philharmoniker. En dan, daarna is Jan Keijers ons aller gast.

0: derde deel, het scherzo uit de derde symfonie van Ludwig van Beethoven. En met de Berliner Philharmoniker en Claudio Abbado. Hier zit een andere dirigent en de enige officiële Beethoven-biograaf tegenover mij, Jan Kaaiers. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jan, er komt een extra drukke tijd voor jou aan, want volgend jaar is het de 200ste verjaardag van het sterfjaar van Beethoven. Dat betekent dat je heel wat extra concerten zal geven, vooral in Beethovenstad Bonn, onder andere, waar we zo meteen op gaan terugkomen. Je speelt ook een paar keer in België met Le Concert Olympique op 27 september in de Elisabethzaal in Antwerpen, met onder andere die derde symfonie van Beethoven. Nu, in eerdere interviews las ik, Jan, dat je er toch wel één van zijn belangrijkste symfonieën vindt, die derde, dat het een van jouw favoriete symfonieën van Beethoven is. Waarom is die zo belangrijk voor jou?
1: Ja, je kan het eigenlijk zo wel zeggen. Het is natuurlijk zo dat alle 9 symfonieën van Beethoven om een of andere reden belangrijk en interessant zijn. Maar binnen die 9 steekt toch wel de Eroica er wat bovenuit, om heel wat redenen. In eerste instantie natuurlijk omdat het een monumentaal stuk is waarin Beethoven de wetten van het componeren veranderd heeft. Dus het is een symfonie die meer dan 50 minuten duurt.
0: Ja.
1: Dat is beduidend meer dan alle symfonieën die er toch toe geschreven zijn, Haydn of Mozart symfonieën. En dat is niet alleen een kwestie van lengte. Het is ook zo dat het een symfonie is waarbij Beethoven, bij die van spreken, een ander soort penseel gebruikt om een groter doek te schilderen. De wetten die Beethoven hanteert om die grote tijdsruimte te overbruggen, die heeft hij zelf moeten uitvinden. Dus Beethoven, zijn grote verdienste voor de muziekgeschiedenis is toch wel geweest dat hij niet alleen binnen de spelregels het absoluut vernieuwend is geweest, maar dat hij om te kunnen vernieuwen ook de spelregels heeft veranderd.
0: Ja, ja.
1: En dat zie je bij uitstek in de derde symfonie, die gewoon helemaal anders gemaakt is dan en de eerste en de tweede, maar ook alle symfonieën die eruit volgen. Ja. En dat maakt die symfonie zo attractief om te studeren, om te analyseren, om erover te spreken, om erover les te geven.
0: Ja.
1: Maar bovenop, of daar bovenop komt natuurlijk nog het feit dat zij, laten we zeggen, muzikaal, thematisch heel attractief is. Er komen fantastische thema's in voor. Thema's die vaak verbonden zijn met de zogenaamde Franse revolutionaire stijl. Dat zijn andere thema's dan in andere symfonieën, dan in Duitse symfonieën. Met het gevolg ook dat die thema's door Beethoven anders behandeld worden.
0: Ja.
1: En dat geeft toch wel een heel bijzondere emotie. En tenslotte, ja, je hoeft niet veel verbeelding te hebben om aan te voelen dat met name het vierde deel dat Beethoven overigens van in het begin heeft gecomponeerd.
0: Ja, daar was hij mee begonnen.
1: Waaruit hij dan de andere deel heeft afgeleid, dat vierde deel toch wel het resultaat is van een lang soort ontwikkelingsgang, van een soort bildingsproces dat de held, wie die held ook mogen zijn, heeft doorlopen om te komen op het punt waar hij dan uiteindelijk wilde belanden. Ja. Namelijk het punt waar de mens het hoogste bereikt wat de mens kan bereiken. En dan voel je heel op het einde, na bijna 50 minuten muziek, die grote hymne, dat Andante con moto, vlak voor de laatste slotnoten. Dat het, ja, een hymne is, een dankgebed, een soort extase. Het gevoel van heelheid, ja, van volmaaktheid.
0: Waarin
1: van, es is volbracht.
0: Waarin naartoe heeft gewerkt. Ja, es is volbracht.
1: En dat is, es is volbracht, dat is natuurlijk iets wat je dan als uitvoerder hebt op de scène. Maar dat je ook als luisteraar hebt als je in de zaal zit.
0: Ja, dat gevoel.
1: En dat maakt natuurlijk dat deze symfonie op een andere manier dan, ik zeg maar, dat de vijfde of de negende uitzonderlijk is.
0: Ja. En we gaan die uitzonderlijke symfonie dus kunnen horen, hè, in Leuven onder andere.
1: In Antwerpen,
0: de 27 september, samen met het tweede pianoconcerto van Beethoven dan. Nu, dat is maar een van de vele haltes die je de komende tijd gaat aandoen, want je start heel binnenkort ook met een heel bijzondere concertreeks in Beethovenstad Bonn. Daar ga je 3 keer 3 dagen achter elkaar spelen. Wat ga je allemaal spelen? Je gaat eigenlijk zowat alle symfonieën.
1: Ja, die
0: uitvoeren sowieso.
1: Het spel der getallen speelt hier in ons voort. Dat is eigenlijk een beetje het concept van het Beethoven 27-project, waar we al een tweetal jaren mee toeren in heel Europa. Beethoven heeft 9 symfonieën gecomponeerd.
0: Ja.
1: Ja, je kan je zeggen 3x3. Beethoven heeft ook 9 concertante stukken gespeeld. 5 pianoconcerten, gecomponeerd 5 pianoconcerto's, een vioolconcerto, de klavierversie van het vioolconcerto, het trippelconcerto en de koorfantasie. Dat zijn er ook 9. En dan is het natuurlijk heel simpel om die 3x3 met de andere 3x3 te verbinden. Tussenin speelt Keith Armstrong dan een klaviersonate die dan de verbinding legt. En dat maakt dat je dus eigenlijk een interessant concept hebt dat het Beethovenfest, en dat is toch op gebied van Beethoven-interpretatie het meest gerenommeerde festival van de wereld, dat die ons gevraagd hebben om telkens in 3 weekends die 9 programma's te spelen. Heel concreet betekent dat we het weekend van 12 en 13 september, dus nu binnen 10 dagen, spelen we zaterdagavond een concert met programma 1, zondagochtend programma 2 en zondagavond programma 3.
0: Wauw, en dat doe je dan 3 weekends?
1: En dat doen we dan een keertje in het festival van de editie van maart 27, rond de sterfdatum dan. We gaan een beetje de volgorde veranderen, omdat het festival absoluut de 9e wilde met ons, naar aanleiding van de overlijdingsdatum. Ja, en dan nog een laatste keer, een laatste pakket in september 27.
0: Jaar, Nu, dat zijn concerten die je gaat geven met Le Concert Olympique. Jouw Beethoven-biografie is ondertussen toe aan zijn 14e druk ook al. Heel veel in heel veel talen vertaald. Maar je bent ook met een nieuw boek over Beethoven bezig. Ook nog eens ondertussen. Ik weet niet of het al helemaal af is, maar wat voor een boek is dat je nu aan het maken bent?
1: Wel, het is nog niet af. En het is een boek dat ik schrijf in opdracht van mijn Duitse uitgever Beck in München, die absoluut het gevoel hadden dat dit boek nog een tweede deel nodig had. Omdat toch wel in het eerste boek de klemtoon voornamelijk lag op het biografische, terwijl het muzikale eerder secundair was. En bij Beck was men van oordeel dat het belangrijk en interessant kon zijn om een boek te hebben waarin Beethovens muziek meer in detail besproken wordt, aan de hand dan van 23 zogenaamde sleutelwerken.
0: Okay.
1: Met de bedoeling eigenlijk om een biografie te schrijven over de muziek van Beethoven. Dus zijn carrière eigenlijk nog eens doorlopen, maar uitsluitend vanuit muzikaal standpunt. Ik geef toe, dat is een boek dat iets weerbarstiger is dan het eerste. Het is iets meer gericht naar een, ik wil niet zeggen gespecialiseerd publiek, maar toch naar meerwaardezoekers in de muziek. Mensen die naar concerten komen, intuïtief aanvoelen en weten ook dat Beethoven een uitzonderlijke componist was, die ook voelen van Beethoven heeft grenzen verlegd. Maar wat betekent dat concreet? Kunnen we dat concreet duiden?
0: Kun je het hard maken eigenlijk in 23 werken dan van hem? Ja.
1: En daar ben ik mee bezig. Het is natuurlijk veel weerbarstiger dan dat eerste boek.
0: Ja.
1: Er zijn ook geen modellen. Ik kan niet terugvallen op voorbeelden van andere boeken. Ik kan me daar ook niet tegen afzetten. Mm-hmm. Ik moet eigenlijk alles opnieuw uitvinden.
0: Ja. Verschijnt het in het Duits?
1: Het verschijnt in eerste instantie in het Duits. Er gaan ook een aantal vertalingen komen. Op dit ogenblik is er nog geen concreet perspectief voor een Nederlandstalige vertaling, maar die zal wel komen.
0: Ja, zeker. Vast, daar rekenen we op. Zeker, prima. Dus we horen verschillende weekends tijdens de Beethovenfest met al die symfonieën, met al die concertanten werken. Die worden opgenomen, trouwens. Al die concerten, Deutsche Grammophon gaat al die concerten in Bonn opnemen ook nog eens, begrijp ik, en uitgeven achteraf.
1: In eerste instantie streamen. Maar ik moet zeggen, dat is natuurlijk voor ons, wat meneer Duits noemt, een ritterslag. U weet, Deutsche Grammophon is nog altijd misschien wel het meest prestigieuze platenmerk. Het grote gele label.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
1: is iconisch. Zij hebben in hun enveloppen reeds versies van de 9 symfonieën met de Wiener Philharmoniker, met de Berliner Philharmoniker, met het Chamber Orchestra of Europe. Maar op een of andere reden zijn ze getriggerd door wat wij aan het doen zijn en willen dat absoluut ook in hun portefeuille hebben. Ja. En dat is natuurlijk voor mij een kinderdroom die, of dat is niet eens een kinderdroom die waar wordt, in de zin van, indien men mij had verteld, indien men had verteld aan het jongetje van 6 of 8 die thuis een fonoplaat heeft liggen van Deutsche Grammophon met het iconische hoofd van Karajan.
0: Ja, absoluut.
1: Dat er ooit een dag zou komen dat mijn hoofd zou gekroond worden door dat gele label. Ja, dat had ik nooit geloofd natuurlijk.
0: Dat is fantastisch. Ja, dat gaan we volgend jaar kunnen meemaken. Dus naar aanleiding van al die concerten die in Bonn.
1: Maar het is voor mij heel belangrijk ook. Kijk, ik heb al decennia lang een parcours doorlopen waarbij mijn visie op Beethoven alsmaar meer uitgekristalliseerd geworden is. Mm. En ja, ondertussen, ook zeker door de aanwezigheid van Keith Armstrong, is datgene wat we ook doen bij de omzetting van mijn ideeën iets dat niet zomaar uit de lucht is komen te vallen. En daarom ben ik ook blij dat dat gedocumenteerd is.
0: Ja.
1: Dat op een bepaald ogenblik mensen binnen 10, 20 jaar, jonge studenten die dirigent willen worden, dat die toch wel dit kunnen horen om daarmee iets te doen.
0: Kunnen
1: bedoel,
0: meemaken, ja.
1: Samen dan met die twee grote boeken is er een soort document dat ik eigenlijk aan het nageslacht geef. En niet alleen boeken, maar ook het klinkende resultaat. Dus er komt zeker een dag dat we niet meer zullen live spelen, zonder twijfel.
0: Ja.
1: En dan is het goed dat dat gedocumenteerd
0: dat
1: is en dat andere mensen daarmee aan de slag kunnen en zich daar desnoods tegen afzetten.
0: Ja, met dank aan Deutsche Grammophon, die volgend jaar gaan doen. Jan Kaiers, laatste vraag. Ik heb eens op de website van je Orkestelconcert Olympique gekeken. Voorlopig zie ik daar als laatste datum dat Beethoven volgend jaar december dat je een concert gaat spelen dat A Message of Peace heet. Je zou dan de Missa Solemnis gaan uitvoeren. Ik weet dat je een tijd lang elke morgen een half uur die Missa Solemnis voor je legde en las. Doe je dat nog steeds?
1: Nog steeds.
0: Blijft dat elke
1: dat
0: dag?
1: Dat is absoluut een vorm van mijn basishygiëne. Zoals ik 's morgens mijn tanden poets en mijn scheer, heb ik behoefte aan een half uur Missa Solemnis. Als ik dat gedaan heb, is mijn dag altijd geslaagd. Ja, men vraagt me soms welk het belangrijkste werk van Beethoven is, of welk werk ik het liefste heb. Ik kan daar niet op antwoorden, maar vanuit een bepaald standpunt is de Missa Solemnis toch de bekroning van Beethovens carrière als componist. Daar komt alles samen. Het is een stuk dat vele dirigenten omzeilen, omdat ze het een weerbarstig stuk vinden, niet te dirigeren. Maar dat heeft ermee te maken dat dat een stuk is dat je niet cadeau krijgt. De meeste muziek kan je op een relatief gemakkelijke, comfortabele manier assimileren en vervolgens reproduceren. En dat is bij de Missa Solemnis niet het geval. Dus je moet bij manier van spreken met dat stuk jarenlang leven om dat te kunnen doen. Ik heb het de eerste keer kunnen dirigeren 20 jaar geleden nog, of misschien al wel 30 jaar geleden, in het kader van het Festival van Vlaanderen, dat Francis Maas mij toen gevraagd heeft om met het Arnold Schönberg-koor dat de eerste keer te doen. Ik herinner me nog heel goed in de kathedraal in Gent en in het Paleis voor Schone Kunsten. Dan heb ik in 2018 het kunnen opnieuw opnemen, de draad opnieuw opnemen, opnieuw met het Arnold Schönberg-koor uit Wenen, maar dan met Le Concert Olympique. Onder andere in de Philharmonie van Berlijn hebben we dat toen gespeeld.
0: Ja.
1: En ja, dan kijk ik er geweldig naar uit om
0: dat volgend jaar daarmee, in december,
1: Beethovenjaar af te ronden.
0: Ja.
1: Hoewel natuurlijk, het ziet er echt wel naar uit dat het Beethovenjaar niet zal stoppen in december 27. maar dat vermits Beethoven van alle tijden is, we ook nadien nog dit project gaan verder zetten.
0: Ja, kijk. Eerst wacht je nog een heerlijke bekroning van je leven met Beethoven in Bonn en in heel veel andere grote concertzalen. Dat is ook belangrijk. Hè? Ik heb een live-opname uit 2019 in de Singel in Antwerpen klaarstaan, waar je samen met Le Concert Olympique het eerste pianoconcert van Beethoven uitvoert. We horen het Largo niet met Keith Armstrong deze keer, als solist wel met Christian Bezuidenhout. Jan Kaiers, ik wens je een heel mooi Beethovenjaar toe en ook vele jaren nadien nog.
1: Ik dank u zeer.
0: Dank je.

Trage deel uit het eerste pianoconcerto van Ludwig van Beethoven met Christian Bezuidenhout op pianoforte en op Concert Olympique onder leiding van Jan Kaaiers, de bevlogen man die hier net nog te gast was. De eerste drie van de 9 concerten die hij gaat geven in Bonn tijdens het Beethovenfest zijn op 12, 13 en 14 september. En in dat van 12 september staat dus ook dit eerste pianoconcerto op het programma met Kit Armstrong als solist. De Italiaanse trompetist Paolo Fresu die viert dit jaar zijn 65ste. Omdat dat in hetzelfde jaar is waarin ook Miles Davis 100 geworden zou zijn, brengt hij de live-registratie uit van zijn Kind of Lives-project. Daarin speelt hij met een akoestisch en een elektrisch kwartet, werk dat Miles zelf ook bracht in de verschillende periodes in zijn leven, waarop hij soms meer met elektrische instrumenten experimenteerde. Ik heb heel veel geleerd over Miles Davis, dankzij de mooie reeks van Lies Steppe en Guy Peters, die we deze vakantie uitzonden en die u nog altijd op VRT Max vindt. Hier kiest Paolo Fresu voor een akoestisch kwartet in It Never Entered My Mind van Rodgers and Hart.

0: Onwaarschijnlijk hoe lang Paulo Freso net die toon nog aanhield op zijn trompet. Het was It Never Entered My Mind en Just Then, de titel de grootste is gecoverd. Ook Miles Davis heeft het gedaan. En dat is de reden waarom dus die trompetist Paulo Freso dit eerbetoon aan Miles speelde tijdens een Kind of Lives concerten in Milaan. Allemaal ter ere van de 100ste verjaardag van Miles, die wij hier ook op Clara gevierd hebben tijdens de zomervakantie.
1: De keuze van Clara.
0: Ilja Lisser, muzieksamensteller van Django en ook van dit fijne programma, was vorige zaterdag zeer enthousiast over het album met cabaretliederen van Anne-Sophie van Otter, dat Berlin, Berlin, Berlin heet. Een nieuwe plaat. Je leert er in elk geval heel wat minder bekende namen door kennen, zoals hier eerst Peter Fenjes en daarna Michael Jari. We horen dus mezzosopraan Anne-Sophie van Otter samen met het Salonorchester der Komischen Oper Berlin.

Allegretto pizzicato uit het vierde strijkkwartet van Béla Bartók. Het is op deze muziek dat Anne-Theresa de Keersmaker een van haar vroegste danschoreografieën heeft gemaakt. Quatuor nummer 4 uit 1986. En de dansers van Opera Ballet Vlaanderen presenteren vanaf 25 september drie van die vroege choreografieën van Anne-Theresa de Keersmaker in eigen huis in Antwerpen. Ruth Gibbs, haar eerste symfonie, vormt de soundtrack van de laatste minuten Music Matters voor vandaag. Cara krijgt morgen onder andere twee mannen over de vloer die fantastische muziek maken door op schelpen te blazen. Jazeker. En na het nieuws van 2 uur is Mark Janssens er met Maestro en met enkele live fragmenten van de BBC Proms van deze zomer. Fijn voor wie dat festival gemist heeft. Geniet ervan en geniet ook van die middag hier bij Clara. MUZIEK

0: Gentfestival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft het laatste nieuws en de familie bevestigt het. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp. Maar de man uit Ninove werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de medicatie nu stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in de Vlaamse Ardennen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. België zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie, ook al verloopt de deadline. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur zal herstellen. Maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. De plannen die al op tafel liggen in ons land schieten ook tekort, zegt Helene de Smet van de Bond Beter Leefmilieu.
2: Dat is echt een gemiste kans, want natuurherstel is economisch gezien een interessante investering en is ook broodnodig voor onze volksgezondheid. Meer bomen in steden gaat zorgen voor verkoeling, een betere bodem gaat zorgen dat we weerbaarder zijn tegen wateroverlast. Dus natuurherstel zou echt een prioriteit moeten worden. Maar we zien vandaag dat er getreuzeld wordt en dat wat voor ligt onvoldoende is.
1: De Europese gasprijs heeft zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt rond €70 per megawattuur en zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. De prijzen stijgen sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran een 30 jaar geleden. En de gasvoorraden staan in veel Europese landen ook erg laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter, maar omdat de prijzen al hoog stonden is dat veel minder gebeurd. In het Noorse parlement in Oslo heeft de nieuwe koning Håkon de 8e de eed afgelegd. Nu kunnen de Nooren ook een week lang de kist van de overleden koning Harald gaan groeten. Peter de Kroebelen.
3: Een sobere ceremonie waarin koning Håkon trouw belooft aan de grondwet en de hulp vraagt van God.
4: Met dets constitution en lover, zo sant hjelpe mij Gud, den almektige og alvitende.
3: En ook zijn leuzen bekend maakt, dezelfde als die van zijn overleden vader. Alles voor Noorwegen.
4: Tat valgspråket, alt voor Norge.
3: Niet aanwezig koningin Mette Marit, die herstelt van een longtransplantatie. Håkon is 53, gediplomeerd, gerespecteerd en populair. En is nu ook door het Noors parlement bekrachtigd als koning.
1: Het weer, nog zon en wolken vanmiddag met kans op wat regen en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
5: In Bozar geven kunstenaars dit seizoen opnieuw een andere wending aan je concertervaring. Tijdens Staging the Concerts. William Kentridge gaat op 18 september in dialoog met Shostakovich's tragische 10e symfonie. En in april diept hij de emotie verder uit bij Schubert's beklijvende winterreise. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
0: Maestro. Met Mark Janssens.
6: Een fijne namiddag, welkom. Ja, vandaag zijn de tranen gevloeid en is er hoera geroepen. De schoolbel, de schoolpoort, de nieuwe start. En voor sommigen onder ons een verhaal uit een verleden, soms ver verleden. Maar toch, daar op school was er ook voor velen die ene leraar, die ene lerares die plots een schilderij liet zien, een gedicht las of muziek liet klinken. En die mensen, verlicht en toegewijd, die zullen ons altijd bijblijven. Zij deden een deur open die wij liefst niet meer willen sluiten. Een deur naar wat het leven schoon maakt en kwetsbaar. Voor ons is dat de muziek, de piano en Fanny Mendelssohn.

pianiste Lamas Kride speelde een van de 12 karakterstukken Das Jahr van Fanny Mendelssohn. En niet toevallig september natuurlijk. Das Jahr, elke maand van het jaar krijgt een kleur van Fanny Mendelssohn. Ze gaf deze muziek als een kerstcadeau aan haar man Wilhelm. Wilhelm was ook een creatieveling zoals Fanny, maar hij was illustrator en schilder. En we hebben het manuscript van deze muziek van Fanny Mendelssohn Das Jahr. En bij elk deel, bij elke maand, heeft haar man een illustratie gemaakt. Dus ja, het was een groepswerk, zeg maar, tussen meneer en mevrouw Mendelssohn. We zijn deze week in Maestro meer dan welkom in de Royal Albert Hall in Londen. Vandaag gaan we daar naar twee concerten. De broers Jussen, Lucas en Arthur, die horen we straks in het concerto voor twee piano's van Francis Poulenc. En nu gaan we de stilte en de melancholie opzoeken in die grote zaal in Londen. Dat is misschien niet makkelijk in zo'n grote zaal, maar toch, het zal lukken, dat kan ik u beloven. Het Jupiter Ensemble van de Franse luitist Thomas Dunford brengt op een heel vrije, een heel sierlijke manier muziek van John Dowland. Dowland, die 400 jaar geleden geboren werd. En tenor Lawrence Kilsby zingt het smachtende Come Again, Sweet Love.

0: Ted.
1: Tenoren Lawrence Kilsby, Thomas Dunford en zijn ensemble, het Jupiter Ensemble, en muziek van John Dowland tijdens een promsconcert, een late night barokconcert op 21 juli in de Royal Albert Hall in Londen. Come Again, Sweet Love van John Dowland, daar begonnen ze mee, heel versierd, mooi gedaan. Dan de Lacrimae Antiquae en dan The King of Denmark's Galliard, daar eindigden ze mee. Lawrence Kilsby, mooie zanger, heeft afgelopen seizoen zijn debuut gemaakt in de opera Billy Budd van Benjamin Britten. Ja, en die laatste muziek, The King of Denmark's Galliard, was niet toevallig door John Dowland gecomponeerd, want die koning van Denemarken was een tijdje de mecenas van Dowland. Mooi laatavondconcert daar in Londen en het wordt er meer uit overmorgen. Dan zingt Lawrence Kilsby muziek van Henry Purcell, onder andere Strike the Viol. Een week na dit Jupiter-ensemble speelde het City of Birmingham Symphony Orchestra in de Royal Albert Hall met hun chef Kazuki Yamada, een Japanse dirigent. Ze beginnen met muziek van Francis Poulenc, zijn Sinfonietta, een jeu d'esprit, zo noemde Poulenc het zelf. We zitten meteen na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk in het voorjaar van 1947. Hij is dan in Londen, Francis Poulenc, en hij schrijft een brief aan zijn vriend, componist Darius Milhaud. Beste Darius, ik heb eigenlijk een goed voorjaar, een goede lente achter de rug. Ik heb veel inspiratie en nu ben ik aan het schrijven aan een sinfonietta voor orkest. En ik doe dat in opdracht van Radio 3, de klassieke zender van de BBC. Dit is het resultaat, Sinfonietta van Francis Poulenc met Kazuki Yamada en het City of Birmingham Symphony Orchestra.

Francis Poulenc zijn Sinfonietta op de Proms in Londen in de Royal Albert Hall met City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Kazuki Yamada. Hij is muziekdirecteur van dit orkest en vanaf dit seizoen wordt hij ook dirigent en artistiek directeur van het Deutsche Symfonieorchester Berlin. De première van deze muziek van Poulenc was voor 1948 in Londen trouwens. Het was een belangrijk jaar voor Francis Poulenc, want hij had ook een eerste concerttournee naar de Verenigde Staten. En dat doormaakte dat zijn naam en faam alleen maar groter werden. Niet dat hij dan ineens een hele reeks symfonische werken begon te componeren, Poulenc, helemaal niet. Eigenlijk is deze Sinfonietta zijn enige werk dat iets heeft van een symfonie. Ook al is het dus Sinfonietta en niet een symfonie, maar dat heeft te maken niet zozeer met het feit dat het kleinschaliger zou zijn, maar ik denk meer met de wat ironische inslag van het werk, waarin ook heel wat dansritmes zitten. We blijven bij Francis Poulenc in concert in Londen met zijn concerto voor twee piano's. En dan zitten we vroeger in het leven van Poulenc, 1932. En hij was er zelf heel tevreden over, want hij schrijft aan een vriend: ik heb muziek geschreven en ik denk dat het voor jou, beste vriend, ook duidelijk zal zijn dat ik als componist een geweldige stap vooruit heb gezet. Ik ben er echt tevreden over. Er zit van alles van invloeden in dit concerto. En dat liet hij weten aan componist en dirigent.

in dit concerto voor twee piano's. Francis Poulenc, Kazuki Yamada, City of Birmingham Symphony Orchestra en twee broers stappen het podium op van de Royal Albert Hall in Londen. Lucas en Arthur Jussen.

Ja, het blijven twee drukwekkende muzici, Lucas en Arthur Jussen, met het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Kazuki Yamada. Op de Proms in Londen in de Royal Albert Hall. Ze speelden samen het concert voor twee piano's van Francis Poulenc. En volgend seizoen komen de broers Jussen nog eens naar Flagey in Brussel. Ze komen graag naar ons land, uiteraard. Poulenc speelde zelf met zijn goede vriend Jacques Février de première van dit concerto in 1932 in Venetië. Was dat bij het orkest van de Scala, gedirigeerd door een man van bij ons. Een man die in Gent geboren werd, Désiré de Fouw. Een Gentenaar die het zou maken als dirigent in de Verenigde Staten, onder andere bij het Chicago Symphony Orchestra. Ja, de Jussen-broers in Londen, zomaar inpakken en wegwezen, niks van. Het publiek vroeg en kreeg more.

Ja, fantastisch toch? En vooral om altijd te horen dat die broers er zelf zoveel plezier aan beleven. Lucas en Arthur Jussen in Londen met Strauss Einander, muziek van Igor Roma, natuurlijk gebaseerd op een aantal fragmenten uit de operette Die Vledermaus van Johann Strauss. Morgen meer proms in Maestro. Dan gaan we naar violist Souye Park. Die speelt het concerto van Jean Sibelius. Niet toevallig, want ze was vorig jaar de winnaar van de Sibelius-wedstrijd. Het is trouwens haar debuut op de proms. En morgen ook indrukwekkend, zeker het begin van Richard Strauss. Alzo sprak Zarathustra. Maestro.

Die Totenstadt van Korngold, die opera. Daaruit deze aria Glück, das mir verblieb. Het lied van Mariette met Julia Kleiter en Joris Kaufmann. En Kaufmann die zingt volgende week in Aida van Verdi in de Arena van Verona. Het zal niet voor mij zijn, misschien voor u. Laat het dan zeker weten als u naar Verona trekt. Graaf Razumovski was een belangrijke figuur in het leven van Beethoven. Hij was de Russische ambassadeur in Wenen. Muziekminnende man die zelf ook een amateur violist was en vaak samenspeelde met andere collega's in een strijkkwartet. En hij gaf aan Beethoven de opdracht om een aantal strijkkwartetten voor dat kwartet waarin hij speelde te componeren. En hij was heel duidelijk in zijn opdracht, graaf Razumovski. Zijn Russische achtergrond moest klinken in die muziek, dus hij zei tegen Beethoven: in die kwartetten moeten toch wel wat Russische thema's zitten. Het was een opdracht, dus moest Beethoven toch een beetje doen wat de opdrachtgever zei. Soms echte Russische thema's, soms een beetje imiteren. Maar goed, we zitten bij dat derde Razumovski-kwartet van Beethoven. En om even te situeren in de tijd, dat is 1806, 3 jaar nadat hij het publiek heeft verbaasd en omvergeblazen met zijn Eroica-symfonie. Het derde Razumovski-kwartet van Beethoven met het Emerson String Quartet.

de grote Ludwig van Beethoven. Dus een derde Razumovsky-kwartet hier met het Emerson String Quartet. Er is een documentaire verschenen over dat Emerson-kwartet, dat ondertussen niet meer bestaat. Ze hebben een jaar terug hun laatste concert gespeeld. De titel van die documentaire is For Rational People. En ze blikken daarin terug op 50 jaar Emerson String Quartet. Na 4 uur dan kijken we met de 90-jarige dirigent Zubin Mehta terug op een Schumann-opname van hem met de Wiener Philharmoniker. En ondertussen kan u naar het nieuws luisteren natuurlijk. Benieuwd om wat er de afgelopen uren gebeurd is in de wereld. Of u kan eens naar VRT Max gaan. Daar geven we ook vandaag weer een abonnement weg. Het is een abonnement in de Bijloke in Gent. Dus als u daar naar VRT Max gaat, dan maakt u kans om dat abonnement binnen te rijven. Zeker de moeite. Paul Dombrecht nog en Karel Philippe Emanuel Bach.

0: Wijzertijd. Het nieuwe seizoen van Concertgebouw Brugge viert ouderdom en wijsheid in al hun vormen. In muziek, dans, klankkunst en fotografie. Van Goertzenich Orkester Keulen tot Rosas. Van Bamberger Symfoniker tot Anima Eterna Brugge. Word snel wijzer op concertgebouw.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Het is 4 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg in het oosten van Duitsland. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag. Op 1 september is ook het

0: Rechtelijk jaar nu officieel gestart. Zoals de traditie het wil, houden de vijf procureurs-generaal dan een plechtige openingsrede met een overzicht van wat er in hun rechtsgebied gebeurd is. Bij de advocaten zijn er meer en meer die artificiële intelligentie gebruiken. Maar de magistraten hebben dringend richtlijnen nodig, zegt Bart Willox, de eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Antwerpen.
1: Dit heeft wel degelijk impact. Wat we zien is dat er meer conclusies worden neergelegd. Dat zijn de schriftelijke stukken van advocaten. En vooral dat die alsmaar langer worden. Dus dan spreken we over honderden of soms duizenden bladzijden. Dat betekent natuurlijk voor ons een heel pak extra werk. Nu, u moet weten, voor magistraten, ja, wij kunnen dit op dit moment nog steeds niet gebruiken. Ik bedoel, voor dossiers, om een dossier te laten samenvatten, om een tijdslijn te maken. Ja, dat kunnen we allemaal nog niet op dit ogenblik.
0: Dit jaar zijn er al 30% meer warmtepompen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt de sector zelf. Tegelijk is de verkoop van verwarmingsketels op gas of stookolie gedaald met zowat 15%. Toch ligt die verkoop nog altijd veel hoger dan die van warmtepompen. Dat komt ongetwijfeld door de hoge prijs, maar het is een investering in de toekomst, zegt Patrick O. van Sector Federatie Klimafet.
2: Men moet ook kijken op langere termijn. Het is een investering. Men wil daar soms de return on investment op een vrij korte termijn bereiken. Maar uiteindelijk doen we het ook voor het milieu, voor het comfort, voor de waarde van de woning. Dus dan is een langere horizon toch wenselijk.
0: De Nederlandse politie geeft nog altijd weinig informatie over de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt in de provincie Gelderland. Eén iemand is doodgeschoten, twee agenten zijn gewond. De politie heeft al verschillende verdachten opgepakt. Mogelijk speelde het geweld zich af in het drugsmilieu. Op camerabeelden is te zien hoe vannacht een grote groep gewapende mannen door Overasselt trok, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
3: Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat even na vieren een grote groep van meer dan 30 personen met capuchons, met bivakmutsen, met zware wapens op weg is naar die woning. En voor die woning staat een auto. En als de eerste van die groep bij die auto aankomen, dan wordt er geschoten op die auto. Daarna is er ook nog een vuurgevecht geweest met de politie, waarbij dus die twee agenten gewond zijn geraakt.
0: Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliet van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord, naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een fijne dinsdagnamiddag, een fijne 1 september. Het adagio van Albinoni, dat kennen we of herkennen we. Maar de man had meer in zijn mars. Dit is een duet van Albinoni met Janine de Beek en Terry Way.

avant-première. Deze aria van Tommaso Albinoni op een cd die pas over enkele weken verschijnt. Een aria uit L'Eraclea van Albinoni met Janine de Beek, Terry Way en het Kamerorkest van Basel. Het komt uit een opera die een première ging in Venetië. Vandaag nog eigenlijk niet meer te horen is, nergens nog op de scène wordt gebracht. Hier en daar duikt er nog een aria op, zoals op deze cd. Een duet met Janine de Beek en Terry Way. Hij was nogthans in zijn dagen, Albinoni, een heel beroemde, gevierde operacomponist. Maar vandaag kennen we hem vooral van zijn instrumentale muziek, zijn concertos. En natuurlijk dat adagio, dat, laten we eerlijk zijn, niet echt van Albinoni is. Maar 20e eeuw is van de man die de catalogus opstelde van de werken van Albinoni. En meneer Remo Giazzotto, die heeft vooral de meeste noten van dat adagio van zogezegd Albinoni gecomponeerd. Brahms, die verrast Clara Schumann met schitterende pianomuziek. En dat geeft zij zelf ook toe. Ze zegt, Brahms heeft muziek gecomponeerd die eindelijk opnieuw mijn ziel raakt. Hij zelf formuleert het anders. Het zijn wiegeliedjes voor mijn zorgen en voor mijn verdriet.

Johannes Brahms. Het tweede van de drie intermezzi van hem met Maria João Pires aan de piano in concert in de Wigmore Hall in Londen. Dat zit in een mooie verzameling die uitgebracht is met haar volledige opnames op Deutsche Grammophon, 38 cd's. Ja, Maria João Pires is deze zomer 82 geworden en eerlijk gezegd, ze wil een beetje met rust gelaten worden. Ze speelt geen concerten meer, wel nog wat piano voor haarzelf, maar ze gaat vooral wandelen in de natuur en zich verwonderen over wat wij als mens gekregen hebben, en dat is die natuur. Dit is nog een klein wiegeliedje van Johannes Brahms.

prachtig. Een wiegelied met woorden van Johannes Brahms met Dietrich Fischer-Dieskau en Daniel Barenboim. Ik herinner mij dat Christa Ludwig dit zong bij haar afscheid in de Munt in Brussel. En niemand hield het droog. Zo herinner ik mij. Dirigent Zubin Mehta, hij is dit voorjaar 90 geworden en dat vieren ze bij Decca met een filharmonische editie. Zubin Mehta in 1960, met de hulp van dirigent Charles Munch, werd hij chef-dirigent van het Symfonieorkest van Montréal. En daarna begon hij alle grote orkesten ter wereld te dirigeren. Wenen, Berlijn onder andere. Hij kreeg ook vele jaren later de titel van eredirigent bij de Wiener Philharmoniker. En nog wat later eredirigent ook bij de Berliner Philharmoniker. Zubin Mehta gaan we zo meteen horen met de Wiener Philharmoniker in de tweede symfonie van Robert Schumann. Een opname die in Wenen gemaakt werd in 1980. En ik heb goed nieuws, want er staat hier... Ik moet even heffen hoor, want het is een stevige box. Zubin Mehta, symfonieën en symfonische gedichten. Een verzameling van 23 cd's. Zal ik even in het kort zeggen wat hierin zit, want het is voor iemand van u. Onder andere de negende van Bruckner, alle symfonieën van Tchaikovsky, de belangrijkste symfonieën van Antonín Dvořák, 5 symfonieën van Mahler, de complete symfonieën van Schubert en dan ook nog wat Richard Strauss erbij, Berlioz, Beethoven, Liszt. En dan heb ik ze ongeveer allemaal gehad, denk ik. En het zijn dus samengeteld 23 cd's uitgegeven bij Decca. Voor iemand van u, wat moet u doen? Gewoon iets laten weten dat u interesse heeft in die mooie verzameling van dirigent Zubin Mehta. U kan dat doen uiteraard via VRT Max als u daar aan het luisteren bent. Maar mailen kan ook nog altijd. maestro@clara.be. Robert Schumann, zijn tweede symfonie. Hier is Zubin Mehta met de Wiener Philharmoniker.

De Wiener Philharmoniker onder leiding van Zubin Mehta in de tweede symfonie van Robert Schumann. En dat komt uit die prachtige box. Hier heb ik hem nog staan. Symfonieën en symfonische gedichten, gedirigeerd door Zubin Mehta. 23 cd's met daarin onder andere Mahler, Beethoven. Deze Schumann, de integrale symfonieën van Schumann trouwens. En ook die van Schubert. Als u een half uurtje geleden al geluisterd heeft, dan weet u dat ik zo'n exemplaar weggeef. Dus u mag nog altijd iets laten weten. Via VRT Max natuurlijk, of mailen kan ook nog altijd maestro@clara.be. Morgen meer Zubin Mehta dan met pianist Vladimir Ashkenazy in het tweede concerto van Beethoven. En we hebben morgen ook het vioolconcerto van Jean Sibelius op de Proms in Londen. Bijna 5 uur na het nieuws is er Pompidou met Nicky Aerts. Ik wens u een mooie avond.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Nederlandse politie vraagt inwoners van Overasselt om binnen te blijven na een schietpartij en een klopjacht op de daders. Een man uit Ninove is hersendood verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars. En in Duitsland zijn explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De Nederlandse politie vraagt aan de inwoners van Overasselt in de buurt van Nijmegen om binnen te blijven. Al sinds vorige nacht is er een grote politieactie aan de gang en raakt er weinig bekend over wat er juist aan de hand is. Het begon toen een grote groep gewapende mannen om 4 uur door Overasselt trok. Bij een schietpartij viel 1 dode en 2 agenten zijn gewond geraakt. Mogelijk gaat het om geweld in het drugsmilieu. De politie startte meteen een grote klopjacht op de daders, zegt NOS-verslaggever Fanny Tijmstra.
1: Mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maaisveld. Er zijn ook rookbommen daar gegooid. De politie heeft waarschuwingsgegeven.

0: schoten gelost. Kortom, het is een ongekend, ja, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien.
1: Ook het gerechtelijk jaar is vandaag op 1 september officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan een plechtige openingsrede. Dit werkjaar start met een gemoderniseerde versie van het strafwetboek. Misdrijven worden in 8 niveaus onderverdeeld, van de lichtste tot de zwaarste. Dat betekent extra werk en de druk op justitie neemt overal toe, zegt de procureur-generaal in Antwerpen, Guido Vermeijren.
2: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra, dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
1: Een man uit Ninove die tientallen keren gestoken werd door Aziatische hoornaars is hersendood verklaard. Hij ging vorige donderdag zijn pony eten geven toen er plots Aziatische hoornaars uit een nest boven de staldeur vlogen. Door de massale aanval kreeg de man van 60 een hartstilstand. Aziatische hoornaars zijn niet agressiever dan wespen, maar ze vallen wel aan als iemand te dicht bij hun nest komt, zegt wespenkenner Dominique Soete.
3: Volgens dat ik begrepen heb, zat ook hier het nest net boven de deur. Op het moment dat die persoon trillingen veroorzaakt, dan worden die hoornaars gealarmeerd. En zodra er één hoornaar aanvalt, dan komen er feromonen vrij, waardoor dat ook andere hoornaars in dat gevecht betrokken worden en die persoon beginnen te steken.
1: Dit jaar zijn er al 30% meer warmtepompen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt de sector zelf. Tegelijk is de verkoop van verwarmingsketels op gas of stookolie gedaald met ongeveer 15%. Toch worden die nog altijd meer verkocht dan warmtepompen. Dat is omdat een warmtepomp veel duurder is, maar je moet het zien als een investering in de toekomst, zegt Patrick O. van Sector Federatie Klimafet.
4: Men moet ook kijken op langere termijn. Het is een investering. Men wil daar soms de return on investment op een vrij korte termijn bereiken. Maar uiteindelijk doen we het ook voor het milieu, voor het comfort, voor de waarde van de woning. Dus dan is een langere horizon toch wenselijk.
1: In Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg in het oosten. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit, zegt correspondent Gim Balduk vanuit Berlijn.
5: De politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. En ook de beheerder van deze centrale die zegt dat het lijkt op zelf gekocht vuurwerk uit de supermarkt wat vervolgens aangepast is. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat, waar hier ook volop rekening mee wordt gehouden de laatste tijd sinds er een explosieve drone is gevonden op een luchthaven in Leipzig.
1: De vorige Britse premier Keir Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij gaat zich bezighouden met internationale zaken, zoals defensie en de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes. Starmer was 2 jaar leider van de Labour-partij. Eind juli nam hij ontslag als premier nadat hij het vertrouwen van zijn partij verloren was. Hij werd opgevolgd door Andy Burnham. Sport. Rode Duivel Matthias Fernandez-Pardo gaat voor Newcastle voetballen in de Engelse Premier League. Newcastle betaalt zo'n 60 miljoen euro aan zijn huidige club Lille. Aanvaller Fernandez-Pardo is 21 en mocht deze zomer mee naar zijn eerste WK. Hij viel 3 keer in bij de Rode Duivels. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minimaal rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog, dan tot 21 graden. Vooraan de klopjacht op een grote groep gewapende mannen in Nederland. Vannacht werd in een gemeente niet ver van Nijmegen iemand doodgeschoten en intussen moeten alle inwoners binnen blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brian Bruce Strings, Orlando Viles, Grain de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid.
7: Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
8: I don't care about the word art because it's been so discredited.
9: Pompidou met Niki Aerts.
10: Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Eerste schooldag voor heel veel kinderen vandaag. Eerste Pompidou van het nieuwe radioseizoen voor mij. Dat blijft toch ook altijd een beetje spannend. Net zoals dat voor jou, denk ik, Ben Sletsen, spannend is om een nieuwe tentoonstelling te openen. Zoals jij nu een nieuwe show hebt bij Tim van Laar, je vaste galerie in Antwerpen. Is het spannend?
11: Toch wel een beetje, zeker.
10: En kan je zeggen waarom? Omdat je denkt van ja, hoe gaan mensen reageren?
11: Ja, er komt veel bij kijken. Hè. En ook zo'n radio-interview bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die het spannend maken. En mijn vriendin is hoogzwanger. Dus
10: nog spannender?
11: Die is ook uitgerekend voor binnen een paar dagen. Dus
10: ik dacht dat je ging zeggen voor vandaag. Maar
11: niet voor vandaag.
10: Dan zou je nog telefoon kunnen krijgen dat je weggeroepen wordt. Een appel for the road, zo ja, heet klopt. Je nieuwe show. We gaan er straks naar kijken. Volgende week wordt The Silent Treatment getoond op het Internationaal Filmfestival van Brussel. En die film die werd geselecteerd in de categorie Nationale Competitie, om het helemaal correct te hebben. Het is een film van Carolien Strubbe. Carolien, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
10: Het is de derde in een trilogie, het sluitstuk heet dat dan, van een trilogie waar je al sinds 2009 mee bezig bent en waarschijnlijk al veel langer, want de eerste film is uitgekomen in 2009, Lost Persons Area. Hoe voelt dat om dat nu af te sluiten?
12: Een hele bevrijding, moet ik
10: zeggen. Een bevrijding?
12: Een bevrijding. Ja, het is toch een hele periode dat je daarmee mee bezig bent, zoals u zegt, ook voor die 2009. En het is een redelijk zware, donkere film op een bepaalde manier. En ik moet daar voorzichtig mee zijn, want ik wil de mensen niet afschrikken. Het is ook heel poëtisch.
10: En traag. Heerlijk traag. Ja.
12: Ja. De laatste Silent Treatment is dan wel anders opgebouwd dan de twee eerste films. Ja. En heb ik geprobeerd om er toch een bepaalde spanning en bepaalde elementen in te brengen.
10: Die in de andere twee films
12: niet zitten.
10: Waar die trilogie uiteindelijk over gaat, daar hebben we het straks ook over. Er zit hier nog een derde persoon aan tafel. Welkom trouwens, allebei, al Ben en Carolien. Derde persoon aan tafel is Dina Doorman. Dag Dina.
13: Hallo.
10: Morgenavond is het zeker. Begint het theaterfestival in de KV. En dat is traditiegetrouw met een soort state of the
13: future
10: is het nu. Mm-hmm. Waar gaan we naartoe met het theater? Wat hebben we gezien en welke richting gaan we uit? Zoiets heel kort door de bocht even. De beste voorstellingen worden getoond op het theaterfestival. Ja, wat heet beste van het afgelopen seizoen? En dan dan kunnen we door naar het volgende seizoen. Maar jij, Dina, wordt... Je bent eigenlijk al, maar nog niet in functie, de nieuwe directeur van het Theaterfestival van Vlaanderen.
13: Inderdaad.
10: Proficiat.
13: Dank je wel.
10: Zijn ze bij jou komen aankloppen of heb je jezelf op een blaadje aangediend?
13: Nee, ze hebben het mij wel moeten vragen. Ik heb nu 7 jaar bij KVS gewerkt als stadsdramaturg. En ik had nog verschillende projecten lopen. En dus ik was nog niet direct zoekende om iets anders te doen. Dus ze hebben mij een paar keer moeten vragen.
10: Maar je bent gezwicht.
13: Ik ben gezwicht omdat ik het toch wel een uitdaging vond. Ik denk dat de laatste vraag kwam van denk eens na over wat de toekomst van het theaterfestival kan zijn. En die soort... Die verbeelding van waar we naartoe moeten met het festival. En daar durven ook wel een radicale visie voor te ontwikkelen. Dat vind ik wel triggerend. Of prikkelend.
10: Ja, want je zei net 7 jaar bij KVS. Je bent daar nog bezig met een project ook dat je afwerkt. Vooraleer dat je dan in oktober uiteindelijk je functie opneemt als directeur van het theaterfestival. Cry No More. Je hebt daar gewerkt als stadsdramaturg. Je bent eigenlijk dramaturg en dat ben je al lang. Sinds je afgestudeerd bent, ben je bezig Berlijn, Antwerpen, Gent, Brussel. Maar wat doet een stadsdramaturg precies?
13: Ja, het is wel leuk om dat eens uit te leggen op de radio, omdat heel veel mensen de functie niet kennen. Binnen de theaterwereld is het natuurlijk wel een functie die best wel sturend is. Maar een dramaturg, en dat is ook in iedere, dat is best regionaal ook bepaald. Dus in ieder land is die interpretatie ook een beetje anders. Maar als we het dan hebben over Vlaanderen of hoe dat wij naar dramaturgie kijken, dat zijn eigenlijk mensen die de artiesten bijstaan in de artistieke ontwikkeling van hun werk. Dus ze helpen mee met de research. En ook tijdens het creatieproces zijn ze een soort van rechterhand of een derde oog die mee het proces opvolgt.
10: De dramaturg houdt alles in de gaten.
13: Ja, en kan ook de kritische vragen stellen.
10: Stuurt bij wanneer nodig.
13: Ja, exact. En natuurlijk, bij KVS was ik stadsdramaturg. Dat is dan weer iets helemaal anders. Want dan denk je na over wat is de plek van het stadstheater in een stad. Bijvoorbeeld de stad Brussel is dan heel specifiek. Dan zet je mee de artistieke lijnen uit. Denk je mee naar over het programma. En denk je ook wel na over de waarde van de kunst waar je mee bezig bent. En met de artiesten die een plek zouden moeten hebben op het podium. Dus dat is zowel verdiepend als verbredend. Voilà.
10: Mm-hmm. En is het, denk je dat je met al die kennis die je dan opgedaan hebt en de ervaring die je hebt van die 7 jaar bij KVS als stadsdramaturg en daarvoor al die andere ervaringen als dramaturg, dat je daarmee iets kan gaan betekenen voor het theaterfestival?
13: Ik hoop van wel. Want de gesprekken die we daarover hebben en ook in de visie die ik nu aan het ontwikkelen ben, voel ik wel dat die dramaturgie voor mij heel belangrijk is. En ik zou heel graag ook een dramaturgische lijn doortrekken in het festival. En ik heb heel veel wilde ideeën, die gaan alle kanten uit. Ik vind ook wel dat dit echt het moment is om
10: te beginnen.
13: Ja, voilà. En dan zien we wel of waar dat we moeten bijsturen. Maar voor mij, ik wil het festival ook als een soort van productie zien of een theatervoorstelling. Waar begin je? Waar eindig je? Welke lijn kan je trekken? Welke soort van inhoudelijke ankerpunten kan je vinden? Wat is het belang van het verhaal dat je vertelt met dit festival ook.
10: Want het blijft uiteraard wel, mensen die het misschien niet zouden weten, maar het theaterfestival is eigenlijk een selectie. Er is een jury die voorstellingen selecteert. Ja. Hoe kan je die dan gaan organiseren zoals jij nu in je hoofd hebt, Dina?
13: Dus misschien nog wel belangrijk om te vermelden. Wij gaan niet naar de beste voorstelling, maar de meest belangwekkende voorstelling.
10: Okay, dat is een nuance.
13: Ja, dat is een nuance die wel belangrijk is, omdat het natuurlijk gaat over werk dat wel soms zijn maatschappelijke waarden heeft omwille van het proces, omwille van makers die bijvoorbeeld autodidacten zijn. En een heel traject. Dus er zijn heel veel parameters waar je rekening mee kan houden. Maar het is wel waar dat zo'n jury natuurlijk onafhankelijk een beslissing neemt. Dus die ga je natuurlijk als dramaturg niet sturen. Je geeft natuurlijk wel een kader. En dat vind ik vind de dialoog heel interessant. Mm. Dus met hen in gesprek te gaan over maar hoe maak je zo'n keuze? En waarom? En wat is dan de betekenis van een bepaalde keuze? En hoe kunnen we tot een soort van... Want we werken met heel veel disciplines. Het is het theaterfestival, maar natuurlijk...
10: Theater is heel breed.
13: Ja, dat zijn de podiumkunsten eigenlijk, maar dat bekt niet zo goed. Dus het is niet... je hebt wel ook circus, performance, dans, theater. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in wat dat er zich bevindt in de tussenruimtes van die selectie. Wat kan het theaterfestival nog meer bieden aan een soort van artistieke verdieping? Reflectie, uitwisseling, maar ook die states bijvoorbeeld zijn voor de sector heel belangrijk, omdat het natuurlijk een blik biedt op waar dat de sector staat, maar ook wat het maatschappelijk nut is van de kunsten en welke misschien nogal negatieve tendensen dat we in samenleving zien, die zich ook natuurlijk wel op de kunsten of op de podiumkunsten wel wat enten.
10: Meer reflectie zeg je dan?
13: Ja. Ja, reflectie is wel iets waar ik heel veel interesse in heb. En ook hoe dat reflectie voor een publiek interessant kan zijn. Want reflectie, dat is een vreemde term. En ik denk dat heel veel mensen dan denken aan iets heel academisch, iets heel theoretisch. Maar ik denk dat reflectie gewoon een moment is van samen te denken. Maar natuurlijk, heel veel kunst doet wel. Hè. Heel veel kunst reflecteert natuurlijk vanuit het medium, vanuit de discipline over een verhaal, over een samenleving, van alles. Maar ik ben heel benieuwd naar wat voor vormen kan je vinden om nog meer dat debat te sturen, nog meer dat dialoog te sturen, nog meer samen na te denken. Maar dat ook heel publiekstoegankelijk is. Ja. En daarin zie ik wel een soort van performativiteit weer. Ik vraag me soms af of ik niet te veel van die grote termen gebruik, maar dat is denk ik echt van het beestje. Maar hoe kan je daar een soort van theatraliteit en hoe kan je dat wat dramatischer maken? Ja.
10: Nu, ik kijk nu al uit naar de editie van volgend jaar. Ja. Onder jouw directeurschap. Morgenavond ga je dus het woord nemen ook. Wat ga je precies zeggen? Mag je dat al verklappen? Of is de fun er dan af voor wie morgenavond naar KVS gaat?
13: Het is misschien belangrijk om ook wel mee te geven dat het festival nu wordt gecoördineerd door een ad interim directeur, Hendrik de Smet. Dus hij zal vooral het woord nemen. Hij heeft natuurlijk, en ik ben ook heel dankbaar dat er iemand is die deze editie heeft kunnen leiden. Dus ik ben een gast. Dus ik zal het ook heel kort houden. We hebben natuurlijk heel veel mensen die natuurlijk het woord gaan nemen. Maar ik denk misschien hetgene wat ik vandaag ook deel. Ik vind het wel leuk om mijn verlangen om die verdieping of zo binnen te brengen. Dat ik daar iets over ga zeggen. Maar daarnet dacht ik ook, misschien ga ik het toch nog over een andere boeg gooien. Dus ik kan er eigenlijk
10: Je bent er nog niet uit. Jawel, maar je wil het niet verklappen. Ja, maar goed, dat respecteer ik helemaal. Volgende maand dus directeur van het theaterfestival, zei ik al een paar keer nu. Maar je hebt dus dat project nog dat je aan het afwerken bent binnen KVS om die 7 jaar van stadsdramaturgie af te ronden. Het sluitstuk ook een beetje zoals Carolien Strubbe met haar drieluik, derde deel dat af is. Cry No More, met de no tussen haakjes. Ja. Wat voor iets is dat, Dina Doorman?
13: Cry No More zie ik als een soort tweede deel van een tweeluik. Ik heb vorig jaar Fear No More gemaakt, omdat ik al een tijdje bezig was met het begrip angst. Wat ik heel boeiend vond, zeker omdat ik in Brussel daar veel mee te maken heb. Maar ook omdat wij het heel vaak hebben over leven in een angstsamenleving. En ik vond dat heel boeiend, die emotie. Nu ben ik aan het uitweiden, maar ik... Dat ik mij vaak afvroeg, maar de gevoelens die ik heb, of de angstgevoelens die ik heb, zijn dat mijn persoonlijke gevoelens? En is dat effectief, heeft dat te maken met iets wat ik tegenkom? Of is dat gestuurd? Of
10: is dat iets wat je aangepraat wordt?
13: Ja, aangeleerd. Mm-hmm. En vanuit die vraag ben ik op onderzoek gegaan en heb ik uiteindelijk de avond Fear No More ontwikkeld, waarin dat verschillende artiesten net met dat gegeven aan de slag zijn gegaan. Dus dat was ook een multidisciplinaire avond, zo van performatieve reflectieavond, happening.
10: Verschillende mensen komen hun ding doen.
13: Exact. Ja. En omdat ik het ook wel leuk vind om die emoties te deconstrueren, omdat ik ook wel belangrijk vind om begrip te krijgen over onze emoties, omdat er heel veel vooroordelen bij gepaard gaan. En ik hoopte op een soort van verbindende avond waarin dat we ook een beetje verder kunnen gaan dan misschien die emoties waar dat we mee opgegroeid zijn. Mm. En vooral als vrouw dan.
10: Ja, maar dat moet dus een geslaagd project geweest zijn. Yeah. Want nu maak je een vervolgproject daarop. Cry No More. Daarin gaat het over huilen. Ja. Waar je ook mensen hebt uitgenodigd om daar iets mee te doen, daarover na te denken en daar iets creatiefs misschien mee aan te vangen. Of hoe gaat dat dan? Waar mogen mensen zich aan verwachten?
13: Ja. Het concept is hetzelfde. Het is een soort happening terug. Waar dat heel veel artiesten aan deelnemen. En dat gaat van zang, muziek tot tekst. Maar ook voor food performance. En ik doe mijn onderzoek en ik kies dan ook wel mensen die met onderwerp zijn bezig geweest. Of dat dan nu is vanuit hun eigen persoonlijke kwetsbaarheid. Of dat bijvoorbeeld de Juju-groep doet mee. Dat is, de Juju is een zang. En die op zowel feestelijkheden als op zoals een bruiloft of zo, maar ook tijdens een begrafenis of zo, wordt geschreeuwd. Het is een soort van schelle, vibrerende zang. En dat vind ik dan ook wel heel mooi, omdat daar zo van een cry, een schreeuw. Want wij kunnen dat natuurlijk niet vertalen, hè? Het cryen. Dus...
10: Is niet altijd huilen, wil je zeggen?
13: Nee, ja. Ik vind de traan vind ik heel interessant. Mm-hmm. Ik vind het huilen heel boeiend. En natuurlijk, dat is weer een emotie dat ik denk dat er zoveel vooroordelen over zijn. En misschien ook heel gegenderd is. Dus dat we dan ook wel de traan zien als misschien een meer vrouwelijke emotie of een vrouwelijke daad. En dat we ook, dat ik me heel vaak afvraag, oké, op welke manier krijgt mannelijke kwetsbaarheid een plek in onze samenleving?
10: Mogen mannen nog altijd niet huilen, Ben Sletsus?
11: Zeker wel, denk ik.
13: Ja, ja, ik denk, maar zeker met de manosfeer die we kennen. En we zien toch wel dat er weer een bepaalde richting uitgaat. Ik hou gewoon heel hard van daarin te duiken. En ook in de geschiedenis te duiken, kunstgeschiedenis te duiken. In verhalen, om dan gewoon een soort van, ja, een schetsboek verschillende blikken daarop.
10: En wat ben je nu zoal te weten gekomen over de traan waar je van dacht van, dit wist ik totaal niet en dat is zo boeiend?
13: Het leukste feitje is dat ze... dus een traan bestaat uit zouten en heel veel mineralen, natuurlijk water. En ze kunnen microscopisch, kunnen ze... het verschil zien tussen een traan die fysiek is opgewekt, bijvoorbeeld het snijden van een ajuin of pijn, en een emotionele traan. En ze kunnen zelf het verschil zien tussen een traan van verdriet en een traan van geluk, omdat de zoutsamenstelling helemaal anders is. Dus onder microscopisch krijg je dan een soort van kristallen. Heel mooi. Voilà. En zo op die manier kunnen ze dus het verschil zien. En dus dat is een van de dingen die toch wel bijzonder is. En,
10: ja, dus het gaat zeker ook... het gaat niet alleen over rouw of over huilen van verdriet. Het gaat ook echt over... je kan je ook kapot lachen en tranen rollen over je wangen. Ja. Dus het zijn allemaal aspecten die je meeneemt.
13: Ja, absoluut. Ik hou ook wel van het via het komische tot het diepere, het tragische misschien te komen. Natuurlijk, het rouwen is daar voor mij persoonlijk dan een heel groot onderdeel van. En ik denk dat is net zoals bij Fear No More, en dat is bij Cry No More even goed. Ik vertrek natuurlijk ook wel vanuit een persoonlijke positie, een persoonlijke ervaring. En vanuit die persoonlijke ervaring probeer ik een soort van breder perspectief binnen te brengen. Maar die dingen zijn wel verweven met elkaar.
10: Ja, ja, tuurlijk. Dat je soms afvraagt, waarom huil ik nu wel en waarom kan ik nu niet huilen, wanneer eigenlijk iedereen van mij verwacht dat ik zou huilen,
13: ja,
10: bijvoorbeeld. Je moet zeker al gehoord hebben van wat Barbara Raas, een van de drie directeuren van NT Gent, doet met tranen. Ja. Ze vangt ze op en ze maakt er een ritueel van, een rouwritueel. Zijn dat dingen die je boeien? Is Barbara uitgenodigd bijvoorbeeld?
13: We gingen het gesprek voor en het is in een snelheid er niet meer van gekomen. Maar ik zou haar eigenlijk nog eens moeten sturen.
10: Misschien is ze aan het luisteren. Barbara.
13: Of dat ze het in Gent uitnodigt, zou ook wel leuk zijn.
10: Dat is een goed idee. Dat is een heel slimme set van jou. Zie je het zitten, die nieuwe stap die je gaat zetten? Je zei bij aanvang, ik ben geprikkeld door het idee dat ik mag nadenken en alles in elkaar
13: passen. Ja, ik vind dat wel... dat geeft mij wel heel veel moed en goesting. Maar ik vind het wel heel spannend. En de faalangst en het impostersyndroom durven ook wel eens... is om de hoek loeren. Maar ik denk dat vooral... Ik zeg altijd tegen mezelf, gewoon... te volle voor gaan, durven. En dan zien we wel waar dat we terechtkomen. Niet te veel compromissen sluiten.
10: En nog een hoop andere dingen, denk ik, als ik jou zo bezig hoor.

0: Het vierde deel uit Plan and Elevation, een muzikale suite van Caroline Shaw, was dat Attaca Quartet. Ben Sletses, ja, spannend, zeiden we net al, dus het woord dat al een paar keer gevallen is. Het is even geleden dat ik je nog sprak. Ik was dan ook heel erg blij dat dat je nu bij mij in de studio zit en dat ik kon gaan kijken naar je nieuwe tentoonstelling. Ik ben zaterdag langs geweest, de officiële opening is pas overmorgen.
1: Ja, klopt.
0: Maar zaterdag konden mensen al binnenlopen. Ja, het heeft mij blij gemaakt.
1: Dat is goed, dat hoor ik graag.
0: het was heel... En misschien hoor je dat niet graag. Heel herkenbaar.
1: Dat hoor ik ook graag.
0: Hoor je ook zeker. Graag? Of, ja. Maar toch altijd dat tikkeltje anders. En daar was ik heel blij om dat te zien ook. Dat je, ja, je bent duidelijk nog op zoek naar andere manieren om je uit te drukken. Om je te doen wat je doet. In het kleine blaadje dat ik kreeg ook van Tim van Laren van de galerie. Stond duidelijk, ik vind het niet. Stond er dat er een verschuiving in je werk merkbaar is.
1: Ja.
0: Dus ik ben binnengegaan en ik ben meteen naar die verschuiving op zoek gegaan. Ik denk dat ik ze gevonden heb, maar ik wil het toch eerst van jou horen. Wat is er verschoven binnen je werk?
1: Dat is heel relatief natuurlijk, want voor mij, ik ben constant bezig in het atelier, dus dat is niet zo zwart-wit, zo van nu is er een verschuiving, dat is iets dat heel geleidelijk aan gebeurt. Ik denk in mijn expo nu, het meest nieuwe is een reeks van werken op papier, die rechtstreeks met olieverf zijn gemaakt. En daar is het grote verschil dat ik heel spontaan heb gewerkt. Direct met olieverf zonder te veel voorstudies ervoor te maken. Of zo.
0: Meteen op het papier.
1: Meteen op papier, met natuurlijk een grondering, hè, dat het papier goed beschermd is. En daar heb ik dan ook een formaat gekozen waar ik binnen ben gebleven. Dus dat was een soort beperking die heel interessant was om over compositorisch na te denken. Heb ik andere dingen gedaan die dan ook in compositie, die dan ook in mijn werk zijn geslopen. Zoals een inzoom op een waterlelie of zo. Grafischere elementen. Maar dan heb ik ook bijvoorbeeld werken op doek gemaakt waar dat meer schilderkunstige toets is gebruikt. Mm-hmm. Dus veel geëxperimenteerd met ritmes, met toets en met kleuren weer. Zoals
0: altijd, ja. Je bent echt wel een colorist. Je speelt met kleur. Is zo belangrijk. Ja, kleur, licht.
1: Ja, klopt. Zeker weten.
0: En wat ik... Dus je ziet eigenlijk wat je net allemaal zegt, is het uiteraard... En ik zag draden die er helemaal niet zijn, maar alles is met alles verbonden.
1: Op een manier wel, ja. Het is niet dat ik denk van, nu heb ik een expositie, ik ga daar een geheel van maken. Ik werk van werk tot werk. En in het atelier zie ik wat werkt samen, wat niet. En er gaan dingen dan naar een beurs of naar een solo-expositie zoals nu. En mijn werk is eigenlijk één wereld dat op zich al heel goed samenwerkt.
0: Mm-hmm. En het werk op papier, je zei dat formaat, dat was om jezelf eigenlijk te dwingen om daar binnen te blijven.
1: Ja.
0: Is het dat formaat waar je al eerder op gewerkt hebt op papier? Want je bloemen je getekend
1: hebt, die werken op papier,
0: houtskool,
1: is eigenlijk het logische vervolg van die houtskooltekeningen.
0: Okay.
1: En dat was ook inderdaad op dat formaat. Wat mij aansprak toen was die vlotheid. Ik dacht, dat wil ik ook in verf doen. Want ik ben iemand die mijn schilderijen op doek zijn heel uitgedacht. Dus ik werk eigenlijk eerst met acryl om een soort compositie op te zetten, een kleurenschema. En dan ga ik verder met olieverf. En nu wou ik eigenlijk is dat het echt vlot was van in het begin. Zo. Dus meer een spontane, nonchalantere manier van schilderen. Mm-hmm. De imperfectie wat opzoeken.
0: En is je dat bevallen?
1: Ja, toch. Anders had ik er geen 30 gemaakt. Dus, ik heb er,
0: meteen, maar hoe lang doe je daar dan over? Want je werken zijn super gelaagd ook.
1: Ja, dus een werk op doek, daar doe ik toch een maand over. En die werken op papier, dat was eigenlijk heel leuk, omdat ik die hingen dan naast die doeken waar ik aan bezig was. En dan, als ik even vast zat, kon ik dan even overgaan en dan op een hele andere manier benaderen. Zo. Dus... Ja, echt een tijd kan ik daar niet op plakken, omdat dat zo in stappen gaat. En sommige duren wat langer dan andere. Sommige werken hebben dat nodig, dat wat langer is. Andere zitten direct goed of zo. Dus...
0: Maar bijvoorbeeld, die werken op papier, ik haal er één uit. Ik zie ze niet allemaal meer voor mij. Maar er zit ergens een lelie, een waterlelie.
1: Klopt, die dat is een in thema detail, dat serieus is teruggekomen.
0: Dat komt terug, ja. En dat zie je dan ook in je werken op doek.
1: Ja, ja.
0: En dan lijkt het alsof dat inderdaad een detail is dat je eruit gehaald hebt. Maar toch is het anders.
1: Ja, hoe bedoelt u toch?
0: Wel, toch is het anders, omdat op je schilderij is de lelie niet open. In je werk op papier wel. Of omgekeerd?
1: Ja, ik heb nu wel... Er is een, ik heb eigenlijk, van die lelies heb ik er 3 gemaakt op papier. En dan 1 ervan heb ik echt vertaald op doek. Het is een beetje anders, maar het is wel herkenbaar of zo. Omdat ik die herhaling ook weer interessant vond. Omdat... hoe benader ik dat op papier? Hoe benader ik dat op doek? Wat gebeurt er als ik dat doe? Ik geloof heel hard in een onderzoek. Dat je kunstpraktijk is heel de tijd het onderzoeken. Ik ben niet de schilder die zo zegt, ik doe dit en dit doe ik en daar blijf ik bij. Mijn beeldtaal is herkenbaar, maar de manier van schilderen is altijd zoeken en experimenteren. En ook mislukken. De mislukking is heel belangrijk. Ik vind dat ook heel belangrijk dat je in een gelukt werk mislukking ziet. De imperfectie is... onderscheidt kunst vaak van het kitschen of het te perfecten of zo.
0: Ja, je bedoelt dat net, dat die imperfectie, ik heb die niet gezien in je werk.
1: Ja, maar je kunt dat zien als... Bijvoorbeeld Van Gogh heeft ook imperfecties in zijn werk. En daarom wordt dat emotioneel zo beladen of zo. En Matisse heeft dat ook heel hard. En dat maakt dat interessant, dat maakt dat heel persoonlijk. Anders wordt het bijna te afgelekt of te perfect of zo. Dus ja... Een soort emotie creëren in verf is iets heel belangrijk dat er wel is. En dat je misschien niet als toeschouwer direct beseft of je vinger op kunt leggen, maar dat, die sfeer hangt er wel of zo.
0: En emotie creëren in verf, vind ik wel mooi hoe je het zegt. En je bent ook niet vies van esthetiek.
1: Nee, daarom
0: de schoonheid is iets... Ja. Je hebt zin om in je werk... binnen te stappen.
1: Ja, ja, schoonheid in kunst is iets dat moeilijk is geweest, denk ik, een lange tijd. Wij zitten nu in een wereld waar dat heel veel gebeurt en heel veel informatie is. En je wordt constant geprikkeld. Iedereen kan zijn mening geven online en iedereen kan dat dan weer lezen. En ik denk dat kunst daar nog altijd belangrijk in kan zijn... Maar ik denk ook dat er nu kunst als escapisme kan gebruikt worden. En juist daar tegenin gaan en een beeld dat stilstaat waar lang is aan gewerkt, wat herkenbaar is en nostalgisch is, misschien schoon is eigenlijk. En dat terug zijn waarde heeft of zo. Net zoals Matisse Daté, waar dat schoonheid ook zijn waarde had. Dus schoonheid terugbrengen in die kunst... Dat lijkt mij op dit moment wel belangrijk dat dat ook kan. Of zo.
0: En je hebt daar zelf ook nood aan.
1: Ik heb daar nood aan, anders zou ik het niet doen, zeker. Mm-hmm. Ja. Voor mij is dat altijd belangrijk geweest. Ik voel ook dat in deze wereld niet alles is even mooi. Het moet veel rap gaan of zo. Ik denk dat er soms wat te weinig stilgestaan wordt bij die dingen of zo. Het kijken, ik denk dat je moet kijken dat belangrijk is. Je kunt ook... Iedereen kan kijken en de natuur is er voor iedereen bijvoorbeeld. En iedereen kan kijken naar een boom en die boom is mooi. En we moeten dat aanvaarden, dat die mooi is. We moeten dat zien. We moeten dat niet gewoon voorbij lopen. Dus ik wil dat ook wel aan mensen tonen of zo. Van kijk, de schoonheid is er.
0: En het zit in kleine en alledaagse dingen.
1: Ja, zeker. Nostalgie ook, herkenbaarheid. Daar vinden we geluk, denk ik. Allee, ik heb dat toch, dat ik daar mijn geluk zoek of zo. Ik kan heel hard genieten van een zwaan met een treurwillig op de achtergrond. In het echt. Ja. Dus daarom schilder ik dat ook.
0: Je schildert het en treurwillig is mijn favoriete boom.
1: Ik hou ook heel veel van de
2: treurwillig. Je hebt er één in mijn tuin.
0: Oh ja. Heb je ook een zwaan, Caroline?
2: Nee. Ik heb geen zwaan, maar wel 2 witte poezen.
0: Oh ja. Die kunnen als je één oog dichtknijpt voor een zwaan doorgaan.
1: Maar de truc is ook een beetje van, hoe schildert je die zwaan? Hoe schilderde die treurwillig, zonder dat je in een cliché of in een kitschheid belandt. Dat is een heel moeilijke dialoog, omdat je persoonlijke beeldtaal heel hard aan toe te voegen. En dat toch, die imperfectie maakt dat dan weer voor mij, dat niet kitsch wordt of niet te afgelikt wordt. En niet gewoon een zwaan met een treurwillig is, maar mijn zwaan en mijn treurwillig.
0: Ja, ja. Zo druk je stempel ook op je werk. Dat is
1: ja, beeldtaal is alles.
0: Jij hebt dit geschilderd. Ja. Een appel for the road.
1: Ja, dat is weer... De titel heb ik gekozen toen ik over straat aan het wandelen was met een appel. Ik heb daar dan ook een schilderij van gemaakt. En waarom vond ik dat een goede titel? Ik vond dat een heel narratieve en herkenbare titel. En je kent dat ook van cartoons van vroeger, zo de appel dat je meeneemt. Dat klein geluk, dat makkelijke om mee te pakken, dat is iets dat iedereen wel eens heeft gedaan, denk ik. Of zo vlug een appel. Dus dat klonk goed of zo voor mij.
0: Dat klinkt goed. De appel heb ik gezien, inderdaad. Kikker komt ook terug, de bloemen komen terug die je vaker... Dus die thema's zitten daar wel in. Ik zag iets nieuws, denk ik, maar ik ben er niet helemaal zeker van. bootjes?
1: Ja, bootjes heb ik altijd al veel gedaan. Ook, ja? Maar nu zijn ze, ja,
0: nu zijn ze
1: een grote
0: echt
1: boot
0: aanwezig.
1: Gedaan.
0: Ja, nu, ja. De bootjes zijn het schilderij.
1: Ja, ik vind die heel mooi van vorm, heel interessant gewoon. Mm. Ik hou van boten, dat is iets waar dat je ook bij stilstaat. Hè. Het zijn vaak dingen waar je bij stilstaat. Je staat stil bij een treurig bij water, je staat stil bij een boot. Die massen zijn interessant, die zeilen zijn interessant. Je kunt daar weer wat nuance in leggen met kleuren. Je kunt dat heel erg verstillen. Dat is, ja,
0: een grappige
1: mee.
0: Wolk kan er wind in blazen. Dat zag ik nu ook, zo'n wolkje.
1: Ja, ik heb zoiets,
0: een beetje cartoonesk.
1: Wel, die werken op papier hebben dan die vrijheid geboden om zoiets iets zot te doen. En dacht, ja, waarom niet? Ik ga die wolk een gezicht geven, ik ga die laten blazen. En ik vond dat wel werken. Dus ook weer dat experiment onderzoeken, dat moet allemaal kunnen, vind ik.
0: Mm-hmm. Je hebt om de twee jaar een show, denk ik? Of is het,
1: ja, bij Tim, ja. Om de twee jaar een solo-expositie.
0: Je moet de hele tijd aan het werk zijn.
1: Ik ben de hele tijd aan het werk, ook had ik die show niet. Dat is wat ik doe, ik weet niet wat ik anders moet doen. Mm. Dat is, ik doe dat heel... Allee, ik zit graag in het atelier, dat is waar dat ik... Ik ben graag bezig met mijn hoofd of zo daar.
0: Maar er is geen druk dan als je om de twee jaar een aantal schilderijen moet afleveren?
1: Ja, dat kunnen er eens meer of minder zijn. Hè.
0: Maar je ervaart dat niet als druk, duidelijk.
1: Nee, niet echt. Je bent bezig, hè. Je moet toch mee iets... Allee, je moet iets doen. Hè.
0: Zegt Ben Sletsers, dus wiens schilderijen... Ben, je schilderijen zijn eigenlijk allemaal verkocht vooraleer de show al... vooraleer je werk getoond wordt...
1: Ja, het wordt dan getoond aan de mensen die het kopen. Hè.
0: Gek is dat, toch?
1: Ja, dat is, ik heb het hele grote geluk dat ik daar echt totaal van afsta. Allee, ik moet daar niet heel hard mee bezig zijn, omdat de galerij dat allemaal doet. Dus het is proficiat aan de galerij ook, zou ik zeggen. En die verkoop is iets dat nu gebeurt, omdat dat ik een show heb. Maar voor de rest is dat, zit ik toch in mijn atelier en ben ik daar alleen aan het werken. Dus dat is mijn focus, ja.
0: Wat ik me nog afvroeg is, waar jij, bedoel, je zegt natuurlijk, je wandelt, je eet een appel. Ik zie wel waar je je beelden vindt. Mm-hmm. Maar komen die ook uit je hoofd?
1: Ja, ik werk nooit van referenties, toch bijna nooit. Soms is misschien een houding dat iemand even doet of zo. Maar ik vind het belangrijk om die vrijheid te hebben om mijn eigen beelden te verzinnen volledig. Ja. Ja.
0: Dus die bootjes kunnen niet varen?
1: Dat weet ik niet. Dat kun je eens proberen.
0: Nog even over je kleuren ook, want ja, ik zei net, ik noemde je een colorist. Ik bedoel, kleuren zijn zo belangrijk en licht en hoe je dan speelt met eenzelfde bos of eenzelfde plek in het woud die je schildert overdag, in de herfst, in de winter, als het donker ingevallen is. Waarom doe je dat?
1: Hoe bedoelt het dus?
0: Al die verschillende momenten, dezelfde plek, andere momenten.
1: Ah, diezelfde plek heb ik nu één keer gedaan, eigenlijk met die kikker. Heb ik sowieso echt zo hetzelfde twee figuren gepakt en dan een ander licht. Omdat
0: ik heb het gevoel dat ik het vaker gezien
1: een interessante,
0: heb.
1: Maar, ja, nee, niet per se dat ik dat zoek. Ik vind dat wel een interessante piste dat ik toen heb gedaan, om dat eens te proberen. In het idee van Monet was dat dan, van die doet ook altijd hetzelfde, in andere kleuren. Mm-hmm. Maar waarom dat ik landschappen van kleur verander, is voor sferen. Hè. Dat zijn sferen, dus kleuren combineren is iets heel leuk. En is ook moeilijk om te doen, dus dat is een uitdaging. Een werk kan daar puur om gaan. Soms zeg ik gewoon, ik wil deze kleuren gebruiken. Ja, ik ga hier een werk rondmaken. Dus ja, kleur is wat ook de emotie oproept. Hè. Dus kleur doet heel veel, ja.
0: Heb je een lievelingskleur of komt dat bij jou niet?
1: Meestal denk ik dat mensen gaan zeggen groen, omdat ik heel veel groen gebruik. Ja. De natuur is... Dus
0: ik dacht geel, ik heb een geel.
1: Ja, geel hou ik ook. Ik hou van... Kleur is eigenlijk altijd mooi, maar je moet het goed combineren. Dus hoe combineert je kleur dat het werkt? En kleur in een andere situatie is mooi of minder mooi of zo. Dat is heel... Ja, vrij voor iedereen, denk ik. Ja.
0: Een schrijver heeft altijd na een boek wat tijd nodig om afstand te nemen, om die personages uit zijn of haar hoofd te zetten, dat verhaal even neer te leggen. Je hebt daar geen behoefte aan?
1: Nee, ja, ik ben al bezig aan het volgen.
0: Okay.
1: Ja, dat stopt niet, snap je? Nee. Dus zoals ik zeg, ik werk niet per se naar die show toe, ik blijf doorgaan. Misschien dan zo als ik veel interviews moet doen en dan dat even zo wat minder creatief is.
0: Ja,
1: of
0: ik
1: zo.
0: Voel me al schuldig dat je hier zit.
1: Terecht.
0: Dat we je uitgenodigd hebben. Sorry.
1: Nee, met veel plezier.

0: Shai Maestro aan de piano met Three Colors. Ja, het is toch een beetje thematisch, de muziek ook. The Silent Treatment, zo heet het sluitstuk van de filmtrilogie, waaraan jij, Caroline Strubbe, in 2009... Enfin ja, toen hebben we de eerste film leren kennen. Je bent er vroeger aan begonnen, zei je al. Ik heb de trilogie afgelopen zaterdag helemaal bekeken.
1: Oh, proficiat.
0: Dankjewel.
1: Hele
0: ja.
1: Dag mee.
0: Ja. Ja, en zoals je daar straks al zei, het is best donker en zwaar. Maar er is ook ruimte voor allerlei andere dingen in. Ik ben heel blij dat ik ze alle drie gezien heb. En wel, en dat is belangrijk, in de volgorde ook zoals jij het graag hebt, Caroline.
1: Ja, absoluut.
0: Andersom. Dat moet je even uitleggen waarom dat zo is.
1: Ik heb eigenlijk in de eerste fase daar niet over nagedacht. Maar toen de films af waren, heb ik ze zelf bekeken terug. En de oefening die ik wou doen was: hoe beoordelen we iemand zijn verleden of zijn persoon als we zijn verleden niet kennen? En dus dat geeft een heel ander beeld over wie de personages zijn als je ze in een verschillende volgorde ziet.
0: Ja, dus jij toont eerst het verleden, nu?
1: Ik toon in de laatste film het heden met wat verleden. Mm-hmm. Maar ik weet niet of je zelf ook ervaren hebt.
0: Het was de juiste volgorde.
1: Ja?
0: Ja.
1: Mm-hmm. En heb je na Silent, heb je dan I'm the Same gezien?
0: I'm the same, I'm another.
1: Lost Persons gezien. I'm the same, I'm another.
0: En dan Lost Persons Area. Ja, het zijn dus drie films. Ik ga de titels nog even meegeven, want ze zijn alle drie dus te zien op het Internationaal Filmfestival van Brussel. En dat is dus Lost Persons Area, I'm the same, I'm another. En dan The Silent Treatment.
1: Ja.
0: Waarover gaat het?
1: Ja, het is heel moeilijk. Het zijn drie films. Waarover gaat het? Wat vertelt het?
0: Zonder veel weg te geven natuurlijk ook, want dat is ook altijd de moeilijkheid.
1: Het gaat eigenlijk over de stilte, zou ik zeggen. Hoe gevaarlijk stilte kan zijn en hoe gevaarlijk dat het kan zijn als men niet mag spreken over de dingen. En dat de imaginatie dan aan de gang ook gaat. En die imaginatie kan gaan in twee richtingen. Dat kan positief gaan, in de zin van we gaan de zaken romantiseren of het zal wel allemaal goed komen, maar je kunt ook dramatiseren. En
0: er een totaal ander verhaal van maken.
1: En totaal een negatief verhaal maken die dan weer te maken heeft met angsten en met pijn en met leed. Dus imaginatie kan veel helpen, maar kan ook in de omgekeerde richting gaan. Mm-hmm. En ik denk dat Louise Bourgeois is een van de artiesten die altijd eigenlijk romantiseerde of het iets wat pijn deed terug in leven bracht tot ze ervan bevrijd was. En hier begin ik met de meisje van 7, gespeeld door Kimke de Sart.
0: Tess heet ze.
1: Ja, Tess heet ze. En ze leeft in een soort bohemersfamilie. Tussen hoogspanningskabels, een soort elektriciteitspark, waar de ouders, gespeeld door Lisbeth Gruwe, danseres, en Sam Louik, danser, acteur. De ouders zijn van het kind. En zij leven een heel vrij aangenaam leven op begin, tot er een bepaald incident is en het meisje op zoek gaat naar een soort van surrogaatouder. En die vindt zij in een van de werkmannen van de vader, een Hongaarse migrant. En de tweede en de derde films gaan eigenlijk over hoe zij met elkaar gaan communiceren.
0: Ja, heel weinig ook eigenlijk, of weinig met taal moet ik zeggen, Caroline Strubbe, want er zijn hele fragmenten waar er gewoon niet gesproken wordt, maar waar je het allemaal voelt, ziet. Wist je op voorhand dat je dat zo zou in beeld brengen? Is een film bij jou helemaal gescript? Weet je van dit gebeurt er of laat je dingen over aan het toeval? Want die spanning die er hangt, dat moet je ook maar eens gespeeld krijgen, denk ik.
1: Ja, het is heel moeilijk. Vooral I'm the Same, I'm Another, omdat er real-time cinema is.
0: Tweede film is dat, hè?
1: Ja, dat is de tweede film waar Zobocz en Tess samen een tijd doorbrengen in een appartement in Engeland.
0: Dus een Hongaarse werker en een dochtertje.
1: Ja. Dat heb ik heel bewust gekozen om heel langzaam, zonder geluid, proberen. Gelijk vroeger de stille films van wat kunnen we vertellen zonder dialoog.
0: Ja, maar dat kreeg je dan wel nog zo van die plakaten tussen waar dan op stond wat er gebeurde in de stille films.
1: Dat
0: krijg je
1: dan
0: niet. Nee, dat moet je zelf als kijker moet je dat invullen.
1: Ja, en dat was ook een van de redenen dat de curator van het MoMA, die had die tweede film gezien en vond die extreme keuze heel, heel interessant. Terwijl dat heel veel andere mensen, er zijn echt twee
0: strekkingen.
1: Twee strekkingen. Als je er niet induikt of als je niet geconcentreerd bent, dan heb je 2 uur verschrikking, denk ik, voor sommigen.
0: Ja, dat is heel extreem hoe je het verwoordt. Ja. Maar het MoMA, inderdaad, Caroline Strubbe, 2014 zijn je 2 eerste films daar al getoond. En nu, afgelopen mei, hebben ze je trilogie daar ook al getoond.
1: Ja, dan hebben ze, dat was heel spannend, want de curator zei echt, ik moet ook wel de derde echt goed vinden. En dus ik heb daar toch 5 maanden moeten op wachten.
0: Ik vind het goed.
1: Ja, van...
0: op dat zinnetje.
1: Dan, voilà. Ja, want dat is toch wel heel... belangrijk dat er iemand u opmerkt en zegt van we willen hier een ganse week, heeft dan gezegd ik vind het zo goed, ik wil hier een ganse week u 3 films in de verschillende volgorde tonen.
0: Mm-hmm. Het is 15 jaar of zo zijn er overgegaan met telkens dezelfde acteurs. Dat is best ook een prestatie. Iedereen moet zich goed gevoeld hebben in dat project. Of heb je echt mensen de arm moeten omwringen, Caroline?
1: Nee. In het begin had ik wel een script waar die 3 delen in 1 film zaten met verschillende acteurs. Dan heb ik de eigenlijk achterwege gelaten door manier van draaien waren de scènes veel langer dan voorzien. Want nu kom ik terug op die vraag die u stelde van is het gescript of niet?
0: Ja.
1: Ik doe de 2 eigenlijk. Het is een beetje gelijk een improvisatiemuzikant. Je kunt pas improviseren als je noten goed kent. Dus ik schrijf heel in detail, want soms zeggen ze, amai, wat details staan in dat script. Ik bereid alles heel veel voor en de ene keer op de set vergeet ik dat allemaal. Maar ik hou natuurlijk wel de essentie. Mm-hmm. Omdat het is heel anders dan als je op papier wat je hebt geschreven en je komt op die set. Natuurlijk klopt dat niet allemaal wat ik ingebeeld heb, dat vindt niet iedereen. De ploeg kan dat niet vinden. Natuurlijk, los van zeggen, ik had dat decor gevonden voordat ik eraan begon.
0: En ja, want je decors zijn natuurlijk ook, daar goed dat je er even op wijst, zijn super leeg, desolaat. De eerste film is gewoon zijn elektriciteitspalen en een caravan waar de familie in woont. Tweede film ook leeg.
1: Ja.
0: De zee en zo'n appartement.
1: Ja, even lang
0: derde
1: daar
0: film,
1: zoeken.
0: Ja, Hongarije, een Boedapest, leegstaande panden, zo'n badhuis waar je anders niet in komt. Die plekken spelen bijna een even grote rol in je film als de personages, met alle respect voor hoe goed die rollen worden neergezet. Het is een beetje zoals de natuur bij Ben Sletzes op de voorgrond treedt en een personage is in je werk.
1: Ja, maar heel... ik kom op een plek en dan komt het verhaal eigenlijk. Zo was het ook bij de Lost Persons area. Toen ik daar liep, kwamen heel veel herinneringen over. Mijn vader was straaljagerpiloot. En natuurlijk, we hebben geen budget om een verhaal rond straaljagerpiloten te maken. En ik stond in die masten en ik moest terugdenken aan de tijd dat wij als kinderen speelden op het vliegveld waar mijn vader vloog. En wij in de kantine ganse weekenden doorbrachten. En toen ik daar liep, dacht ik van dit is schitterend. Gelukkig hebben we het kunnen doen, want vandaag de dag zouden we nooit meer mogen een trailer bouwen tussen elektriciteitsmasten. De acteurs moesten ook in die masten klimmen. Gelukkig had ik Sam Lewick en Zobodj is een acrobaat uit Cirque du Soleil. Hij woont in Las Vegas. Sam is danser en kon dus ook goed klimmen. Dus ik zat echt wel met body people.
0: Gelukkig.
1: Dus dat was echt... En natuurlijk, voor hen stond in het begin film niet op de eerste plaats. Zeker voor Lisbeth niet. Dus dat was voor hen compleet nieuw. Sam had al wel gespeeld in Anyway the Wind Blows. Mm-hmm. Maar dat was dan ook veel meer fysiek. En we hebben dan heel lang, gedurende een jaar op voorhand eigenlijk, gewerkt. Met andere scènes. Niet de scènes van de film. Parallele scènes met ongeveer dezelfde gevoelens. En dan heb ik een bepaalde methode die ik zelf had geleerd van een Amerikaanse directrice van acteurs, Judith Weston. En dan hebben wij dat zo gedurende een jaar uitgeprobeerd in 3 verschillende periodes. Om de personages echt te worden.
0: Ja, dat waren niet vingeroefeningen eigenlijk. Ja.
1: Ja. En dat is natuurlijk fantastisch als je 3 films maakt met dezelfde acteurs. Mm. Het is zo spijtig, als je een film maakt, op het einde kent je ze en weet je, we zijn goed bezig en dan is het gedaan.
0: Ja, tenzij dat je nog een deel aanbreidt, hè?
1: Ik kan nog wel altijd de film maken van de 3 films.
0: Voilà, kijk, ik reik je een oplossing aan. Kan je de films apart bekijken?
1: Ja,
0: ook?
1: Ja, daarom hebben we ook 2 jaar gemonteerd aan de films. Omdat we ze ook als stand-alone films wouden uitbrengen. En dus niet iedereen gaat die 2 films gezien hebben. Mm-hmm. Dan hebben we heel veel testpubliek gezocht om te zien. Want wij konden zelf niet meer zeggen
0: heb je de rest nodig om dit te begrijpen?
1: Ja, met de tweede ging het. Maar met de derde kon ik het niet meer uitsluiten. En dan hebben we heel veel testen gedaan met vrienden, met een zaal afgehuurd. En dan gezegd, begrijp je dit, begrijp je dat? En dus dat was zo spannend om te horen dat het lukte. Want dat kon ook nog altijd komen. Ofwel kon er iets gebeuren met de acteurs, ofwel geraakten we er niet uit met de derde film. Zonder dat ze de 2 films... En dat was heel goed met de tweede. Was dat gelukt? En ik wou nu nog dat met de derde ook nog lukte.
0: En dat is gelukt.
1: Ik hoop het.
0: Ja, dat is gelukt. Mensen kunnen zelf gaan kijken.

0: de silent treatment. Op de zesde, sorry, ik kom terug. De zondag hebben we I'm the Same, I'm an Other. En dan komt de drie films, toch wel belangrijk, buiten het festival, komen in de galleries tot eind september. Blijven die daar. Die voilà. Blijven alle drie.
1: Oké, okay, dat is goed. Ja, en dus kunnen mensen ze allemaal blijven. Zien in de volgorde gaan, die ze willen.
0: Ja, en dan gaan ze ook rond. We hebben besloten om de films te tonen in verschillende zalen, in verschillende steden gedurende een jaar. Dus als er iets gemist is, komt er nog wel altijd een andere stad.
1: Voilà. Gewoon even googlen die titels van de films en Caroline Strubbe en je komt erbij. Dankjewel om langs te komen in Pompidou. Slow Cinema noem ik het even. Ja, ik weet niet of je dat slow. Woord graag hebt, maar het is een beetje zoals het werk van Ben Sletzes, een Apple for the Road. Ja, ook stilte afdwingt en vraagt om stil te staan. Mooi werk, nog eens zei ik waar je in wil verdwijnen. Te zien bij Tim van Laren vanaf overmorgen. Ja, tot en tot. Met 10 oktober. Ja, en jij bent bedankt om langs te komen in deze spannende tijden. Yes. Veel succes met de geboorte van, die, van je eerste kind ook.
2: Eerste kind, ja.
1: Dina Doreman. Mensen die jou bezig willen zien moeten morgen naar de State of the Future, KVS in Brussel, voor het startschot van het theaterfestival, waar jij dan vanaf oktober directeur van wordt. Volgend jaar weten we wat jij daar allemaal hebt gedaan om dat te sturen. Naar KVS kunnen ze ook op 19 september om jouw werk Cry No More, die performance, dat geheel te gaan bekijken. En ook op 1 mei is dat nog volgend jaar, 27. Hey, wat wil je nog zeggen? Snel.
3: Ik wou er nog aan toevoegen. En mijn laatste dramaturgieproject van dit jaar is samen met Nona de May Gallagher, Don Quixote van Katie Acker, in maart 27. Voilà, ik dacht, ik
1: dat
3: drop
1: is,
3: het nog
1: dat
3: even.
1: Dat is alles, ja. Goed gedropt. Bedankt om langs te komen en succes ook. Nog even dit. Wij geven aan het begin van het nieuwe seizoen cultuurabonnementen weg. Gratis en voor niks. Echt, hou het in de gaten. En dat tot en met 17 september. Gewoon even bij Clara op VRT. Gaan kijken, VRT Max, voor meer details. Nog een fijne avond. Bedankt iedereen nog eens om langs te komen. En u bedankt thuis om te luisteren. Tot morgen.

0: 6 uur goeie avond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na een schietpartij en een grote klopjacht in Nederland zijn 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. En in een energiecentrale in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. In Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een schietpartij en een grote klopjacht in Overasselt, niet ver van Nijmegen. Vannacht liep er een grote groep gewapende mannen rond en werd er geschoten. Eén man is overleden, twee agenten zijn gewond geraakt. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De burgemeester is geschrokken van de gebeurtenissen.
1: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. Dit is on-Nederlands.
0: Bij de 34 verdachten zitten ook Belgen en er zijn ook wapens en voertuigen in beslag genomen, zegt het Openbaar Ministerie.
2: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degene die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. Verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de twee geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering.
0: Inwoners van Overasselt moeten nog altijd binnenblijven omdat het niet duidelijk is of er nog verdachten zijn die ergens schuilen. Bij ons is het gerechtelijk jaar officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan een plechtige openingsrede. Dit werkjaar start met een

0: gemoderniseerde versie van het strafwetboek. Misdrijven worden in 8 niveaus onderverdeeld, van de lichtste tot de zwaarste. Dat betekent extra werk en de druk op justitie neemt overal toe, zegt de procureur-generaal in Antwerpen Guido Vermeijren.
1: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra, dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijgingen zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
0: De federale regering begint volgende week aan de begrotingsgesprekken met 1-op-1 gesprekken tussen premier Bart De Wever en zijn vicepremiers. De begroting wordt het belangrijkste dossier van dit najaar. De federale regering wil 10 miljard vinden tegen 2029, meer dan Europa vraagt. Benedikt Coussement, waarom meer dan noodzakelijk?
2: Wel, België geeft al jaren meer geld uit dan het heeft, daarom lenen we geld, maar dat kost natuurlijk en de vrees is dat dat onhoudbaar wordt. Als onze schuld blijft stijgen en de rente ook, is er mogelijk voor niets anders nog geld. Dat heet de rentesneeuwbal. En daarom wil de regering sneller het gat in de begroting verkleinen.
0: Maar de vraag is dan hoe?
2: Ja, en eigenlijk ligt alles opnieuw op tafel. Ook alle taboes keren terug. Denk aan een btw-hervorming of een indexaanpassing. Al zijn ze bij N-VA, de partij van de premier, alvast geen voorstander om te snijden in de extra defensieuitgaven. En de beloofde lastenverlaging schrappen is ook geen optie. Wie werkt zal meer overhouden, dat was een belofte. Maar dat betekent ook een verlies van inkomsten voor de overheid van 5 miljard tegen 2030. Dan moeten ze dus andere inkomsten vinden. De deadline is 30 oktober. Dat moet van Europa, maar dat moet er ook voor zorgen dat de nieuwe maatregelen nog goedgekeurd raken in het parlement voor het einde van het jaar om op tijd in werking te kunnen treden.
0: Dankjewel voor de uitleg, Benedikt. In Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg in het oosten. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit, zegt correspondent Gim Balduk vanuit Berlijn.
3: De netbeheerder en het energiebedrijf die spreken wel echt van een gerichte aanval. En ook de verantwoordelijke ministers in de deelstaat die spreken al over een aanslag. Dus er wordt wel echt rekening gehouden met dat het doelbewust geprobeerd is om het stroomtoevoer in de regio plat te leggen. Maar de politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is. En niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat.
0: De Duitse ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken zijn ook teruggekomen op het incident van begin augustus op de luchthaven van Leipzig. Toen een drone met een explosief werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de geheime dienst van Rusland daarachter zit. Peter de Kroeble, jij hebt meegevolgd. Wat is er allemaal gezegd?
4: Ja, het waren binnenlandminister Dobrindt en buitenlandminister Wadepoel die spraken. En ze hadden het over verspreide aanvallende acties in Europa. Wezen duidelijk met de vinger naar Rusland. En woorden als sabotage, spionage en agressie en zo vielen. En de Duitsers nemen nu sancties. Het Russisch consulaat in Bonn gaat dicht. Net als het Russisch huis in Berlijn. Dat is een cultuurcentrum. En de Russische ambassadeur in Duitsland is intussen al gesommeerd om uitleg te geven bij buitenlandse zaken in Berlijn. Nu, EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei al dat de EU in heel de kwestie helemaal achter Duitsland staat. Ook NAVO-baas Rutte zegt dat zijn organisatie de Duitsers steunt en dat de NAVO elke aanval op een lidstaat blijft tegengaan. Dus ja, geopolitieke spanning kan je dit absoluut wel noemen.
0: Dankjewel, Peter. Sport. Op het EK-volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren in de 8e finale tegen Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. Ze wonnen al hun matchen in de groepsfase, maar nu eindigt dus het EK voor de Belgische vrouwen. In de wielerronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e etappe gewonnen. Hij won de sprint voor de Deen Magnus Kort en Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e. Thibaut Nijs vindt dat hij een grote kans heeft laten liggen.
5: Wat teleurstelling, omdat die kansen niet veel komen. En eigenlijk was deze sprint wel echt 100% op mijn lijf geschreven. Ik weet niet dat er veel betere aankomsten kunnen zijn als dit. En dan maak ik een paar kleine foutjes, want ik denk wel dat ik een hele sterke sprinter heb.
0: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in de Vuelta. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en dan tot 21 graden. Vooraan de klopjacht op een groep gewapende mannen in Nederland. Vannacht werd in een gemeente niet ver van Nijmegen iemand doodgeschoten en er zijn 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
7: Een hele goede avond. 1 september vandaag, dat is niet alleen de eerste schooldag, maar ik las dat Frank de Bozer op zijn Facebookpagina schreef: vandaag begint de weerkundige herfst. Toch denk ik dat het daarmee nog wel meevalt, want ik ben vanmiddag gewoon gezellig buiten gaan lunchen op een terras in de zon. Maar als het dan toch slecht weer gaat worden, dan kunnen we maar beter doen zoals deze Stella Cole zingt.

Een applaus voor de jonge Amerikaanse jazzzangeres Stella Cole. Die is razend populair bij tieners en twintigers. Ze heeft meer dan 1,5 miljoen volgers op sociale media. Ze zingt daar heel wat jazzstandards en daarvan post ze dan videoclips. En dan één man alleen aan de piano. Nelson Freire, die speelt enkele preludes uit het pianoboek van Claude Debussy.

Nelson Freire in La fille aux cheveux de lin en La sérénade interrompue. Wij blijven dan bij Franse kamermuziek, maar het is wel iets helemaal anders dan die Debussy van daarnet. Want dit is een strijktrio van Jean Krah, de zeevaartkapitein, de man die componeerde op zee. En misschien horen we dat ook wel een beetje in dit stuk van hem. Het klinkt als een zee die nerveus is, met hoekige ritmes en veel dreiging in de lucht.

was dat even op het fotoscherm. Philippe Graffin hoorden we op viool met Miguel da Silva op altviool en Henri de Marquette op cello in een strijktrio van Jean Krap. Dan de Franse zangeres Léo Marjan. Die heette eigenlijk Marie-Jeanne, maar dat is dan ingekort tot Marjan. Zij had vooral succes in de jaren 30 en begin van de jaren 40. Maar na de oorlog moest ze zich verantwoorden voor een commissie, omdat ze tijdens de bezetting opgetreden had voor de Duitsers. En daarna ging het bergaf met de carrière van Marjan. Dit is zo een van die oude opnames. En septembre, sous la pluie.

twee keer hetzelfde stuk. September in the Rain, maar dan in een heel andere versie. Eerst in Frans chanson door Léo Marjan en net nog door tenorsaxofonist Zoet Sims en zijn quintet. En dan een generatiegenoot van Zoet Sims. Paul Desmond speelt ook saxofoon, past ook in dat rijtje van naoorlogse saxofonisten. Paul Desmond was wel een heel rustige man, bekend van dromerige saxofoonklanken. Maar als het moest, kon hij ook swingen als de beste. Zijn bijnaam was dan ook de swinging introvert. En hier gaat hij dat eens tonen in Perdido.

Paul Desmond bij Dave Brubeck en zijn kwartet. En dan nog zo'n geweldige saxofonist, Oliver Nelson. Die was ook componist van het stuk dat we dadelijk gaan horen. En hij was ook bandleider van zijn eigen orkest. Daarin speelt hij nu zelf niet mee, maar de tenorsaxofoon die we gaan horen, dat is Ben Webster.

Ben Webster in bloedvorm. Hij was de gast in het orkest van Oliver Nelson en speelde hiermee in Midnight Blue. Nu een van de leading ladies van New York in de jaren 30. Dana Suisse, componiste. Zij schreef op haar 20ste in 1929 een stuk voor piano, haar Jazz Nocturne. Die brak weinig potten, maar daarna is dat herwerkt voor orkest. En toen dat voor de eerste keer op de radio klonk, werd dat wel instant een hit. De hele wereld was er dol op.

het Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra met Peter Minten aan de piano in de Jazz Nocturne van Dana Suys. En dit is het Prasha Quartet. Zij spelen een deel van een strijkkwartet van Arnold Schönberg.

Kwartet. En met dit duo is het ondertussen 6:54 geworden. Laura van der Heijden en Peter Limonov. Zij op cello, hij aan de piano. Tot aan het nieuws van 7:00.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een schietpartij in een dorp niet ver van Nijmegen. Een groep met tientallen gewapende mannen ging vannacht naar een huis en er werd een man van 51 doodgeschoten. Mogelijk was dat een afrekening in het drugsmilieu. Twee agenten werden tijdens hun interventie ook beschoten en raakten gewond. De 34 verdachten zijn Nederlanders, ook Belgen, Fransen en Algerijnen. De burgemeester is geschokt.
1: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten.
0: Intussen wordt gevraagd aan de inwoners van Overasselt om nog altijd binnen te blijven, omdat het niet duidelijk is of er zich nog verdachten ergens verschuilen. Duitsland wijst naar Rusland voor het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Toen werd een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat Rusland daarachter zit. Duitsland neemt nu enkele strafmaatregelen tegen Rusland, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale in Brandenburg. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. Wie daarachter zit is nog niet duidelijk, zegt correspondent Gim Balduk.
2: De netbeheerder en het energiebedrijf die spreken wel echt van een gerichte aanval. En ook de verantwoordelijke ministers in de deelstaat die spreken al over een aanslag. Maar de politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is. En niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat.
0: Sport. Op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. Ze verloren hun achtste finale tegen Duitsland na een spannende

0: de wedstrijd in 5 sets. Een verslag van Geert Heremans.
1: Ondanks een geweldige groepsfase zonder nederlaag stranden de Yellow Tigers alweer in de 8e finale van een EK. De Tigers begonnen uitstekend en wonnen de eerste sets, maar kregen in sets 2 en 3 steeds minder vat op het spel van de Duitsers. Toch werkte België nog 2 matchballen weg in set 4 en sleepte ze zo een 5e en beslissende set uit de brand. Maar ook daarin toonde Duitsland zich koelbloediger, 15-8. Een knap toernooi eindigt zo toch nog met een wrang gevoel, want de doelstelling, een plaats bij de laatste 8 van Europa, werd net niet bereikt.
0: In de wielerronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e rit gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan de Deen Magnus Kort en Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e en was ontgoocheld dat hij niet echt meer kon sprinten voor de overwinning.
2: In de laatste echte bocht zat ik te ver. En toen moest ik al een halve sprint rijden om terug mezelf in positie te vechten. En er zat echt sprinten er niet meer in. Dus ja, ik baal er wel van.
0: Van Aert vergroot wel zijn voorsprong voor de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemeen klassement. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minimaal rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en dan tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd.
4: Eau de Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Eau de Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
3: Django met Tine de Donder.

Buena Vista Social Club in een lied van Compay Segundo, Macusa. Daarmee zaten wij in Cuba en daar gaan we ook blijven voor het volgende. Een van de bekendste bolero's van midden 20e eeuw, Dos Gardenias. Het is iets wat Buena Vista Social Club ook al eens opgenomen heeft trouwens. Maar hier horen we altvioliste Dana Zemtsov en haar groep.

Dana Zemtsov op altviool in een stuk van het album dat ze maakte met haar favoriete Latijns-Amerikaanse stukken. En deze Dos Gardenias hoorde daarbij. Celliste Rafaela Gromes die maakte dan weer een heel album met muziek van vrouwelijke componisten. En dat zijn niet alleen maar vrouwen van lang geleden. Nee, ze koos ook voor dit recente stuk van Billie Eilish, No Time to Die.

Twee keer Rafaela Gromes. Eerst met Julian Riem aan de piano en daarna met het Deutsche Symfonieorkest van Berlijn. Toen speelden ze The Last Composers van Rebecca Dale. En dit is het Orchestre Révolutionnaire Romantique onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Zij spelen het eerste deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms.

Veel spanning en drama in dit eerste deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms, gespeeld door het Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Als u al eens graag naar de Bijloken in Gent gaat voor een concert, dan hoop ik dat u al meegespeeld heeft met onze wedstrijd, want wij geven vandaag een abonnement weg voor de Bijloken voor komend seizoen. Elke dag geven wij trouwens zo'n cultuurabonnement weg, en dat 2 weken lang. Vandaag dus voor de Bijloken. Als u nog niet meegespeeld heeft, dan zou ik dat zeker nu doen. Of over een half uurtje misschien, na Django, is nog beter. Hoe kan u dat doen? U surft naar de website van VRT Max of u gaat via de app. Daar kiest u Clara, dan klikken op Doe mee en dan kan u zich kandidaat stellen.

Harpiste Thelma Owen met de Holst Singers in een van de choral hymnes van Gustav Holst. En na die Thelma Owen zit Carol Emanuel aan de harp. Bij Bill Frisell, die vormt nog samen met Kenny Wollison het Gnostic Trio. Zij spelen werk van John Zorn, bijvoorbeeld dit Gepuha.

Bill Frisell met Carol Emanuel op harp en Kenny Wollison op vibrafoon. De Engelse componist en trompetist Matthew Halsall die is geboren en getogen in Manchester en hij heeft daar ook zijn eigen platenlabel opgericht, Gondwana. Met de bedoeling om zoveel mogelijk muziek uit te brengen van lokaal talent. En dat doet hij zelf ook in zijn eigen band, want alle muzikanten van hem wonen in of rond Manchester. Dit is een stuk van hem, Mary Emma Louise.

De Britse trompetist Matthew Halsall met zijn band. En hier de Turkse pianist Fazıl Say. Hij heeft een tijd geleden een Gershwin-plaat gemaakt. Zoals hij zelf zei, zijn eigen energieke eerbetoon aan George Gershwin. Met allemaal arrangementen uit Porgy & Bess, die hij zelf schreef voor een kleine jazzband. Piano, klarinet, altsax, contrabas en drums. Dit is I Got Plenty of Nothing.

0: Fazil Say in zijn bewerking van muziek van George Gershwin.
1: De keuze van Clara.
0: Ja, wij zijn weer vertrokken met onze keuze van Clara. Deze eerste week van het nieuwe seizoen kozen we voor het nieuwe album van mezzo-sopraan Anne-Sophie von Otter. Berlin, Berlin, Berlin heet dat. Het is er eentje met cabaretmuziek uit Berlijn. En daarop zingt ze dit lied. Merci, mon ami, es war wunderschön.

aan Sophie van Otter met het Salonorkest van de Komische Opera van Berlijn. Wij gaan vandaag afronden met een sonate van Mel Bonis. En straks na 8 uur presenteert Nicole van Opstal u een concert met muziek van de Belgische componist Philippe Boesmans. Ik wens u nog een mooie avond met Clara en heel graag tot morgen.

0: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een vijfdaagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen, maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden, want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden, vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
1: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
0: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de 8e als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
2: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten, maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het heel jammer.

0: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Nicole van Opstal.
2: Een heel goede avond. Op 10 april 2026 zou de Belgische componist Philippe Boesmans 90 jaar geworden zijn. Die verjaardag was voor vele muziekpartners de uitgelezen kans om een groot concertprogramma op poten te zetten onder de vlag Boesmans Wave 26. Het Clara Festival haakte op 26 maart zijn karretje aan het initiatief met een hommageconcert in de Munt. En wij blikken vanavond heel graag terug op dat concert. Het hommageconcert vond dus plaats in de Munt, want Boesmans was meer dan 20 jaar huiscomponist van het Operahuis in Brussel en dat van midden jaren 80 tot in 2007. De foyer van de Munt was dus de perfecte locatie voor een intiem pianorecital door Chris de Voort en Stefan Ginsburg, allebei persoonlijke vrienden van Boesmans. De pianisten zaten elk aan een piano. Ginsburg speelde voornamelijk muziek van Philippe Boesmans, zoals zijn cadenza en tunes. En die werken vloeiden organisch over in improvisaties door de Voort, van wie Ginsburg ook een selectie uit de reeks Dedicatio vertolkte. Ginsburg begint als eerste. Hij speelt cadenza en dat is een van de vroege en ook een van de belangrijkste werken van Philippe Boesmans voor piano solo.

Applaus voor Chris de Voort en Stefan Ginsburg. Zij speelden een duoconcert met twee piano's. En het was een hommageconcert op het Clara Festival eind maart van dit jaar. Met muziek van wijlen Philip Boesmans, die dit jaar 90 zou geworden zijn. Stefan Ginsburg speelde cadenza en tunes van Boesmans. En verder ook delen uit Dedicatio van Chris de Voort. En de Voort zelf, die improviseerde doorheen het concert. Aan het einde hoorden we Stefan Ginsburg met de Dedicatio 18, Silence précieux à Philippe Boesmans van Chris de Voort. En die dedicatio's voor piano solo van de Voort zijn lofzangen voor vrienden, familie en grote artiesten die hem blijven inspireren. En Philippe Boesmans was voor Chris de Voort zeker een van die mensen. We blijven nog even bij het oeuvre van Philippe Boesmans en luisteren nu naar Ornamented Zone, een werk voor klarinet, altviool, cello en piano uit 1996. Boesmans schreef dat in opdracht van het Ensemble Intercontemporain en de vier solisten speelden toen in 1996 in Brussel de wereldpremière. Dit is een opname met het Ensemble Musique Nouvelle onder leiding.

Ornamented, zoon van Philippe Boesmans, door het ensemble Muziek Nouvelle, geleid door Patrick Dava. En laten we er nog eens muziek van Chris de Voort bijnemen. Wat dacht u van Music for the Heart, het verplichte werk dat de Voort schreef voor de Koningin Elisabeth-wedstrijd van vorig jaar, editie Piano. Elke finalist kreeg een week de kans om dat werk in te studeren in de kapel Koningin Elisabeth in totale isolatie, zoals dat de gewoonte is. Yuki Yoshimi mocht de spits afbijten in die finale week vorig jaar. Dat betekende meteen ook dat hij de wereldpremière speelde van dit stuk van Music for the Heart van Chris de Voort. Yuki Yoshimi samen met Brussels Philharmonic onder leiding van Kazushi Ono.

Yuki Yoshimi, een van de laureaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd Piano 2025, met zijn versie van het verplichte werk van Chris de Voort, Music for the Heart. Yuki Yoshimi samen met Brussels Philharmonic onder leiding van Kazushi Ono. Dit jaar was de Koningin Elisabeth-wedstrijd aan de cello gewijd. En een van de paneleden tijdens onze uitzendingen van de halve finale was de Britse celliste Laura van der Heijden. Hier speelt zij de sonate voor cello en piano van Zoltán Kodály samen met James Coleman aan de piano.

Vroege kamermuziek van Zoltán Kodály, opgedragen aan zijn vrouw. De sonate voor cello en piano opus 4, hier door Laura van der Heijden op cello en James Coleman aan de piano. En Laura van der Heijden vinden we nu ook terug in het Kaleidoscope Chamber Collective. Hier vertolken ze samen met bariton Matthew Rose een lied van Samuel Barber, Dover Beach, een lied dus voor bariton en strijkkwartet.

Bariton Matthew Rose en het Kaleidoscope Chamber Collective met een lied van Samuel Barber, Dover Beach. En we eindigen deze Clara in concert met Simeon ten Holt, zijn Canto Ostinato in een versie voor 8 cello's door het Cello Octet Amsterdam. Het was de Nederlandse bassist Marijn van Prooijen die dit arrangement maakte op vraag van het ensemble en met goedkeuring van de componist zelf. Veel plezier straks met Undercover. Nog een heel mooie avond.

0: 19 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De man van 60 uit Ninove, die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken 5 dagen van zondagavond 6 september tot en met vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
2: Je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan met de penningen.
4: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schaprechts. In Sint-Lambrechts-Woduwe in Brussel heeft de politie vanmiddag een fietser aangereden, dat meldt de Brusselse brandweer. Slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was onderweg voor een interventie aan een kantoor van een ziekenfonds voor een poging tot overval. Die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen. Om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: De Noorse koningin Mette Marit heeft vanavond het ziekenhuis mogen verlaten. De koningin was eerder vandaag opgenomen, wegens complicaties na haar longtransplantatie in juni. Vanmiddag kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van haar man koning Haakon in het parlement, omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in Vorst. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: Het weer vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Ook twee agenten zijn zwaargewond geraakt. Eén agent is in levensgevaar. 34 mensen zijn de voorbije dag opgepakt. Rusland staat open voor concrete gesprekken over het conflict in Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Kirgizië. Hij zei dat hij het conflict wil beëindigen en niet bevriezen en dat een positieve impuls welkom is. Poetin kijkt daarvoor naar de omgeving van de Amerikaanse president Trump, die hij naar eigen zeggen vertrouwt. Geruchten over een nieuwe mobilisatie voor het leger zijn onzin volgens Poetin. Hij reageerde ook op de strafmaatregelen van Duitsland, dat Rusland aanwijst als verantwoordelijke voor de mislukte drone-aanval van begin augustus in Leipzig. Verzinsel, zegt Poetin, en we zullen reageren op die maatregelen. Het is een forse reactie van de Duitsers, zegt collega Jens Fransen. Maar het is ook geen verrassing dat de Russen erachter zouden zitten.
1: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel... Ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen?
0: De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir van N-VA zegt dat ze in deze tijd geen jongere zou willen zijn. Zo reageerde ze in een debat in de afspraak over mentale gezondheid bij jongeren. Heel wat scholieren hebben het mentaal moeilijk en de oplossing is niet eenvoudig, vindt Demir. Ze wijst naar jeugdhulp, een bevoegdheid van haar collega van Welzijn Genee. En vanuit het onderwijs kan er rust komen, zegt de minister.
3: Alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook veel mee bezig is. Heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd, maar ook die algoritmes van TikTok, heel die sociale media. Ik denk echt oprecht dat we binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ons gaan afvragen wat we eigenlijk met onze jongeren aan het doen zijn. Die zelf op school naar mij kwamen zeggen van: mijn hoofd draait, minister. Mijn hoofd is continu bezig. Ik zeg: maar zet dat dan af. Maar ja, moeilijk. Op school denk ik dat het goed is dat we geen gsm doen. Hè. Die rust die samengaat ook met die warmte van die leerkrachten. Het is en.
0: Het weer nog vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Zo, dinsdag 1 september zit erop. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.